0: Goedemorgen, goedemorgen. Het is iets voor zes. Nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelen geraakt, onder meer luchtafweer, radarsites en Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de zeestraat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm al afgegaan. De VS en Iran praten intussen wel nog altijd over vrede in het Midden-Oosten, of dat is toch de bedoeling. Ondanks haar enkelband blijft de Franse politica Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Ze kreeg wel minder straf, 15 maanden onverkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar. Collega Tessa Rens.
2: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch met 3-2. Onder meer met de 8e goal op dit WK van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. We krijgen afwisselend de zon en wolken en maxima rond 27 graden. En morgen en de komende dagen weer volop zomer. Veel zon en maxima rond 30 graden.
0: Geen files op onze snelwegen waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stilstaat, dan gaat het dus niet erg lang duren. Music, Robbe Petitjean. Goedemorgen in het midden van de week. Even je body klaar krijgen voor deze dag met Body.

0: Teddy Swims, een lieve knuffelbeer. Allee, dat denk ik. Ik ken de man niet persoonlijk. Dennis uit Antwerpen is er al bij. Goedemorgen. Groetjes van op mijn tram. Moet rijden met de tram naar Merksem. Hallo Dennis. Aurélie uit Jabbeek is ook al wakker. En bij bakker Kurt uit Gent liggen de croissants al klaar. Ideaal.
1: Het is woensdag 8 juli.
0: En nog 2 dagen en 15 uur tot onze kwartfinale tegen Spanje. Ik heb een voetbalsjaal aan. Ik ben dat gaan halen. Ik ga die ook niet meer uitdoen tot het zover is. Ik ben er helemaal klaar voor. Nu, de hijsa rond de Rode Duivels die is net weer wat gaan liggen. En het volgende WK-schandaal is er al, want Egypte. Die zijn super kwaad. De match tegen Argentinië, het was wat hoor. Gisteren hun eerste goal, die werd afgekeurd door de VAR. En ze suggereren nu dat Argentinië eigenlijk een beetje de voorbestemde winnaar is. 3-2 is het uiteindelijk geworden. De FIFA zou er alles aan doen, volgens de Egyptenaren, om Messi en company het WK te laten winnen. Laat ons hopen dat dat niet waar is. Hè. Zwitserland heeft het trouwens gehaald van Colombia. Dus zij zullen strijden tegen Argentinië. Het is een gek WK aan het worden. Het is al gek van in het begin. Alle hoop nu toch op Zwitserland. Kom aan, dat we niet tegen Argentinië eindigen in die finale. Dat zou heel heftig zijn. We gaan de finale halen. Ik heb dat hier gezegd en dat gaat gebeuren. Beter nieuws. 18 juli. Die datum die had al in je agenda moeten staan. 18 juni, dat is niet nu zaterdag, maar de week erop. En 18 juli is de datum van het eerste Sunset-concert aan het Kew Beach House. Zo'n eerste Sunset-concert, dat is altijd een beetje spannend. En daar hoort ook een eerste naam bij. En een bekendmaking van die eerste naam. En die eerste naam kom je vrijdag te weten. Om 8 uur 's ochtends. Dan ga ik de man of vrouw in kwestie bellen. Het is niet Rihanna.

We zijn te negatief, lieve vrienden. We zijn te negatief. We gaan het WK winnen. We moeten er gewoon in geloven. Ik zie de duivels niet winnen van Frankrijk, stuurt iemand. Hoop doet leven. Nee. We moeten erin geloven. Ik deed dat vroeger ook niet, hè, maar je moet dat manifesteren. Dat is echt waar. Ik heb dat geleerd. Dat geleerd van mijn vriendin. Als je bijvoorbeeld in de auto aan het rondrijden bent en je zegt op voorhand, ik ga geen parking vinden, dan gebeurt dat ook niet. Maar als je al nadenkt, echt zo visueel, over je parkeerplaats en hoe je daarin gaat rijden, dat is echt waar, hè? Dan is die daar, die parkeerplaats. Dus als we nu met z'n allen nadenken over onze winning goal op het WK, gescoord door Lukaku bijvoorbeeld, dan is er een kans dat dat gebeurt. Dat is echt waar. Doe maar. Denk er.

0: manifesteren, dat is nadenken over wat je wil. En dat visualiseren, en dan gebeurt dat soms ook. Gert die zegt, ik denk al jaren dat ik Euromillions ga winnen. Te vergeefs. Dat is omdat hij niet hard genoeg nadenkt.
1: Dag op dag.
0: We duiken even in de geschiedenis van deze 8e juli. Als je vandaag jarig bent, proficiat. Jij deelt je verjaardag met acteur Tom Hanks. Iconische acteur van Forrest Gump onder andere. Maar nu ook in de zalen als de stem van Woody in Toy Story 5. Tom Hanks is van 1958, wordt dus 70 jaar vandaag. 70! Je ziet er 50 uit. Ook gebeurt op 8 juli in de geschiedenis de geboorte van gesneden brood. Want sliced bread, oftewel voorgesneden brood, dat wordt voor het eerst verkocht in Amerika op 8 juli. Maar de vraag is wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Tom Hanks in 1958? Jouw antwoord graag via de Q-app als je zo meteen kans wil maken op filmtickets om bijvoorbeeld naar Toy Story te gaan.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Pearl, Pearl, Pearl. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Maximum

1 over 20 over 6. Ik ga even een koffie nemen, denk ik. Sorry hoor, Sia. Ik heb niet zo heel goed geslapen, dat is duidelijk. Want Tom Hanks, ik zei, die is jarig vandaag, wordt 70. Het is morgen, wordt morgen 70. Wordt wel echt 70, hè? Het is van 1956, want dat had ik per ongeluk ook fout gelezen. We gaan wel dag op dag spelen, maar we gaan het een beetje aanpassen. Dus als je nog wilt meedoen, hè, dan hoor ik je zo wel. Lost Frequencies, live it all. Goedemorgen.

0: Lost Frequencies, oftewel de Felix.
1: Dag op dag.
0: Jenny uit de Rekenvoorstel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, heb jij een beetje goed geslapen?
2: Toch wel, ja. Ik heb airco, dus het is lekker fris bij mij.
0: Oh, heerlijk. Ik denk dat ik nog een soort jetlag heb van de match.
2: Ik heb het gehoord.
0: Ja, ik had het echt gewoon fout gelezen. Ik had gezegd, Tom Hanks is jarig. Die is van 1958, die man wordt 70. Wordt wel effectief 70, wat je hem dus niet zou geven, hè, maar morgen.
2: Absoluut niet.
0: Nee, hè? Toch, Tom Hanks ziet er 60 uit, max.
2: Sowieso. Mooi. En ik kan ook nog alle rollen aan, volgens mij.
0: Ik denk dat ook. Jenny, jammer genoeg is Tom Hanks niet jarig, maar we gaan wel de geschiedenis van 8 juli eens bekijken. Jij moet dus de belangrijkste gebeurtenissen van de dag rangschikken op een tijdlijn. En mij gewoon vertellen of een gebeurtenis vroeger of later gebeurd is dan de voorgaande. Per juiste antwoord krijg jij van ons 1 cinematicket-test. We vliegen er even in. Dag op dag, op 8 juli 1889, verschijnt de Wall Street Journal voor het eerst. Een zeer belangrijke Amerikaanse krant. Geeft veel info over aandelen en zaken doen en zo. Maar ook op 8 juli in de geschiedenis is de dag dat er voor het eerst gesneden voorverpakt brood wordt verkocht. Was dat vroeger of later dan die eerste verschijning van de Wall Street Journal uit 1889?
2: Volgens mij is dat later.
0: Dat klopt. Dat was in 1928 de eerste keer gesneden brood. Toen hebben ze de broodsnijmachine uitgevonden in een bakkerij in het Amerikaanse Missouri. We gaan naar de tweede opgave. Dag op dag start de reddingsactie over die 12 jonge voetballertjes en hun coach die zaten in een onder water gelopen grot in Thailand. Heel de wereld was dat verhaal toen aan het volgen. 2 weken lang hebben die daar gezeten. Ze zijn allemaal levend uit die grot geraakt. Een mirakel. Er is zelfs een documentaire over gemaakt. Nu, was dat vroeger of later?
2: Dan dat gaat ook later zijn.
0: Absoluut. 2018, dat is al 8 jaar geleden, zijn de 2 bioscooptickets in de pocket, Jenny. We gaan naar de allerlaatste opgave, jouw laatste opgave. Dag op dag, op 8 juli, gaat de film Despicable Me in première. Het is eigenlijk de eerste film waarin we kleine gele vrienden genaamd The Minions leren kennen. Nu, was dat vroeger of later dan die reddingsactie? In die
2: dat gaat vroeger geweest zijn.
0: Alleen dat jij dat nog weet. Dat klopt. 2010. Proficiat, had goed gedaan.
2: Dank je wel. Ja, het is voor de films en Robert dat ik meedoe. Dus
0: ah ja, dat is duidelijk. Ga je naar een film van hier? Is er een film die je graag wil zien?
2: Er zijn er nog wel enkele. En de Odyssey is ook uitgekomen volgens mij vandaag. Dus die staat zeker op de lijst.
0: Ah ja, ja, ja. De Odyssey. Het Griekse epos, van Christopher Nolan. Dat gaat heftig worden. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
0: Laat weten hoe het was.

0: Carry you home. Whether it's tonight or 50. Je gaat mij, denk ik, veilig naar huis mogen dragen na de match. Delphine, we kennen nu ook alle kwartfinalisten op het WK voetballen.
1: Ja, inderdaad. Met Zwitserland van vannacht erbij zijn ze alle acht gekend. Zwitserland won na strafschoppen van Colombia. Want na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. Zwitserland speelt die kwartfinale tegen Argentinië. Dat haalde dankzij een forse ommekeer van Egypte. Want tot 20 minuten voor het einde stond Argentinië nog 0-2 achter. Maar het werd toch nog 3-2. Dankzij onder meer wie anders dan Lionel Messi. 39 jaar en topschutter op dit WK. Met al 8 goals. En dat ook ons land bij die laatste 8 ploegen op het WK is, zorgt dat we massaal op zoek zijn naar grote schermen. Verhuurders kunnen de vraag niet meer bijhouden sinds de Duivels in die kwartfinale staan. Cafés, festivals, verenigingen, ze willen vrijdag allemaal onze match tegen Spanje uitzenden. De voorbije WK's huurden ze altijd die schermen voor een paar weken. Nu is dat vaak match per match, wellicht door het uurverschil met de gastlanden. Maar daardoor zijn veel schermen nu dus al uitgeleend. En vrijdag is de match om 9:00 s'avonds, dus wie nog een groot scherm zoekt, die zal snel moeten zijn. En het weer dan nog, zowel zon als wolken vandaag, en het wordt zo'n 27 graden.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg 5 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

0: Allee jong, de grote schermen zijn op. Dat wordt dan de match kijken op een wit laken. Niks toffer trouwens dan een zomerhit. Zo'n nummer dat je leert kennen op de camping of op reis. Of een nummer dat je heel de zomer lang overal hoort. Ik heb het een paar jaar geleden gehad met The Shape of You van Ed Sheeran. Het kwam uit elke auto, uit elke winkel toen. De hele zomer lang stel jij een ultieme lijst samen met de zomerhits. Op het einde van de zomer eindigen we met de 5 ultieme nummers. Elke dag mag je er een toevoegen aan de lijst. Gisteren nog... A summer jam. Maar er is een catch, want een nummer toevoegen, dat wil ook zeggen eentje uit de lijst gooien. Houdt summer jam stand of niet? Wat mag er in, wat mag er uit? Doe even mee via qmusic.be of de Q-app.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: 30 ideeën voor pastaschotels.
5: In Libelle Lekker naar...
6: De 5 beste beleggingen van het moment.
5: In Trends of naar...
6: Belgische politiek achter de schermen.
5: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be. Sleepwalk.
7: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
9: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: van de zomer.
1: Ja, het draagt wel mijn naam, maar het zijn jouw vijf ultieme zomerplaten door jou gekozen. Gillian uit Koekelaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
1: Goedemorgen, wat brengt jouw dag?
2: Wel, ik moet dit gaan werken, hè. Gelijk de meeste Vlamingen.
1: Maar ja, het is gelukkig wel het midden van de week, hè.
2: Ja, dat is een feit.
1: Gillian, wat doe je van job?
2: Ik ben magazinier in een vrachtwagengarage.
1: Oh, oké. Okay. En moet je veel heftige dingen heffen of valt het mee?
2: Dat kan wel eens zijn dat ik moet een ambriage heffen, maar allee. Al bij al valt dat nog altijd mee.
1: Oké, je hebt daar tools voor natuurlijk. Hè. Gillian, je luistert graag naar je muziek, groot muziekliefhebber. Wat luister je graag? Wat hoor je graag?
2: Een beetje van alles door elkaar, maar voorlopig promeneerde hardstyle wel.
1: Hardstyle, dus echt zo goed knallen.
2: Ja.
1: Ochtends vroeg ook al. Ook ochtends vroeg.
2: Dat kan wel, dat ik ochtends vroeg eens op het plaatje opleg, ja.
1: Ah ja, oké. Okay. Om stevig aan de werkdag te beginnen, zoiets.
2: Ja, Gillian. Sommige vroegen altijd dan.
1: Ja, dat snap ik. Je gaat toch geen hardstyle toevoegen aan de Big Five?
2: Nee.
1: Nee? Oké, okay, wat mag het dan wel zijn voor jou?
2: Wel, laten we zeggen, de Bosa met Magnetic.
1: Ah ja, met het pianootje, met...
2: Ja. Zeg maar zeker.
1: Speciaal voor het pianootje waarschijnlijk.
2: Ja. Want dat bleef effectief wel in je hoofd zitten. Alleen vind ik.
1: Ja, dat vind ik ook. Wist je dat het had bijna geen piano geweest, maar een trompet?
2: Ja, dat weet ik.
1: Ah ja. Oh ja, meneer is een kenner. Nee, maar ze dachten we gaan het met een trompet doen, maar dan hebben ze de last minute toch voor een piano gekozen. Gillian, het leunt niet echt aan bij hardstyle, dit.
2: Nee, dat wil ik niet. Maar er zal wel misschien wel een remix zijn. Dat ze er allemaal gemaakt hebben.
1: Wie weet, straks eens opzoeken of er een hardstyle remix van bestaat. Het zou zomaar kunnen. Gillian, dat wil ook wel zeggen dat je een nummer uit de lijst moet halen. Ik ga nog eens even overlopen wat er allemaal in zit. Hè. In onze Big Five zit bijvoorbeeld... Sofia van Alvaro Soler. So wake me up when it's all over. Wake me up van Avicii. Fireball van de grote Pitbull. On the Floor van Pitbull, en daar zit hij nog eens. En dan Summer Jam. Wat mogen we er voor jou onherroepelijke uithalen?
2: Ik vind dat één keer Pitbull genoeg is. Dus ja. Laten we zeggen dat Fireball van Pitbull eruit mag.
1: Oké, dus jij haalt Fireball eruit. Niet On the Floor, vind je Fireball...
2: Ik vind dan met Jennifer Lopez het beter dan Fireball.
1: Oké, dus dit. Waarvan zeg jij, weet je wat? Fini, gedaan.
2: Voilà.
1: Oké, wel bij deze. En dan gaan we gewoon jouw plaat draaien. Wat een topkeuze trouwens, hè. Door Gillian erin gesmeten. De Bauza in een niet-hardstyle jasje. Music.

toegevoegd door Gillian aan de Big Five. De Noorse vrienden van de Bauza zullen ook wel blij zijn dat ze nog in het WK zitten. Er bestaat nog geen hardstyle remix van deze Magnetic. Ik heb het opgezocht. Maar als iemand zich geroepen voelt om dat te maken, be my guest. Er bestaat echt van bijna alles in de hardstyle remix trouwens. Je moet gewoon zo songtitel plus hardstyle remix zoeken en je komt het tegen.

het WK is toch ook een beetje een soep aan het worden. Egypte heeft nu officieel klachten ingediend. Ze zijn boos, hè? Ze hebben het over een vervalste matchklacht ingediend dus bij de FIFA. Goedemorgen, 5 voor 7. Vrijdag, gisteren weer aan ons, hè. Onze match tegen Spanje. Steven uit Oostende die stuurt, ik heb nog een groot scherm liggen om op te projecteren, van 2,5 meter breed. Ja, het zat daarnet nog in het nieuws, hè. De grote schermen die geraken op, want iedereen heeft ze nodig voor de voetbalvrijdag. Echt elke klein dorp wil ineens de voetbal gaan uitzenden. Logisch, hè. Ze doen het zo goed en we gaan het WK winnen. Er is toch een andere sport die we niet mogen vergeten en een beetje aan het vergeten zijn. En waar we vandaag ook voor aan een groot scherm moeten gaan zitten. Matthias van den Bulcke gaat jou na 7 uur overtuigen van die sport in kwestie. Het heeft iets te maken met Whoopi, als je dat nog kent. Ed Sheeran, Icy Fire. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Een zeer goedemorgen. Het is 7 uur nieuws. Krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelen geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en Iraanse boten zijn getroffen. Volgens de VS is het een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de zeestraat van Hormuz de voorbije dagen. Iran heeft al laten weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet ook het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd verder over vreten in het Midden-Oosten. Ondanks haar enkelband blijft de Franse politica Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Ze kreeg wel minder straf, 15 maanden onverkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar. Ze kondigde haar kandidatuur aan op de Franse tv. Collega Tessa Rens.
5: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
4: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreem rechts te worden, maar Le Pen heeft hem nu beloofd dat hij premier wordt als zij wint. In ons land gaat de staking bij brouwerij AB InBev verder. Het sociaal overleg gisteravond tussen de vakbonden en de directie heeft niets opgeleverd en dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Al sinds vorige week zijn er daardoor stakingsacties. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Broens.
6: Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk. Dat we weten waar, in welke gebouw is nog asbest aanwezig. Dat we daar waar het loskomt, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
4: Maar hoe dat dan concreet zal verlopen, dat hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet meer bijhouden sinds de winst van onze Rode Duivels op het WK voetbal tegen de VS. Cafés, festivals, verenigingen, ze willen allemaal nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale vrijdagavond tegen Spanje. De voorbije toernooien huurden ze die voor langere tijd. Nu doen ze het match per match, omdat sommige matchen 's nachts gespeeld worden. Maar daardoor zijn dus veel schermen al voor andere evenementen gehuurd. En op het WK voetbal zelf kennen we nu alle kwartfinalisten. Titelverdediger Argentinië kroop gisteravond nog door het oog van de naald. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal op dit WK van Lionel Messi. Hij is daarmee de topschutter. Argentinië speelt in die kwartfinale tegen Zwitserland. Dat won na strafschoppen van Colombia. En wij krijgen afwisselend de zon en wolken vandaag en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen wordt het weer volop zomer met veel zon en maximaal rond 30 graden.
3: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de E429 tussen Tubeke en de Belgische Steenweg. 7 minuten erbij. Richting Brussel 6 minuten extra op de E19 tussen Kontich en Reumsten. Op de Antwerpse ring richting Gent 5 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Robbe Petitjean.
3: We gaan het zo meteen over tennis hebben, want dat is nogal onderbelicht, zo blijkt. En Shawn Mendes, die hoor je. There's nothing holding me back.

0: Houston en Turn the Lights Off. 7:10. Heel hard moeten lachen daarnet met een kop in de krant.
1: Het is woensdag 8 juli.
0: Het wordt steeds moeilijker voor Nike om het juist te doen, staat er in de krant. Juist. Snap je van Just Do It? Dat is al jaren hun slogan. En Nike, of Nike, ja, zo moet je dat eigenlijk uitspreken, wordt steeds minder populair, zo blijkt. Want de verkoopcijfers van Nike-schoenen gaan echt keihard naar beneden. Ik draag dat niet. Niet dat merk specifiek, maar sneakers. Ik vind het moeilijk. Ik heb heel brede voeten. Heel irritant. Die ga ik daar niet in. En dat doet dan pijn. Als jij wel into sneakers bent, het zijn solden nog altijd. Hè. Misschien het moment om wat sneakertjes te scoren. Vrijdag. Dan gaat het gebeuren. Dan nemen de Rode Duivels het in de kwartfinales van het WK voetbal op tegen Spanje. Heel België is in de ban van die match. Zeker na wat er gebeurd is voor en tijdens die match tegen de Verenigde Staten. Trump die zich moeide, die ingetrokken rode kaart en zo. Ook hier op de redactie is de voetbalsfeer duidelijk merkbaar. Er hangen hier nu zo van die vlagjes, zwart, geel, rood. Begint te leven. Ik vind het zalig. Chaos. Er ligt hier een snor, een valse snor in de Belgische driekleur. Maar er is één man binnen ons team, binnen Q-Music, die niet in de ban is van voetbal. Het is Matthias van den Bulke. En die herinnert er ons met plezier aan dat er nog een andere sport bestaat naast voetbal.
2: Er is vandaag ook een mega belangrijke kwartfinale in het leven van Elise Mertens. De kwartfinale op Wimbledon. Dat is insane goed. Dat is waanzinnig. Ook omdat Elise Mertens nog nooit zo ver is geraakt op Wimbledon. Ze heeft ook de nummer 2 van de wereld, Elena Rybakina, in de derde ronde verslagen. Dat was echt een stunt van je welste. En het is voor Elise Mertens op haar 30ste gewoon nog maar eens een bevestiging van hoe goed dat ze wel niet is. En het zou zo nice zijn dat Elise nog eens een halve finale kan halen van een Grand Slam toernooi, want dat is alweer geleden. Ik denk 8 jaar van in de Australian Open. Dus er staat veel op het spel. En je kan de wedstrijd volgen op HBO Max en op Eurosport. Helaas zenden wij ze niet uit, wat dat een schande is eigenlijk. Maar ik zou zeggen, support dan alsjeblieft mee voor Elise Mertens, want ze kan jouw steun in de kwartfinale zeker gebruiken. En je weet dus ook meteen mijn plannen na mijn programma vandaag.
0: Ja, straks na 10 uur dus. Ik wist dat dus niet tot vandaag, maar Matthias van den Bulke, die is zo into tennis, kan er uren over vertellen. Fantastisch toch?

0: was eigenlijk wel een giveaway. Hè. Matthias van den Bulke, ja, die zijn e-mailadres, dat is mattietennislovertje@hotmail.com. Dat gaf het wel wat weg. Om 2 uur speelt zij, Lize Mertens. 2 uur vanmiddag. Hopelijk de Hall of Fame in.
1: Dit is deze week de

0: moet eens aan Bruno Mars denken. En hoe hij eruit ziet. En hoe Bruno Mars eruit zou zien zonder zijn iconische krullen. Minder goed, hè? Vind je dat niet? Niet. Dat je haar afscheren of afknippen zo drastisch van kapsel veranderen. Dat is iets heel eng, hè. Je moet dat maar durven. Ik heb het ooit gedaan, vorige zomer. Ik was onherkenbaar. Allee. Toen hebben ze ook wel toevallig net de foto getrokken die nu al een heel jaar gebruikt wordt op de website van Q-Music. Foto van mij zonder haar, ziet er niet uit. Dus ik ben eigenlijk nu onherkenbaar, want nu heb ik terug haar. Kan dat dus snel terugvinden als je dat eens wil zien. Ik ga dat nooit meer doen. Ik denk niet dat ik ooit nog mijn haar ga afscheren. Nu, Nikki uit Deelze Stockholm, die heeft gisteren haar lange lokken wel ingeruild voor een kort kapsel. Voor het goede doel. En ik ben benieuwd of dat goed uitgepakt is. Want dat kan zo, ja, hit or miss zijn. Heel benieuwd naar. Zometeen ook David Guetta. Thank you. Goedemorgen.
1: Bij Van den Borren zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
3: Tien om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Van Christopher Nolan.
11: No one could stand between me and home.
10: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
12: Let's go!
10: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
15: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
16: Vanavond bij VTM zorgen 2 perfectionisten voor een topontvangst in Met 4 in bed. En check bij VTM 2 zeker het Tarantino-meesterwerk Django Unchained. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: dimineața în Alaso. Vorcea, să rontezi pe iodă. Tu vezi, cum tână photoshoot am. Ja, foto's moeten nemen voor Q Music. Ik moet naar de kapper, maar ik had geen tijd meer. Maar dat heb ik toen gedaan. Ik heb alles afgeschoren. Echt zonder nadenken. Gewoon zo, oh, ik zal het dan maar afscheren. Hè. Misschien is het wel leuk. Dat was niet top. Dat was niet leuk. Dat zag er niet uit. En Inge, die vindt dat ook.
1: Ja, Robin, ik had inderdaad ook al die foto gezien. En ik vond ook al van, waar is dat voor een rare foto? Dus je moet dringend een nieuwe laten maken.
0: Ja, wel, ja, ik hoop dat er binnenkort een nieuwe foto genomen wordt, Inge. Want momenteel ben ik wel blij met mijn koep. Nu, zo de eerste 24 uur met een drastisch nieuw kapsel. Dat is spannend. Dat is kwetsbaar. Dat is gevaarlijk. Allee, je wil, hè, dat mensen je kapsel leuk vinden. Dat die zoiets hebben van, amai, dat staat u goed. Je wil niet dat mensen zeggen, wat is dat voor een rare foto? Maar het gebeurt soms, hè, dat je zo, ja, thuis komt met een nieuwe kapsel en dat er gelachen wordt. Mijn moeder, die had ooit haar haar laten kleuren. En dat moest dan bruin zijn. Het was gewoon oranje uitgeslaan. Dus het gebeurt. Nikki uit Ilsum-Stockholm, die heeft gisteren iets zot gedaan. Respect hoor, samen met haar dochtertje van 5 hebben ze hun lange vlecht van elk ongeveer 30 centimeter laten afknippen. In de Efteling trouwens, om het te doneren aan de Nederlandse Haarstichting. Die gaan daar prachtige dingen mee doen. Die gaan daar pruiken van maken voor mensen die dat nodig hebben. Die bijvoorbeeld te kampen kregen met een ziekte. En Nikki die stuurde een kleine update.
2: Goedemorgen Robin en alle Q-luisteraars. We zijn nu 24 uur later nadat ik mijn haar heb gedoneerd in de Efteling. Het was een super ervaring. Nadat we gisterochtend hadden gebeld, zijn we lekker ontvangen geworden met een tasje koffie. Daarna zijn we doorgegaan naar Rapunzel, het sprookje. Daar stonden 4 kapsters klaar om ons haren te knippen. Die hebben dat super goed gedaan. Mijn dochter en ik hebben alle twee een heel mooi kort kapsel. Daarna hebben we nog genoten van een heerlijk dagje in de Efteling met prachtig weer. Het was een super ervaring.
0: Ja, het klinkt als een topdag en ik moet ook eerlijk zijn. Het ziet er goed uit. Het zijn 2 schoon kapsels. Het heeft de foto doorgestuurd. Heel mooi. Want dat kan fout uitpakken. Maar bij Nikki is het goed gelukt.

0: kapsel doet veel, hè. Arjan Blommaert, met bijvoorbeeld. Ook Kort Broske, dat zou ook iets helemaal anders zijn, hè. Didier uit Scherpenheuvel die zegt: ik heb mijn vrouw ooit een Playmobil popje genoemd toen ze met een vrouw was thuisgekomen. Ze is een week kwaad geweest. Ik snap dat, Didier. Ik snap dat. Ik denk dat je daarvoor al de scheiding kan aanvragen, officieel. En Celine uit Wemmel zegt: als ik naar de kapper geweest ben, dan check ik zelf altijd 24 uur lang in elke reflectie hoe mijn haar eruit ziet. En ik moet er zelf altijd heel hard aan wennen. Dus dan wil ik dat constant kunnen zien. Ik heb dat ook. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik bij de kapper ondankbaar buitenwandel. Ik ben altijd wel blij achteraf. Maar ik heb wel eens het gevoel dat hij denkt dat ik niet blij ben. Delphine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent blij met je kapsel. Het ziet er goed uit.
1: Ja, bedankt.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Ja. Soms hebben mensen dat, hè, dat ze echt niet blij zijn. Belangrijker, het geweld tussen de VS en Iran laait weer op.
1: Ja, inderdaad, in het Midden-Oosten. De VS is bondgenoot van Israël in die oorlog. De VS raakte naar eigen zeggen van 88 doelen van Iran, zoals luchtafweer en boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de zeestraat van Hormuz. En Iran reageerde meteen met zeker 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord waarin onder meer een staakt het vuren stond, maar ze beschuldigen elkaar ervan dat ze zich daar niet aan houden. En dan naar Egypte, want dat dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Ze eisen volgens HLN een onderzoek voor partijdigheid nadat ze zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Want Egypte verloor gisteravond van Argentinië. Dat kwam van een 0-2 terug naar een 3-2. Maar volgens Egypte was de match overduidelijk vervalst, was de scheidsrechter partijdig en ligt het al vast dat Argentinië en Lionel Messi het WK moeten winnen.
0: Jonas van het Weerbericht, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robben.
0: KMI verlengt dat code geel voor hitte, hè, tot en met zaterdag.
2: Ja, waarschijnlijk zelfs ook nog een paar dagen verder. Want dat warme weer blijft nog wel een tijdje bij ons. Het is pas in de tweede helft van de volgende week de temperatuur opnieuw beneden de 25 graden zullen duiken. Dus ja, we staan nog wel voor een warme periode, maar geen extreme. Het zal gewoon warm zomerweer zijn de komende dagen. En vandaag valt het eigenlijk allemaal goed mee. Hè. We gaan naar maxima rond de 27 graden. En er zijn ook wel wat meer wolken. Hè. Vandaag, zeker over het centrum en het oosten van het land, heeft de zon het af en toe wat moeilijk. In het westen, aan zee, daar blijft het de hele dag zonnig en overal natuurlijk droog weer. Dus vandaag best wel een aangenaam zomerweer.
0: Oké, en de rest van de week?
2: Dus morgen dan gaan we opnieuw richting de 30 graden. Op vele plekken opnieuw tropische temperaturen, 26 graden aan zee en heel veel zon. Dus morgen een staalblauwe hemel. En dus vrijdag en tijdens het weekend nog meer zonneschijn en temperaturen tussen de 30 en de 33 graden. En dus ook nog begin volgende week houden we dat zeer warme zomerweer aan. Dus ja, we zijn nog wel een tijdje zoet met dat prachtige weer.
0: Ja, goed, meer en veel water drinken, dat soort dingen. Hè. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die vind je op de A12 richting Antwerpen. 8 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E19 richting Antwerpen. 8 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting Brussel vertragen op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord. Sta je 8 minuten in de file. Op de A12 naar Brussel 7 minuten tussen Londerzeel Industrie en het Domein Levendalen. En nog eens 5 minuten tussen Wilrijk en Aartselaar. Verder sta je stil op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. 5 minuten. En op de Brusselse binnenring ook 5 minuten tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde Koningslo. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Je hoorde het net bij Jonas, hè? Het wordt weer heel warm. Eigenlijk een soort vakantie in eigen land zou je kunnen doen, hè? Staycation, ken je dat woord nog? Zo noemden we dat tijdens de coronacrisis. Maar ken je dat gevoel? Je bent op vakantie, alles is zo chill en gemoedelijk. En je denkt plots, ah wel, hè? Ik zou hier kunnen wonen. Ik zou hier kunnen leven, ik zou hier kunnen blijven forever. Of een restaurantje openen hier. Dat zouden we kunnen doen. Of nog zotter, wat ze hier hebben, dat hebben wij thuis ook nodig. Eva uit Nienhoven, die dacht dat. Die gaat haar zotte vakantiedroom waarmaken. Zometeen even uitleggen wat dat is. Het is iets met lekker eten.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
5: See her light up the night in the sea.
6: The stories are true.
7: Are you ready to be the hero?
5: I am Diana.
4: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego.

0: Ja, dat is Viral Material Lover. Op vakantie het idee van je leven vinden. Of heel je leven omgooien. Dat gebeurt soms, hè. Je hebt mensen die dat doen, hè. Eva uit Nienhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent 4 maanden geleden op vakantie geweest in Venetië. Je hebt daar toen een pastamachine gezien. Daarom ben jij nu terug, want je vond dat zo inspirerend dat je, wacht, hè, een pastabar gaat openen met dat machine. En daarom zitten jullie in Venetië. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is er dan zo bijzonder aan die machine?
1: Wel, die maakt de verse pasta voor je ogen en je eet verse pasta op vraag. Dus je kan kiezen welke pasta, je kan kiezen welke saus dat we erop doen. En dat maakt de pasta voor je ogen.
0: Oké, okay, want ik heb thuis een pastamachine, dat is zo met de hand. Dit is echt een gigantisch ding dan.
1: Ja, het is een mooie machine.
0: Oké, okay, en dat hadden we nog niet dan in België?
1: Ik heb dat nog niet gezien in België.
0: Dus het is eigenlijk een unicum.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, hoe heet het?
1: Het noemt Pasta Bar E.T. uit Nienhoven.
0: Oké, okay, zoals de alien dan.
2: E.T. van...
1: Ja, klopt.
0: Zo geschreven. Heel veel succes ermee en smakelijk nog in Venetië.
1: Ja, dankjewel.

ben blij dat Florida effectief uit Florida komt. Dat dat concept toch wat klopt. Het Q Beach House, dat is eigenlijk een beetje vakantie in eigen land. Hè. En nu vrijdag, vanaf 4 uur nog meer. Want dan is er de exclusieve Q-première van Vaiana. Na 8 uur kan jij nog tickets bemachtigen. Je leven omgooien op vakantie. Het gebeurt. Best vaak zelfs. Sabrina uit Kruijbeke die zegt, 13 jaar geleden in de Pyreneeën ben ik in een specialty koffiebar terechtgekomen. Specialty koffie, dat is trouwens van die goede, dure koffie voor de liefhebbers. En voor we terug thuis waren, waren we al met ons businessplan bezig. 11 jaar later ben ik nog altijd koffiebrander. Zo zot. Charlotte uit Tervuren, die zag in een Deens designwinkeltje ooit eens kleurrijke sjaaltjes. En die werden daar gebruikt om cadeautjes in te pakken in plaats van papier. Die

0: met een duikinstructeur aan mijn zij. Dat gaat top zijn. Oh, ik wil dat. Het enige probleem was dat ik zijn naam nu wist. Ik wist alleen zijn voornaam, maar niet zijn achternaam. Dus ik ben die eigenlijk achteraf beginnen stalken en beginnen opzoeken. En ik heb geprobeerd om op zoek te gaan naar zijn naam en zijn contactgegevens. Niet gevonden, maar misschien maar beter ook. Want misschien was het wel heel drastisch om gewoon na die ene dag gezien te hebben te zeggen, ik gooi heel mijn leven om.
1: Ik snap het. Ik snap de vibe. Ik voel de vibe. En wie weet dat het wel iets geworden. Zo'n liefde die nooit geweest is. Heel Taylor Swift eigenlijk.

alles aan het Aalst is ooit in Cuba geweest. Ze zou zo graag terug zijn, helemaal verliefd worden op het land. Ze zouden graag een schooltje bouwen. Hé, hey, Alexander, ik steun jou. Straks vertel ik waarom jij aan het beachhuis moet zijn. Het gaat de moeite zijn. Neutra.

0: Ozone. Net. Er is ook vandaag weer veel te beleven aan het Beach House. Want straks komt Scaletta langs. Als je niet weet wat Scaletta is, ah wel. We gaan dansen in de zon. En baden in het licht, want het is de kinderversie van Scala. Zometeen trouwens nog ander Q Beach House nieuws. Het is iets voor acht nieuws krijg je van Delphine.
1: En goedemorgen. Elke dag slaan twee treinen een halte over, gemiddeld en bewust. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. En het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt de NMBS.
2: De beslissing wordt eigenlijk genomen omdat een vertraging van één trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
1: Het gebeurt volgens de NMBS nooit tijdens de spits en enkel bij kleinere haltes als er snel een volgende trein passeert. In ons land gaat de staking bij brouwerij AB InBev verder. Het sociale overleg gisteravond tussen de vakbonden en de directie heeft niets opgeleverd en daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Personeel klaagt al langer over onder meer de hoge werkdruk. Al sinds vorige week zijn er daardoor stakingsacties. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen in Iran, zoals luchtafweer en boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de zeestraat van Hormuz de voorbije dagen. En Iran reageerde meteen al terug met 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Het verloor gisteravond van Argentinië. Dat kwam van een 0-2 terug naar een 3-2. Maar Egypte vindt dat de scheidsrechter partijdig was en eist een onderzoek. Ze zeggen dat de match overduidelijk vervalst was en het nu al vast ligt dat Argentinië en Lionel Messi het WK moeten winnen. We kennen nu ook alle kwartfinalisten. Argentinië speelt zijn kwartfinale tegen Zwitserland. Dat won vannacht na strafschoppen van Colombia. Na de verlengingen stond het daar nog 0-0. Onze Rode Duivels zijn intussen aangekomen in LA in de VS, waar ze vrijdag hun kwartfinale op het WK spelen tegen Spanje. Gisteren hield ze nog een laatste training in een basecamp in Seattle, zegt collega Jarno Berto van in de VS.
3: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur juli tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje, toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
1: Ook Amadou Onana reisde trouwens mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar hij blijft wel zeker tot de match tegen Spanje bij de Duivels. En we zijn intussen massaal op zoek naar grote schermen om die match te bekijken in ons land. Volgens HLN kunnen de verhuurders van schermen de vraag niet meer bijhouden. Na de winst van de VS zoeken cafés, festivals en verenigingen allemaal nog snel een groot scherm om die kwartfinale vrijdag tegen Spanje uit te zenden. Maar veel schermen zijn al aan andere events verhuurd. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en de temperaturen lopen op rond 27 graden. En morgen en de komende dagen wordt het weer volop zomerweer. Dan krijgen we veel zon en maximaal rond 30 graden.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de A12 richting Brussel. 21 minuten tussen Londerzeel en Wolvertem. Op de E19 richting Brussel. 12 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. En richting Antwerpen op de E19. 12 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Music. Robbe Petitjean. Als er iemand nog een groot scherm heeft liggen, laat maar weten in de Q-app. Afrojack, die krijg je. Never forget you. Goedemorgen.

0: bijna 8:10. Goedemorgen. Het is bijna zover, hè? Ik ben aan het aftellen.
1: Het is woensdag 8 juli.
0: Allee, bijna. Het voelt als bijna. Want vrijdag, de grote match. Onze kwartfinale. En ik weet zelf nog niet zo goed waar ik de match ga checken, maar er was wel even paniek. Er is een tekort aan grote schermen. Want elk dorp, elk café, elk jeugdhuis wil plots een groot scherm plaatsen voor die match om de kwartfinale dus uit te zenden. Niemand had blijkbaar verwacht dat wij het zover zouden schoppen op dit WK. Brent die stuurt... Hey, nog één groot scherm vrij van 2 op 3. Oké, Brent, ik zal het doorgeven aan mensen die er nog eentje zoeken. Davy die zegt, de organisatoren die kunnen misschien in Nederland en Duitsland gaan zoeken naar grote schermen, want die hebben die toch niet meer nodig. Ah wel! Dat is nogal een idee, Davy. Om 10:00 opent trouwens de mooiste beachbar van het land. En ook vandaag staat er van alles te gebeuren.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Rond 5:00 vanavond een schattige invasie op ons terras. Want Scaletta, het kinderkoor van Scala, komt langs. Scala ken je sowieso, hè, wereldberoemd meisjeskoor uit Aarschot. Echt heel de wereld hebben die rondgereisd om de zotste optredens te geven. En die maken altijd unieke, breekbare covers van bekende pop- en rocknummers. Zoals bijvoorbeeld... I Touch Myself. Scaletta is het kleine zusje van Scala. Een beetje de next generation die klaarstaat om ooit de fakkel over te nemen. Allemaal jonkies tussen de 4 en de 18 jaar. En zo kinderen die zingen, dat geeft toch altijd kippenvel. Moet even luisteren wat zij gedaan hebben met Suzanne en Freek. Het kan ook vrolijker. We gaan dansen in de zon vandaag. Straks, helemaal live, aan het Beach House Scaletta. Om 5:00 moet je daar zijn. Voor een mini-concertje, zo noemen we dat. Want er zijn ook grotere concertjes. 18 juli. Dat moest eigenlijk al in je agenda staan. Want dan is er het allereerste Sunset Concert. En wie daar op het podium staat, dat ontdek je vrijdag.

0: Er probeert hier trouwens iemand een tv te verkopen via de Q-app. Want ja, er is een tekort op grote schermen. God, hij is net niet groot genoeg, denk ik. Maar een zeer nice try. Heike die vraagt zich iets af.
1: Hey Robbe, hoe laat is de Vianawedstrijd vandaag?
0: Ah wel, nu. Er is een probleem wel met die Vianawedstrijd. Ik ga het misschien even uitleggen. Vrijdag namiddag is er dus die Q-première van die Vianafilm. Exclusief, jij kan daarbij zijn. En we hebben al berichten ontvangen van Q-luisteraars die bezorgd zijn. Die sturen van, ja, maar het is ook voetbal. Kan ik het combineren? Het antwoord is ja. Ik heb het uitgezocht.
2: Ga naar de Q-première van Vianna.
0: Die twee zijn perfect combineerbaar. Vianna duurt 1 uur 55 minuten. De film start om 7 uur, dus die is gedaan voor de wedstrijd begint. Jij bent om 4 uur trouwens al welkom in het beachhouse, als je mag komen tenminste, om een drankje te drinken, om een tattoo te laten zetten. Geen echte. Ideale combo dus. Hè. En dan daarna die match van de Rode Duivels. Op groot scherm, want er gaan overal wel grote schermen zijn, tenzij ze echt uitverkocht zijn. Nu, wil je erbij zijn aan het Q Beach House voor de Vianna-première? Dan moet je nu goed luisteren, want ik heb een Q-hit in het waterthema onderwater gezongen. Ik heb dat heel vals gezongen, want ik kan niet anders. Het is aan jou om te laten weten wat je hoort.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
6: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
8: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
9: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Blue and Edge of Desire. Leer eens zingen, jong. Stuurt Nicole. Dankjewel, Nicole. Je had beter het juiste antwoord gestuurd. Axel uit Moerkerken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Jij hebt gelukkig wel gewoon het juiste antwoord doorgestuurd. Allee, tenminste, dat hoop ik. Wat hoorde je? Ja? Wat heb ik heel slecht gezongen?
1: My Heart Will Go On van Céline Dion.
0: Ja! Uiteraard. Axel, jij staat bij deze op de guestlist voor de Q-première van Vaiana.
2: Ga naar de Q-première. Van
1: Vaiana. Oh, leuk. Oké, okay, merci. Ja, super tof. Ik ben echt aan het trillen, hoe?
0: Oh, echt? Oh,
1: ja,
0: leuk,
1: ik ben net op het zand aan het lopen, dus fantastisch.
0: Ah, je bent al aan het beachhouse, of wat?
1: Nee, ik ben een beetje verder, maar mijn zoontje doet surfkamp, dus ik ben eigenlijk al net op het strand toegekomen.
0: Ah, zalig. Dus straight van het surfkamp kunnen jullie vrijdag afkomen naar het beachhouse.
1: Ja, absoluut. Dat zal super zijn.
0: Axel, maar... Okay. Nee, dat is niet... Dat zou super zijn. Dat is super, want dat gaat natuurlijk door. Yes. Je mag drie mensen meenemen, hè. Wie neem je nog mee?
1: Ja, het zal mijn gezin zijn dat ik ga meenemen.
0: Ah ja, het is ook een gezinsticket. Het is een fijne gezinsactiviteit, Axel. Heel veel plezier daar. En nu even...
1: super, dank
0: terwijl
1: je
0: daar in Oostende op het strand staat... Met de wind in je haren en dan je voeten in het zand genieten van Céline Dion.
1: Oké.
0: Klein traantje laten misschien van de emoties?
1: Nee, net niet.
0: Ah, nee.
1: Het zal wel lukken.

0: kleine fun fact trouwens. De film Titanic die duurt langer dan het effectieve zinken van het schip. 3,5 uur zo duurt die film. Gelukkig spelen we vrijdag Vaiana, want met Titanic zou je keihard de match van de Rode Duivels missen. Delphine, goedemorgen. Het zou kunnen gebeuren dat je op een trein zit en dat die plots niet stopt in jouw station.
1: Ja, inderdaad, want elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Het wordt normaal wel omgeroepen in het station waar je opstapt, maar het gebeurt dus wel bewust om vertragingen op de lijn niet te laten oplopen of om aansluitingen te kunnen garanderen. En de NMBS zegt dat ze het in principe ook enkel doen in kleinere stations, niet in de spitsuren en enkel als er in dat station ook snel een volgende trein passeert. Dan moeten we naar het WK voetbal, want Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA nadat het gisteravond uit het toernooi vloog in de 8e finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af, floot hij ook geen strafschop toen Egypte vond dat wel moest. Volgens de Egyptische voetbalbond en de coach gebeurde dat omdat Lionel Messi langer in het toernooi zou moeten blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. En dus eist Egypte een onderzoek en ook uitleg van de FIFA.
0: Ja, misschien kan de Egyptische president eens bellen. Dat werkt blijkbaar soms. Goedemorgen, Jonas.
2: Goedemorgen.
0: Wat brengt het weer?
2: Vandaag wordt toch wel een aangename zomerdag. Er zijn wel wat wolken, vooral over het centrum en het oosten is het bij momenten wat bewolkter, maar blijft wel overal droog. De zonnigste weerkaarten die zijn vandaag voor de kust. Op het strand wordt het vandaag 24 graden. In het binnenland gaan we vandaag naar een aangename 27 graden. En vanavond overal opnieuw stralend weer. Dus overal krijgen we uiteindelijk wel veel zon vandaag.
0: Eigenlijk goed weer om met een luchtballon te gaan varen, zoiets.
2: Ja, absoluut. Dus dat gaan we ook vanavond doen. En met de Q-luchtballon. Vandaag staat er een vaart gepland in Limburg. Dus we gaan zo in Houthalen-Helchteren gaan we opstijgen. En dan gaan we richting Genk, Diepenbeek, Bilze. Dus die kanten kunnen de luisteraars ons vanavond gaan spotten.
0: Oké, dus als je daar ergens zit, kijk eens omhoog en zwaai eens, want het is Jonas in de luchtballon. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de A12 richting Brussel tussen Londerzeel en Wolvertem. 42 minuten. Op de E19, 8 minuten tussen Kontich en Mechelen-Noord. Richting Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Rumst. Richting de Nederlandse grens sta je 13 minuten stil tussen Zolder en Houthalen-Helchteren. Het komt door een ongeval. Richting Franse grens op de E403 is het 7 minuten aanschuiven tussen Templeuven en Estaing-Puy. Vond ik gisteren ook al moeilijk. En op de E429 7 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Je staat ook nog 5 minuten stil op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems.

0: Ja, ik heb wat moeite met Etampouy. Dat is een dorp ergens in Wallonië. Dat zit dan in het verkeer. Kevin, die weet hoe je het uitspreekt, gelukkig.
1: Nee, Robbe, het is Etampouy.
0: Ja.
1: Spreken is gewoon Etampouy.
0: Etampouy. Heel mooi, hè? Mooi uitgesproken vooral. Wagenwijd, zo staan de deuren. Wagenwijd open, de deur van het beachhouse straks om 10 uur voor jou. En ik wil eigenlijk nu iets anders van jou weten. Ik wil weten wat jij doet van werk. Want ja, wat ik hier sta te doen, dat hoor je. Maar ik hoor jouw stem ook al eens graag. Ik wil raden wat jouw job is aan de hand van de meest gestelde vraag daarover. Zonder mij te laten weten wat die job is, moet je mij even laten weten wat de meest gestelde vraag is. Anders kan ik niet raden wat je job is, hè, als je het mij al vertelt.
2: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be. Kill me.

0: kijk het eruit. Het gaat ze eten in Spanje. Vrijdag. Op het groot scherm, hè. Tenminste, als er ergens in het land nog een groot scherm gaat zijn, want ze zijn blijkbaar allemaal op. Gisteren, close call trouwens, voor Kobe uit Grimbergen in Verdien, vraag 10. Want Kobe die zat bijna aan de tiende vraag. En ja, die tiende vraag die win je, maar hij vond het antwoord op de negende vraag niet. Welke Belgische kustgemeente ligt het enige officiële naaktstrand van ons land?
1: Denkwerke, Oostende.
0: Nee.
1: Westende.
0: Nee. Ah! Zo erg dat hij dat niet wist. Straks in het foute uur een nieuwe kans. Christophe, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Ben jij ooit al op een naaktstrand geweest?
2: Nee. Nee.
0: Nee. Ben je dat ooit van plan?
2: Nee.
0: Zou je dat doen?
2: Wellicht niet, nee.
0: Nee? En zo in de sauna?
2: Ja. Nee.
0: Nee.
2: Dat had ik deze morgen nog niet aan gedaan eigenlijk.
0: Ah, nee, maar je, nog nooit zo hè, dat je daar dan in je blote flieter staat.
2: Nee.
0: Oké, okay. Kijk, hoeft niet hè. Dat is niet waarvoor ik je opbel trouwens.
3: Voor welke job sta jij op?
0: Ik ga jouw job proberen te raden. Ik dacht misschien heeft het daar iets mee te maken, maar dat is het dus al zeker niet.
2: Nee.
0: Ik ga het doen aan de hand van de meest gestelde vraag over je job hè. Wat is bij jou die meest gestelde vraag?
2: Veel mensen vragen hen af of je daar effectief wel van kunt leven.
0: Ja, dus kan je daar geld mee verdienen, vragen mensen dan.
2: Ja, klopt.
0: Het vragen ze bij mij ook wel eens. Het antwoord is, ja, net genoeg. 30 seconden krijg ik. Heb jij een creatief beroep?
2: Ja.
0: Oké, okay, ben je muzikant?
2: Nee.
0: Oké, okay, geen muzikant. Is het een voltijdse job?
2: Ja.
0: Oké, okay, verkoop je iets, Christophe?
2: Ja.
0: Verkoop je iets? Is het iets dat je dan zelf maakt?
2: Nee.
0: Ah, het is niet iets dat je zelf maakt. Is het iets dat je dan ergens gaat kopen?
2: Ja.
0: Ergens anders ga je iets kopen en dat verkoop je dan. Verkoop jij dingen die mensen kunnen gebruiken, die creatief zijn? Weet je wat, ik denk dat de tijd zit erop. Verkoop je gitaren? Ik weet niet.
2: Nee.
0: Nee? Oh. Als er mensen
2: Nee, maar wacht,
0: we gaan mensen laten raden. Zijn er mensen die het weten, of die denken het te weten? Laat iets weten.
2: Maar met dat creatief, ja, daar is het misschien wat...
0: Ja. We zullen zien, Christophe.
2: Doe. All ends with beginnings.
0: What keeps the planet spinning? Wacht even. Het gevoel dat hij nog een tip wou geven, eigenlijk. En dat we die misschien wel nodig hebben. Dus als er mensen zijn die denken, creatief, hè, dat was misschien niet juist. Laat maar komen via de Q-app wat jij denkt. Ik dacht echt dat ik erop ging zitten met die gitaar, ik weet niet waarom. Marktkamer stuurt iemand al.

0: komt heel veel binnen in de queue-up. Ik weet het echt niet. Christophe, hallo. Het is echt een mysterie, jongen. Er zijn mensen die van alles denken. Ik dacht dus dat jij gitaren verkocht. Ik weet niet goed waarom. Ik vond dat bij jou passen, bij je vibe. Maar hier die zegt antiek. Klopt dat? Verkoop je antiek?
1: Nee.
0: Tupperware, zegt David.
1: Nee.
0: Upper there, dat is zo de pikante versie. Maar dat zal niet, want je bent nog nooit naakt gegaan. Christophe uit Tongeren, die zegt... Doet hij performances zoals vuurspuwen? Is dat het?
1: Nee.
0: Oh, zeg. Tweede...
1: Volledig andere richting.
0: Ja, help is een beetje. Allee.
1: Ja, met dat creatief denken er veel wel in de verkeerde richting.

0: Ja, natuurlijk. Ja, daar kan je geld mee verdienen, toch? Hoeveel zelfs? Niet?
1: Als je, ja, gelijk bij iedere job, als je het goed doet, ja, dan kun je daar geld mee verdienen.
0: Maar ja, dus jij wil van die kaarten zijn superveel waard. Wat is de meest waardevolle die bij jullie al gepasseerd is?
1: Ja, dat gaat toch over duizenden euro's. Ja.
0: Toch zot? Ik las het onlangs nog opnieuw, zei op een veiling Pokémon-kaart voor 14 miljoen euro.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is dat bij jou begonnen?
1: Ja, ik ben van 88, dus ik heb dat heel bewust meegemaakt. En ja, ik doe dat echt al 20 jaar of zo.
0: Ja, dus jij hebt dat zien veranderen van iets waar je echt... Dat was waardeloos, hè, vroeger. En...
1: Ja, maar toen dacht ik al wel van ooit wordt dat wel...
0: Wordt dat wel wat waard? Ja, want heel veel mensen hè, die hebben hun Pokémon-kaarten, dat was iets voor kinderen in de jaren 90, dus die hebt iets slecht behandeld. Er zijn gewoon niet meer heel veel goede zeldzame kaarten in omloop. Is dat een beetje ook, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Nu, wat is dan je dagelijkse bezigheid als dat je job is?
1: Wij doen vooral beurzen, events. Wij organiseren ook zelf een beurs aan het einde van de maand. En door de week gaat dat vooral online bestellingen klaarmaken over heel Europa.
0: Ja, want het is echt een handeltje. Hè?
1: Yes.
0: Stel, je hebt thuis nog misschien wat kaarten liggen. Wat is zo de kaart die mensen moeten gaan verzoeken op zolder?
1: Vooral Charizard, Pikachu's. Dat doet het altijd goed.
0: Ja. Dat is een derde. Ik had dat, hè. Zegt waar, Chris. Ik had dat allemaal. Die Charizards en de Pikachu. Allemaal uit begin jaren 90. Goed, succes met het Pokémon-kaarten ruilen.
1: Merci.
0: Tof dat je daar je werk van gemaakt hebt, zeg.

tolereer het nog even, hè. Enrique Iglesias. Spaans natuurlijk, want over exact 60 uur die match tegen Spanje. Nog even kan het. Welk dier zit er in het logo van automerk Alfa Romeo? Het antwoord op die vraag, dat is op een of andere manier met een beetje creativiteit de prijs die jij wint in Verdienvraag 10. Als jij je kans wil wagen, dan verdien je misschien wel vraag 10 straks. Stuur het even in de Q-app. Verdien vraag 10. En dan word je misschien opgebeld door redactrice 10.

0: maar ik ben wel blij, want straks zit Cotton Eye Joe van Rednecks in het foute uur. Dus als je dacht dat line dansen is afgelopen, nu Dasha gedaan is...
1: Nee.
0: Absoluut nog niet.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go yellow!
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
6: Go yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
0: Eén over negen nieuws krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. Elke dag slaan zo'n 2 treinen een halte over. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt de NMBS.
11: Die beslissing wordt eigenlijk genomen omdat een vertraging van één trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
10: Het gebeurt volgens de NMBS niet tijdens de spits en enkel bij kleinere haltes als er snel een volgende trein passeert. We hebben nog nooit zoveel elektriciteit uit onze buurlanden geïmporteerd. De voorbije maanden ongeveer de helft meer dan in de eerste helft van vorig jaar, dat schrijft de Tijd. Het komt door de onderhoudswerken aan onze kernreactoren om hen langer te kunnen blijven gebruiken. Blijkt goedkoper om tijdens die werken Franse of Nederlandse stroom te importeren dan om zelf alternatieven te voorzien. En op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Verloor gisteravond van Argentinië, dat kwam van een 0-2 terug naar 3-2. Maar Egypte vindt dat de scheidsrechter partijdig was en eist een onderzoek. Ze zeggen dat de match overduidelijk vervalst was en dat het al vast ligt dat Argentinië met Lionel Messi het WK moet winnen. Zowel zonnige als bewolkte periode vandaag, het wordt 27 graden. Morgen weer tropisch 30 graden, veel zon en ook vrijdag en dit weekend veel zon en het wordt dan tot 33 graden.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die vind je op de E314 richting Nederlandse grens. Je staat op daar 32 minuten in de file tussen Lummen en Houthalen-Helgeter. Er is daar ook een ongeval gebeurd. Richting Franse grens 23 minuten aanschuiven tussen Deinze en Waregem op de E17, ook door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Eindelijk is het zover. Lekker fout gaan, onder meer met ABBA. Goedemorgen.
12: Je hoeft je

soms spatten dromen uit elkaar. Ik heb net ontdekt dat Gene Thomas helemaal niet Gene Thomas heet. Zijn artiestennaam. Gunther Thomas. Oh. En ik geloofde dat. Weet je wat we nodig hebben? Een beetje fighting spirit. Zeker voor die match van vrijdag. We gaan dat goed doen. Dit is het Foute Uur. Nog tot 10 uur. De beste platen. Waar je absoluut niet voor hoeft te schamen. En dit is het soort fighting power, fighting spirit waar ik het over had. Survivor. Echt uit de Rocky. En ik denk dat als de rode duivels zoiets opzetten in de kleedkamer, dat we ze kapot maken, die Spanjaarden. 2-1 is mijn pronostiek.

0: Jurgen die zegt, de geschiedenis gaat zich herhalen verder. We zijn 40 jaar na Mexico 86. Dat was ons beste WK-resultaat ooit. 1-1 wordt het. En België gaat veilig winnen met de penalties. Jurgen, ik hoop dat je er een boek op zit. Dat zou fantastisch zijn. Zometeen, verdien kracht 10.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Franse grens. 28 minuten tussen Deinze en Waregem. Er is een ongeval gebeurd. Op de E403 tussen Templeuve en Estinpuy. 14 minuten en richting Antwerpen vertragen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 12 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
12: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens 12 uur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Lore uit De Haan, goedemorgen. Hallo.
13: Hey.
0: Ah, hey. Zeg, er is slechte verbinding daar in De Haan. Maar ik hoor je. Oei, maar wie het... Ja, je trilt een beetje. Allee, jij niet. Je telefoon, denk ik. Kan je nog eens iets zeggen? Zo van, hallo, ik ben Lore uit De Haan.
13: Hallo, ik ben Lore uit De Haan.
0: Lore uit De Haan. Ik denk dat met, ja, deze lijn een beetje moeilijk wordt. Wacht hoor, Lore, we gaan het proberen fixen. Hè. Ik wil jou... Zeg nog eens iets. Zo van, hallo, ik ben nog altijd Lore uit De Haan. Hallo?
13: Oh?
0: Ja, Lore uit De Haan.
13: Ja?
0: Ik hoor jou nu veel beter. En dat is belangrijk. Want ik moet je goed kunnen verstaan, zodat je het zeker juist hebt straks. Ben je daar op vakantie of woon jij in De Haan?
13: Ik woon in De Haan.
0: Ah, fantastisch. Dat is altijd een beetje verlof, hè. Lore... Je weet eigenlijk al wat de 10e vraag is, hè, straks. Namelijk,
13: ja?
0: Welk dier zit in het logo van automerk Alfa Romeo? Wat denk jij? Dat,
13: Ik denk dat het een slang is.
0: Oké, okay, en wat zou dan de prijs kunnen zijn?
13: Misschien een dagje naar de dierentuin of zo?
0: Dat zou kunnen, Lore uit De Haan. Dat zou zomaar kunnen. Jij krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen de minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan winnen. Misschien ga je naar de dierentuin. Je mag niet passen, dus je moet antwoord blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, verdien je vraag 10. Ben je klaar?
13: Nee, maar ik ga het toch doen.
0: Ik ben ook niet klaar, maar ik ga het toch ook doen. Welk land heeft een klacht ingediend bij de FIFA na hun WK-match tegen Argentinië van gisteren?
13: Egypte.
0: In de videoclip van welke gigantische zomerhit uit 2012 danst de Koreaanse zanger Psy een iconisch dansje met een lasso?
13: Dat weet ik niet.
0: Maar dan moet je het opzoeken of gokken. Iconisch dansje, Koreaans, Psy, klein mannetje. Ik ben hier tips aan het geven.
13: De gangang style.
0: Wat is het voltooid deelwoord van bederven? Het was juist voltooid deelwoord van bederven.
13: Bedorven.
0: Met welke groene groente wordt een typische zomerperiode aangeduid waarin er amper relevant nieuws te melden is?
13: Komkommer.
0: Naar welk Spaans feesteiland vlieg je als je landt op de luchthaven Ibiza?
13: Ibiza.
0: Op welk tennistoernooi moeten alle spelers verplicht in een witte outfit spelen?
13: Roland Garros.
0: Nee.
13: Wimbledon.
0: Hoeveel kleuren heeft een regenboog volgens het rogbif-ezelbruggetje?
13: 7.
0: Welk Belgisch stripfiguur heeft een hond die Bobby heet?
13: Kantje.
0: Oh, net niet. Het was met die Gangnam Style, hè?
13: Ja, ik wist het even niet.
0: Oh, nog dan zo'n hit geweest. Je hebt er 7 juist.
13: Ja, jammer. Ik heb het geprobeerd.
0: Ja, we verstonden elkaar eerst niet, maar je was uiteindelijk toch echt een heel goede kandidaat, hoor. Je hebt dat keigoed gedaan.
13: Dankjewel,
0: Robbe.
13: Het was heel leuk om mee te doen.
0: Ja, voilà. En je bent weer aan het wegvallen, hoor ik. Het is echt waar, hoor. Het is geen excuusje. Okay. Dus, salut, hè.
12: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app. Q-Music is proud to be fout. Het foute uur. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

Nine Young Cannibals in het foute uur. She drives me crazy. Soms moet je het als artiest niet ver zoeken om een artiestennaam te zoeken. De Italiaanse Ingrid Alberini die dacht gewoon, weet je wat, ik neem mijn voornaam en ik zet er een streepje tussen. En zo geschiedde. Ingrid.

0: Q-Foute Uur. Niet lang genoeg voor jou. Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Adventure is everywhere.
8: Het is solden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AS Adventure.
9: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Allah, jong.
8: Korting tot -70%.
9: Procent.
8: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
7: AS Adventure.
10: Van Christopher Nolan.
11: No one could stand between me and home.
10: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
12: Let's go!
10: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
13: Goedemorgen, die is van 10 krijg je van Delphine.
14: Goedemorgen. Belgische aardbeien tellen de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land, zegt Bond Betere Leefmilieu.
15: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
14: Ze vragen onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten een eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd volgens overheidscijfers. Vooral vrouwen jonger dan 30 jaar kiezen ervoor om als zelfstandige te werken in de zorg of met een eigen winkel bijvoorbeeld. En we kennen de scheidsrechter van onze kwartfinale vrijdag op het WK voetbal. De Rode Duivels spelen dan tegen Spanje en de Brit Michael Oliver zal die match fluiten. Hij is 41 jaar, is al jaren scheidsrechter op internationaal topniveau en hij floot in het verleden al 3 keer een match van de Duivels. Ze hebben die alle 3 gewonnen. Zowel zonnige als bewolkte periode vandaag. Het wordt 27 graden, morgen weer tropisch 30 graden, veel zon en ook vrijdag en dit weekend veel zon en dan wordt het tot 33 graden.
13: Alright. Ondertussen staan er 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting de grens met Frankrijk. Op de E17 moet je uitkijken voor een ongeval tussen Deinze en Waregem. 21 minuten extra daar. Ook richting Antwerpen is het met vertragen. E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 13 minuten. Op de A12 tussen Boom en Kleidalaan 7. Ook op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg doe je 8 minuten langer. Dan ook nog een file op de ring rond Gent, maar dat is een klein richting Mariakerke, tussen Gent Zeehaven en Zelzaten Noord, 5 minuten extra. En dat zit. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. En die start niet. Nu wel.
16: Matthias van den Bulke.
13: Er is hier nog geen kat, maar dat is logisch, want we zijn net open. Jij bent dus meer dan welkom.

0: 9:50, Kings of Leon Baekje.
1: I've been roaming around, always looking down at all I see.
0: Op de Rode Duivels zijn goed en veilig geland in Los Angeles. Het WK van onze Onana is jammer genoeg voorbij. Hij blesseerde zich tegen USA, maar hij is wel mee naar LA om te supporteren voor de groep tegen Spanje. Ik vind dat altijd fijn, zo dat broederschap onder de Rode Duivels. En zijn vlucht en hotel zullen misschien ook wel al gewoon geboekt geweest zijn. Maar goed, probably Maxime en Babette, daarmee gaan we starten vandaag.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. I'm coming home, I'm coming back down tonight. En hun Hypnotized. Stella Lefty die scoorde gisteren 10 op 10 met Boston. Ja, en jullie likten hem ook. Want ze scoorde veel repeats gisteren ook weer. Dat betekent dat er vandaag ruimte is voor een nieuwe song zometeen.
1: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
2: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
3: Tien om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

in Repeat of niet. Juste komt uit Litouwen. Ze is een DJ en producer. En je kent ze van haar laatste hit, waarmee ze ook scoorde. Turn the Lights Off werd een grote hit. Samen met Jon en Jack Style maakten ze die. Nu is ze gematcht aan Sam Harper. Dat is een Britse singer-songwriter. En ze blazen een herkenbaar deuntje nieuw leven in. Nu is de vraag natuurlijk, is het voor jou een repeat of een niet? De Q-app is all yours.

0: I'm Harper en Juste.
1: Repeat of niet?
0: Het is absoluut een repeat voor Tibe uit Sint-Niklaas. Zomerse en goede beat, zalig. Marco en Nancy en Inhoven zijn ook fan. Wat een geweldige summer vibes. Niels uit Halen heeft hem niet gestuurd. Amai, dat is ook serieus de bal misgeslagen. Oef, Niels is duidelijk geen fan. Shirley uit Ninoven die zegt repeat, zalige song, goed deuntje. Jamin uit Aalter die zegt na 5 seconden, Matthias, wist ik het al. Dit is sowieso een repeat. Michael uit Antwerpen heeft ook een repeat gestuurd, net zoals Gael uit Houthulst. Ze verlangt al naar vrijdagavond dat we gaan winnen tegen Spanje. Ik verlang daar ook naar, Gael, absoluut. En Sander uit Sarre tot slot, die heeft ook een repeat gestuurd. Goed nummer en zalig nummer ook voorbij dit weer. Straks terug opleggen als ik aan het zwembad lig, stuurt hij. En wel, Sander, gewoon de radio laten opstaan. Want het nummer gaat door, het heeft meer repeats gekregen dan iets anders. Dus dan hoor je het straks gewoon terug op je radio. Want zo gaat dat met een liedje. Als het meer repeats krijgt dan iets anders, dan gaat het door naar een volgende luistersessie. En die volgende luistersessie is dus straks bij Vincent Live.

en Robin Schulz. They know wat de goede vibes zijn. Waves bij Q Music. Een bedrieger bedriegen is geen bedrog. Waar of niet waar? Rihanna die weet misschien wel het antwoord na Kygo en de files. Want ondertussen is het 1 minuut over 10:30. 3 files van langer dan 5 minuten richting de grens met Frankrijk. Op de E403 schuif je 11 minuten aan. Vanaf Tonpleuven tot Etampouy. Richting Antwerpen vertraag je op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 10 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan-Kontigse Steenweg. 5 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment

0: Een bedrieger bedriegen is vooral karma. Ja, Martine uit Brugge. Dat is de nagel op de kop, ja. Het zal wel zijn. Rihanna en haar classic ondertussen uit 2006. Unfaithful bij Q Music. Als jij vorige week in het Koning Boudewijn Stadion stond in Brussel, dan was dat hoogstwaarschijnlijk voor de jongens van BTS. En ik heb ze vandaag in de playlist gedraaid. Na Offenbach.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Deze week bij Hema. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: Ja.
1: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
2: up the night in the sea. The stories are true.
3: Are you ready to be the hero?
1: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Krevel.
8: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Q-Music.

0: Another N54 Ultra bij Q Music. Een hele goede morgen! De tweede week van de zomervakantie is al halverwege. Het bouwverlof is in aantocht. Jouw vakantie hopelijk ook. En veel kinderen en jongeren die zijn vertrokken op kamp. En ja, op kamp krijg je vaak opdrachten voorgeschoteld. Zoals Jander.
1: Hallo Q-Music, we zijn hier van Kali Kouwelil op Dropping in Leuven. We hebben hier opdrachten uitvoeren, waarvan een van de opdrachten is op Radio Q-Music komen.
0: Voilà! Dat is bij deze gebeurd. Goed bezig, Jan Renko. Jij ook veel plezier als je op kamp gaat. En neem ons vooral mee, want wij zijn er heel graag bij. Met Bon Jovi, die eerst nog iets te zeggen heeft, voor hij effectief begint te zingen.

0: Danny heeft er zin in. Ah nee, dat is verkeerd wat ik aan het doen ben. Mijn excuses. We gaan hem nog eens laten horen, want Sunny kan niet ontbreken na deze.
1: Woohoo! Bon Jovi does again. It makes my day. Cool. What we've got. Oh. It doesn't make a difference if you make it on us.
0: Fantastisch toch? Heerlijk. Bij David uit Menen is het dan weer hydration break. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Voldoende water drinken als de zon zo hard schijnt als deze dagen. En ook voldoende insmeren. Heel fijn dat ik erbij mag zijn op deze werkdag van jou.

0: bij Aldi. Zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11, dat krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij, dat zei Amerikaans president bij de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije over de oorlog in het Midden-Oosten.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum, they're sick people, liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
4: Vannacht viel de VS nog een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Jongeren die met Kazoo op zomerkamp gaan, mogen pas vanaf 13 jaar een gsm meenemen. Tot vorig jaar werd het tot en met 12 jaar afgeraden, nu dus verboden, omdat ze het groepsgevoel verstoren.
6: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanuit het begin andere kinderen leren kennen.
4: Zo'n 35.000 jongeren gaan deze zomer met Kazoo op vakantie. En er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. En daarmee is de staking in de distributiecentra ook voorbij. Dat melden de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Er waren al sinds vorige week stakingen door de hoge werkdruk. Maar nu wordt het hitteplan aangepast. En iemand die ontslagen werd, krijgt ook een andere functie binnen het bedrijf, omdat dat de onvrede aanwakkerde. Zowel zon als wolken vandaag bij 27 graden. Morgen 30 graden, veel zon. En ook vrijdag en dit weekend veel zon en dan wordt het tot 33 graden.
3: Dus uitkijken voor een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en Antwerpen Centrum verlies je daardoor een kwartier. Ook richting de grens met Frankrijk op de E403. 13 minuten extra vanaf Templeuve tot Etampuy. Vandaag 5 minuten tussen Adinkerke en de grens ook. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 9 minuten extra. Op de A12 vanaf Aartselaar tot Kleidalaan aan Kontrikse Steenweg. En dan nog een file richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Kleidalaan 5 minuten bij. Maar op een andere plaats verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
7: Matthias van den Bulke.
3: Voor alles een eerste keer, maar wat als dat mama en papa worden is? Kunnen

0: ik raak deze maar niet beu. Fever Dream van The Man of the Moment, Alex Warren. Maximum. Deze week proberen Emma en Vincent hun mama- en papa-diploma te halen, want het is bijna zover. Volgende maand gaat Emma bevallen en dan worden ze voor de eerste keer mama en papa in hun leven. Vraag is natuurlijk, zijn ze daar wel klaar voor? Dat testen ze deze week uit bij Vincent Live door bekende mama's en papa's opdrachten te laten geven die zij dan tot een goed einde moeten brengen. En vrijdag krijgen ze dan, als het goed is, normaal gezien hun diploma. Maandag was hun eerste opdracht. Die kregen ze van Sieg de Donker, ook papa van twee. En Emma en Vincent die moesten hun kind terugvinden in een horde van 100 kinderen hier op het strand.
1: Hier is hij niet.
2: Oké, jij daar, ik hier. Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, iedereen.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hey, hallo. Ja, je bent gevonden.
1: Ja, ik ben.
3: We hebben hem gevonden.
1: Hallo.
3: Het was eigenlijk gewoon allemaal door Emma. Vincent heeft bitter weinig gedaan.
0: Ja, maar de eerste opdracht is wel tot een succesvol einde gebracht. Gisteren heeft Vincent moeten buggy racen tegen Andy Peelman, ook vader van twee. Wie er gewonnen heeft, dat zie je op de socials van Q-Music, op onze Instagram bijvoorbeeld.
4: I appreciate your input.
0: En vandaag dus ook een nieuwe opdracht voor Emma en Vincent om hen volledig klaar te stomen voor dat ouderschap. Je hoort het straks vanaf 4 uur bij Q-Music. Eerst de beste muziek. Sienna Spyro komt eraan na Bloodhound Gang.

0: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
1: Are you ready to be the hero?
0: En Catherine Langa-Aya.
2: Let's go save the world.
0: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
2: The ocean chose me.
0: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
1: I got your back.
0: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
3: Q Music!
0: Maximum.
4: Summer. Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
13: Medi Market.
14: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid. Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
15: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
16: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

deze week diepste daler in de Q-top 40. Thomas Gray is gedaald naar 26. Of hij er vrijdag nog zal instaan, dat hoor je vrijdagnamiddag dus vanaf 1 uur in een nieuwe Q-top 40. Over exact een week krijgen we bezoek van DJ Licious. En je hoort hem zo meteen al in je playlist na Gossip. Dit is Heavy Cross.

DJ-licious met Magic With You. I miss this magic with you. Nog maar 2 keer slapen en dan maken we paella van de Spanjaarden. Het is te hopen. Ik verlang zo hard naar vrijdagavond. Niet alleen omdat het weekend begint, maar uiteraard ook natuurlijk voor de match van de Rode Duivels. Ondertussen is het 11:30. Ja, klopt. De langste file die staat op de Antwerpse ring op dit moment richting Gent. Moet je uitkijken voor een ongeval tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 11 minuten extra daardoor. Richting Nederland vertraag je ook vanaf Legrellelaan tot Borgerhout. 6 minuten. En 5 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen een file op de A12. 8 minuten bijtellen vanaf Aartselaar. En richting de grens met Frankrijk op de E40 ben je ook 8 minuten kwijt. Vanaf Adinkerke tot aan de grens. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten. Matthias van den Bulke.

0: Zender. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Ah, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Eggo Keukens.
7: Nu solden tot 30% korting.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
11: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
12: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Q Music.
14: Q sounds better with you.

Mr. Harry Styles. Zijn oh zo mooie American Girls. Silke uit Hasselt die komt vrijdagavond naar de zee. Om 9 uur gaat ze uiteraard naar de Rode Duivels kijken met vrienden. Maar ervoor komt ze nog naar het Q Beach House. En dat is ideaal, Silke, want tussen 5 en 6 is er elke vrijdagavond Happy Hour. Dat betekent 1 plus 1 gratis. Ideaal om al in de sfeer te komen voor

dit zou een goeie zijn voor Robbe's Big Five. Onze ochtendvriend Robbe Petitjean die gaat namelijk deze zomer op zoek naar de ultieme 5 zomerhits. En suggesties die zijn uiteraard welkom via de Q-app of je kan hem morgenochtend ook een berichtje sturen.

My Soul. Het is deze week jouw Q-topschijf. Dat betekent dat dit nummer dus het meeste gedraaid wordt van allemaal op Q. Ja, en bij mij, dat weet je, ook af en toe een nummer van Eurovision. Dit is de enige vrouw die het Eurovisie Songfestival 2 keer wist te winnen. Loreen en haar dat

0: Nieuws van 12 uur krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag. Duidelijkheid over de dodelijke brand op Linkeroever. Het vuur in het appartementsgebouw op Linkeroever vorige week ontstond effectief door elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen nu na het onderzoek van de branddeskundigen. Er werd een waterleiding geraakt, waardoor er kortsluiting is ontstaan, wat hitte veroorzaakte en wat dus brand gaf. En bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Jongeren die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen pas vanaf 13 jaar een gsm meenemen. Tot vorig jaar werd het tot 12 jaar afgeraden, nu dus verboden.
2: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
1: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij in de oorlog in het Midden-Oosten. Toch wat Amerikaans president Donald Trump betreft. Dat heeft hij gezegd net voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
1: En in de VS was de WK-wedstrijd tegen onze Rode Duivels de best bekeken voetbalmatch ooit daar. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels live een achtste finale winnen van de Amerikanen. Het werd daar toen 1-4. Vanmiddag zon en wolken en maxima tot 27 graden. Morgen een zonnige 30 graden. En ook vrijdag en dit weekend veel zon en dan tot 33 graden.
0: Ondertussen is het uitkijken voor het ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook in de andere richting, richting Gent, tussen Deurne en de Kennedy-tunnel vertragen 19 minuten door een defect voertuig. Richting Antwerpen vertraag je ook op de A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan Kontekstesteeweg. Daar 6 minuten bijtellen. E19 5 minuten bijtellen vanaf Mechelen-Noord tot Rumst. Ook richting de grens met Frankrijk nog een kleine file op de E403, 5 minuten extra rekenen tussen Tompluiven en Etampuy. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
4: Matthias van den Bulke.
0: Het pianodeuntje waar iedereen vrolijk van wordt, komt er zo meteen aan na Miles Smith. Nice to meet you.

leukste pianodeuntje van de zomer. De Bausa en Magnetic. Het is 9:09. Een hele fijne middag. Ja, nog twee keer slapen en dan spelen onze Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Spanje om 9:00. Iedereen gaat daar willen bij zijn, uiteraard, om te supporteren. En vrijdag is er ook de première van Vaiana hier aan het Q Beach House. We toveren het Beach House om tot een groot paradijs. Je kan daar nog altijd tickets voor winnen in de ochtendshow bij Robbe om met je hele gezin langs te komen. Dus ook als je 7 kinderen hebt, dan mag je ze allemaal meepakken als je tenminste tickets wint. Zeker morgenochtend luisteren. Vanaf 6:00 is Robbe weer van de partij. Ja, en vrijdag moet je ook zeker luisteren naar Robbe, want dan maakt hij bekend wie er het eerste Sunset-concert gaat geven van de zomer. De datum, die kennen we al, dat is op zaterdag 18 juli.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Alla, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin.
7: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Eva Max en Sweet But Psycho, want een beetje zot doen, dat kan geen kwaad, hè. Elise Mertens die speelt vandaag haar kwartfinale op Wimbledon. Wat een kans zeg om de halve finale te halen van misschien wel het meest magische tennistoernooi ter wereld. Als je Eurosport hebt thuis op televisie, BBC of HBO Max, dan ga je de wedstrijd live kunnen volgen. Om 2 uur Belgische tijd begint ze eraan, ons Elise.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu een DJ van bij ons. Dit is Henri PFR en

0: krijg net een berichtje van Jorven uit Maasmechelen.
1: Hey Matthias, dag op dag. Vandaag zijn wij begonnen met onze koffers te pakken, omdat wij vorig jaar, dankzij Q Music, de wedstrijd hadden gewonnen voor naar Ed Sheeran te mogen gaan kijken in Ipswich. We hebben heel hard genoten van de plaats, van de muziek en van de sfeer. En van de reis natuurlijk. Allemaal dankzij Q Music. Binnen een kleine maand vertrekken wij opnieuw met ons vier richting Ipswich. Dus de kinderen zijn er deze keer bij. Dankjewel.
0: Oh, heel cute, Jorven. Heel veel plezier en ik hoop dat je nog altijd aan het luisteren bent, want ik ga Ed Sheeran gewoon voor je draaien, makker. Ondertussen 1:58 en er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 43 minuten extra. Een pittige file daar. Hopelijk werd de airco. En tot aan de Kennedy-tunnel ook nog eens een kwartier erbij. Dus eigenlijk op die Antwerpse ring richting Gent een uur extra rekenen in totaal. Richting Nederland vertraag je ook tussen Dan alleen Groeveren en Antwerpen-West. 10 minuten. Richting Antwerpen ook een aantal files op de E17. Tussen Kruijbeek en Antwerpen-West een kwartier. Op de E19 12 minuten vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de E313 tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost 11 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Matthias van den Bulke.

0: Wat een prachtig duet van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten.
1: Guess the Summer Song.
0: Nu mag jij wel praten en zingen in de Q-app als je wil, want we gaan Guess the Summer Song spelen liever. Elke middag testen we jouw muziekkennis en in de zomer is dat lekker zomers. De bedoeling is dat jij zo snel mogelijk via de Q-app laat weten welke Summer Song je herkent. Het is er eentje van een tijd geleden. Het is ook in een andere taal om je al wat voor te bereiden. Het is er een uit 2002, voor alle duidelijkheid. En het is echt een heel kort fragmentje. Dus goed luisteren en zo snel mogelijk van je laten horen in de Q-app. Komt-ie!

0: Q-Music. Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
8: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
9: See her light up the night in the sea.
10: The stories are true.
11: Are you ready to be the hero?
9: I am Diana.
8: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
12: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.

0: van Cameron Whitcomb. Zo werd het bijna 1:15 op deze woensdagmiddag.
1: Guess the Summer Song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis, zomerkennis in de zomer. Dat past, toch? Vandaag was dit een hele korte opgave. Maar ik denk dat het wel heel duidelijk was. We luisteren naar Ivan uit Willebroek. Ah, ik hou zo van dit spelletje. Mattie uit Bornem had ook van zich gehoord. Ja, prachtig, Mattie. Maar welke song en van wie? We luisteren naar Sarah.
2: Dit is de ketchup song van Last Ketchup. Ik ga het u besparen dat ik het ga zingen.
0: Dat is goed, Sarah. We zochten inderdaad de Spaanse dames van Last Ketchup. Ze zijn met 4, maar zongen deze vooral met 3. De Ketchup Song uit 2002. Wat een zomerhit. En het is al zo warm.

Het is al zo lang geleden, dat dansje. En dan naar boven draaien, hè? Ja. De meisjes van Last Ketchup. Ja, en zo dat dansje doen in die hitte, dat is eigenlijk niet verantwoord. Hè. Dat is eigenlijk niet verantwoord. Voldoende hydrateren vandaag. En genieten vooral van de muziek die Jolien Roets zo meteen op je afvuurt. Ik heb nog net voor het nieuws van 1 Nelly Furtado, de nieuwste van Lost Frequencies. Maar eerst deze drie brothers.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Sounds
1: better with you. Oh, ik eet dat graag, kriekenpot met stoofvlees. Oh, en als een kriekenpot gewoon op een geroosterde boterham, dat is ook goed.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Goedemiddag, bijna 1 uur, je krijgt het nieuws van Delphine.
6: Goedemiddag. Geld overschrijven wordt veiliger, maar duurt ook langer. Zo kan je binnenkort nog maximaal 5000 euro per dag overschrijven en moet je 4 uur wachten als je die limiet wil verhogen. Dat staat in het nieuwe plan om phishing tegen te gaan van Bankenfederatie Febalfin en van minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
7: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Daarnaast ga je ook aan de bank kunnen vragen om eigenlijk je spaarrekening tijdelijk op slot te zetten. En vanaf het moment dat je een overschrijving wil doen, moet je contact opnemen met de bank.
6: De maatregelen moeten volgend jaar van kracht zijn. De dodelijke brand in het appartementsgebouw op Linkeroever vorige week ontstond effectief door elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen na het onderzoek van de branddeskundigen. Er werd een waterleiding geraakt bij die werken, waardoor er kortsluiting kon ontstaan, wat hitte veroorzaakte en wat dus brand gaf. Bij die brand zijn 5 vrouwen om het leven gekomen. En luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines past haar vliegschema aan de Rode Duivels. Die spelen vrijdag de kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. En als extra uitdaging voor Spanje stuurt Brussels Airlines zijn vliegtuig dat beschilderd is in Rode Duivels thema enkel nog naar Spaanse bestemmingen. Zo kan de strijd daar ook al wat aangewakkerd worden. Vanmiddag zon en wolken en maximaal rond 27 graden. Morgen een zonnige 30 graden. En ook vrijdag en dit weekend veel zon en dan tot 33 graden.
5: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer moet aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Le Grellelaan het meeste tijd. Dat is 45 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten extra. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout verlies je 6 minuten. Dat komt door een ongeval daar. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Borgerhout 24 minuten bij. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je een kwartier. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 5 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Waterloo Centrum en La Hulp 12 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
5: Niet iedereen heeft al zomervakantie. En voor de doorwerkers doen we nu officieel de werkweek in 2.

0: beat herken je uit de duizend. Tim Berg, of ook wel de legende Avicii en Bromance. Nu een nieuwkomer in de Q-top 40 deze week. De 16-jarige Freya Sky komt binnen op 37 met Silent Treatment.
1: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Bart en de Q-app, dankjewel om de week te breken. Ik moet nog werken tot 17 juli. Ja, kijk, we praten wel altijd maar over zomervakantie, maar niet iedereen heeft zomervakantie. Vraagje. Waarom stond luisteraar Axel uit Moerkerke vanochtend te trillen op haar benen?
1: Ik ben echt aan het trillen, hoe?
0: En kan je dat ook meemaken? Je hoort het.
2: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
3: Are you ready to be the hero?
2: En Catherine Lange-Aja.
4: Let's go save the world.
2: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
4: The ocean chose me.
2: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
3: I got your back.
2: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
5: Q-music!
2: Maximum.
6: Summer. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Oh, schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
10: Zo, aangekruist in mijn agenda.
11: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
10: Ah, jij weet er nog niet aan. Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
11: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
12: Sleep World.
13: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
14: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
15: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
12: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De 5 beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Zelfbouwmarkt.
18: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
6: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie. Q-music. Q-music. Maximum samen. Q-music.

0: van Blom, Aarten, Zoë en Levi en tranen van
1: Ga
0: goud.
1: Naar de Q-première van Fayana.
0: Een tof momentje vanochtend bij Robbe Petit Jean, want rond 25 over 8 hoorden we een heel blije Axel uit Moerkerken.
2: Oké, merci. Ja, super tof. Ik ben echt aan het trillen, hoe?
3: Oh, echt?
2: Wow, ja, leuk, ik ben net op het zand aan het lopen, dus fantastisch.
3: Ah, je bent al aan het beachhouse, of wat?
2: Nee, ik ben een beetje verder, maar mijn zoontje doet surfkamp, dus ik ben eigenlijk al net op het strand toe gekomen.
3: Ah, zalig. Dus straight van het surfkamp kunnen jullie vrijdag afkomen naar het beachhouse.
2: Ja, absoluut. Dat zal super zijn.
3: Axel, maar okay. Nee, dat is niet. Dat zou super zijn. Dat is super, want dat gaat natuurlijk door. Yes. Je mag drie mensen meenemen, hè? Wie neem je nog mee?
2: Ja, het zal mijn gezin zijn. Dat ga ik meenemen.
3: Ah ja, het is ook een gezinsticket. Het is een fijne gezinsactiviteit.
0: Ja, zij mag dus nu vrijdag naar het Q Beachhouse komen met haar gezin voor die exclusieve Q-première van de live-action remake van Vaiana. Het is met hapjes, het is met drankjes, het is met allemaal activiteiten, kindergrimmen, glittertattoos, workshop, papieren, bloemen maken. Allee, een hele sante boutique. En als dat allemaal leuk was, dan mag ze hier achter de hoek in Kinepolis Oostende samen naar de film gaan kijken met alle Q-luisteraars. Als je mee wil, samen met Axel en de andere Q-luisteraars en met Vincent Virus, dan moet je zeker luisteren naar Robbe morgenochtend. En dan maak je opnieuw kans op tickets voor de première van

0: De op drie na greatest van de Q-top 40, die hoor je zo meteen. Somber staat momenteel op drie, hè, met Homewrecker. Eerst ga ik met jou door de files. Er zijn er 7 waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost staat de langste file. 46 minuten verlies je daar. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 7 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe 33 minuten extra. Er is een ongeval gebeurd. De rijomstandigheden zijn moeilijk daar. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 21 minuten. Van Berchem tot Antwerpen-Centrum komen er 12 minuten bij. Dat komt door een ongeval. Ten slotte nog in de richting van Nederland op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra. En als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go yellow!
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wogen nummer in de mijn gaan maken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
8: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

0: Be Mine van Comet. Naast alle Rode Duivels gekte moeten we ook de tenniswereld in de gaten houden. Hè? Want Elise Mertens die is daar aan het stunten. Ze speelt straks om 14:00 de kwartfinale van Wimbledon. Het is de eerste keer in haar carrière dat ze zo ver is geraakt op Wimbledon in het enkelspel. En onze collega QDJ Matthias van den Bulke, een echte tenniskenner, die vertelde vanochtend al bij Robbe waarom we zeker moeten supporteren voor Elise.
1: Het is vandaag ook een mega belangrijke kwartfinale in het leven van Elise Mertens. De kwartfinale op Wimbledon, dat is insane goed. Dat is waanzinnig. Ook omdat Elise Mertens nog nooit zo ver is geraakt op Wimbledon. Ze heeft ook de nummer 2 van de wereld, Elena Rybakina, in de derde ronde verslagen. Dat was echt een stunt van je welste. En het is voor Elise Mertens op haar 30ste gewoon nog maar eens een bevestiging van hoe goed dat ze wel niet is. En het zou zo nice zijn dat Elise nog eens een halve finale kan halen van een Grand Slam toernooi, want dat is alweer geleden. Ik denk 8 jaar van in de Australian Open. Dus er staat veel op het spel. En je kan de wedstrijd volgen op HBO Max en op Eurosport. Helaas zenden wij ze niet uit, wat dat een schande is eigenlijk. Maar ik zou zeggen, support dan alsjeblieft mee voor Elise Mertens. Want ze kan jouw steun in de kwartfinale zeker gebruiken. En je weet dus ook meteen mijn plannen na mijn programma vandaag.
0: Ja, en daar zijn we nu dus aan het doen. Alleen binnen een kwartiertje ongeveer begint ze eraan. We zijn zo goed bezig, de Belgen. We zijn goed bezig ook in de Tour met Remco Evenepoel, die in het klassement op 7 staat. Het algemeen klassement voor de gele trui. En natuurlijk Tour Revelatie Ramses de Bruyne. Hè, die staat zelfs op 6. Is toch wel heel knap. Dus veel sportieve Belgen om deze zomer mee in de gaten te houden. En dat is exact wat wij ook gaan doen hier bij Q.

is a material lover en haar naam is Sienna Spyro. Op dit moment scoort Maxim Stojanac een zomerhit met de Nederlandse Babette. Hoe dan ook staat deze week op nummer 16, maar een paar zomers geleden scoorde hij al een megahit. Met een ander Nederlands toptalent en die samenwerking die hoor je zo meteen. Eerst een flashback naar 92, toen de dieren nog konden praten. En tandartsen nog een centje konden bijverdienen met een liedje. Dat is het verhaal van Dr. Alban. Dit is It's My Life. 9 minuten voor 2. Goedemiddag.

0: En zo werd het 2 uur. Je krijgt het nieuws van Paulien.
1: Goedemiddag. Online bankieren wordt veiliger, maar het zal ook langer duren. Dat staat in het nieuwe plan om phishing tegen te gaan van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Zo kan je binnenkort nog maximaal 5000 euro per dag overschrijven en moet je 4 uur wachten als je die limiet wil verhogen.
2: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Daarnaast ga je ook aan de banken vragen om eigenlijk je spaarrekening tijdelijk op slot te zetten. En vanaf het moment dat je een overschrijving wil doen, moet je contact opnemen met de bank.
1: Wie een dossier opstart voor fraude, zal ook sneller door de bank geholpen worden. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd en er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt nu in het ziekenhuis. De brand is wel onder controle. En in de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters, want de 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
3: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Qua klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk gesnipperd genomen, maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk dat er heel veel aanstelden gaat gemaakt worden en dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
1: De Noordtreun rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag zon en wolken, we halen 27 graden. Morgen een zonnige 30 graden. En ook vrijdag en dit weekend veel zon en halen we zelfs 33 graden. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Van Mont-Saint-Jean tot La Hulpe verlies je 28 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. En je kan er ook maar moeilijk door. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten bij. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten. En ook op de I34 tussen Oelichem en Ranst verlies je 5 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 7 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten bij. En op de ring rond Gent tenslotte in de richting van Oostakker van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Jolien Roets.
1: Alles uit, behalve het licht, maar dan omgekeerd. Juste, zometeen naast

die 100% repeat gaf zelfs, gaf haar nog meer zin in de vakantie die nu maandag start. Aftellen. Je hoort hem straks bij Vincent Live nog eens terug. En dan mag jij ook laten weten wat je ervan vindt. Sinds maandagnacht weet de hele wereld weer waar ons kleine landje België ligt. Maar in 1995 stonden we ook al op de wereldkaart in het groot, hoor. Dankzij deze wereldhit.

0: geïnstalleerd in haar hangmat. Laat de zomerse vibes maar komen. Wel, ik ga dat doen met de kitopschijf.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
6: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
7: Let's go!
6: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Q-Music.

Justin, hij houdt zijn liefdesleven nogthans het meest privé. Hè. Niemand weet of hij van straat is of niet en zo wel met wie dan. Maar er zit heel veel liefde in. Bruno Mars, de cute opschrijf deze week is On My Soul. Anastasia, die heeft dan weer de liefde afgezworen. Dit is I'm Out of Love.

0: stemmen gesproken. Zometeen Bebe Rexha en haar remix van Faithless. New Religion komt eraan, maar het is nu 3:30. Dus ik ga even met jou door de files. Er staan er 10 waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 17 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 8 minuten bij. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 7. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke verlies je 11 minuten. Je moet daar uitkijken voor voorwerpen op de weg. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 10 minuten extra. En op de E19 verlies je van Kontig tot de Rumst 5 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 8 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Richting Nederland dan op de E314 tussen Houthalen-Helchteren en Park Midden-Limburg verlies je 7 minuten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten bij. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig. En tussen Antwerpen-Noord en Merksem verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Mimi Web was dat. Sorry, er was een jarig in de studio. We waren daar even mee bezig. Happy birthday nog eens, Sabine. Geniet van je strandlaken, hè. Dag. Even afgeleid door Sabine. Mimi Web, dus met Good Without. Zometeen het duo dat op woensdag 15 juli komt optreden in het QB House.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
1: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
10: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
12: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
13: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Aha, uit een goed jaar 1985. Niet alleen sportief, maar ook muzikaal zijn de Belgen heel goed bezig met op dit moment maar liefst 9 noteringen uit België in de Q-top 40. Camille die staat er het minst comfortabel in. Ze staat met Nu dat je weg bent op 33 in haar zesde week. Iets zegt mij wel dat ze eind juli nog eens een opflakkering gaat krijgen. Als ze naar Oostende komt, als ze Oostende overneemt eigenlijk met haar Circus Camille, dat ze eind juli, dan zou het wel kunnen dat ze nog even een pushje krijgt in de lijst. Lost Frequencies, die baalt ook een beetje deze week, want hij is eruit gekegeld met Summer View. Ja, daarvoor is het afgelopen. En ook zijn recente single Live It All moet deze week inboeten. Want hij daalt 6 plekken en hij staat nu op nummer 15. Daarmee is hij beste Belg af. En is de titel voor de beste Belgen van deze week. Ja, voor een duo dat deze week opnieuw een vlucht vooruit heeft genomen. Want na 8 weken stijgen ze nog eens 9 plekken door. Van 20 naar 11. En het is de perfecte remedie tegen een mindere namiddag, als je het nodig hebt. Dit is Milk Inc. en Madison, de beste Belgen deze week in jouw

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Een goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
6: Een goedemiddag.
5: Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om voor de stieren te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. En in de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters, want de 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
7: Ik denk dat wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk een snipperdag genomen, maar ten dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk niet dat er heel veel aanstelden gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
5: De Noord Traaien rijdt in de gele leiderstrui en de Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. En op Wimbledon speelt Elise Mertens op dit moment haar kwartfinale. Het is de eerste keer dat ze zo ver raakt op dat tennistoernooi. Haar tegenstander is de Tsjechische Linda Noskova. Voorlopig ziet het er niet goed uit, want Mertens heeft de eerste set verloren met 6-3. Veel zon met hier en daar ook wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee is het wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, want we halen 31 graden. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Gent op de E40. Tussen Erpenmeren en Merelbeke liggen er voorwerpen op de weg. En die zorgen voor een vertraging van 23 minuten. Richting Nederland op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg 16 minuten bij door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 13 minuten. Op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 5 minuten extra. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 10 minuten bij. Dan naar de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 8 minuten bij. En van Antwerpen-Noord tot Deurne verlies je 6 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen verlies je 6 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook 6. Als je op dit moment nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
5: Het is 2 minuten over 3 woensdagmiddag. Dat is een tricky momentje voor een middagdip.

Ik ben zo blij voor Jelly Roll. Want alles gaat goed met hem. Maximum. En ook voor Femke uit Beersen is het een prachtige dag vandaag. Ze is jarig, ze wordt 26 en ze gaat vieren met haar vriendinnen op klinkende kroegen in Brugge. Dat stuurt ze in de QF. Nog nooit van gehoord. Ik heb het wel eens gegoogeld, want ik wilde wel weten wat het was. Klinkende kroegen, blijkbaar is er in Brugge elke woensdagavond live muziek. En dat is in één of meerdere cafés. En vanavond is het te doen in, La Casita en in Punta Est. Ja, kijk, ik ben dus zelf geen Brugge-kenner, maar het klinkt wel als fun. En ook een goede plek om je verjaardag te vieren. Dus amuseer je daar, Femke.

0: de kroegen zou gaan, dan moet ik zeker ook bij de Italiaan gaan eten. Orfeo in Brugge, voilà. Merci voor de tips. Je kan trouwens ook hier je verjaardag komen vieren, hè. Hier in Oostende, zoals Sabine daarnet heeft gedaan, want ook hier is er live muziek vandaag. Je hoort het zo.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
10: Ego Keukens.
5: Hey.
1: Maximum.
5: Summer.
1: Yeah. Q Music.

0: so don't call me up.
1: Straks om 5 uur verwachten we weer een muzikaal bezoek hier in Oostende. Scaletta komt optreden. Dat is het jeugdkoor van Scala. En het wordt magisch tegen de brandende zon vanmiddag hier op het strand. Hè. Dus kom zeker langs als je daarvan wil genieten. Vorige week was dit nog onze eregast op woensdag. Bas Serra, All Because of You.

0: tiende huwelijksverjaardag hier in de studio. Heel veel groetjes met een mooie foto erbij. Dikke proficiat, hè, met de huwelijksverjaardag. Het is ondertussen 3:30, zo meteen David Guetta en J-Lo. Maar eerst even kijken waar de files staan. Er staan er 10 op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. We beginnen met de langste file. Die staat in de richting van Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Je verliest er 32 minuten. Je moet daar opletten voor voorwerpen op de weg. Richting Nederland op de E314 tussen Zolder-Terlame en Park Middellimburg verlies je 23 minuten. Dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst 18 minuten extra. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 10 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 10 minuten. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 7. En in de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 8 minuten. Dan op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen 8 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook nog 8. En tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar voorlopig minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: dag start met een fantastisch avontuur.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tourfavoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je zeven speciaalzaken onder één dak.
6: Dag meneer, kan ik helpen?
7: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
6: Oh,
7: hè.
6: Een koffieke neer, een kaveke daar.
7: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
6: Goeie idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè.
7: En content van?
6: Zeker. Na vijf glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
7: Ha, verkocht.
5: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim. Q Music, maximum hits.

Hij daalde maar liefst 12 plekken deze week in jouw Q-top 40. Kygo en Save My Love. Geen al te drukke festivalzomer voor de jongens van Bazaar dit jaar. Ze doen enkel Rijversfestival en Pukkelpop. Oké, het zijn wel twee grote festivals natuurlijk. Dus je gaat je best moeten doen als je ze live wil zien. Maar volgend jaar vieren ze wel hun 10-jarig bestaan. Ze doen dat in de Roma in Antwerpen met 5 uitverkochte concerten. Nog lang geen exit voor Bazaar, maar een heel nieuw begin. Je hoort ze na dat.

nog een keer op Kramrock staat Bazaar dit jaar. Dat stuurt Melissa uitstekend nog in de Q-app. Vincent Live, zometeen met straks twee van mijn lievelingsmensen in de show. Pauline en Vincent uiteraard.

0: om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
8: See her light up the night in the sea.
9: The stories are true.
10: Are you ready to be the hero?
7: I am Diana. Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: 4 files op de snelweg. Oh, 4 files. Sorry, 4 uur, moet ik zeggen. 4 uur. Een heel erg goedemiddag. Hier is Paulien van het nieuws.
13: Goedemiddag. Geen stunt voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Wimbledon.
12: Ook dan nog.
13: Tsjechische Linda Noskova was te sterk. Mertens werd in 2 sets geklopt. Het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer dat Mertens zo ver geraakt is op Wimbledon. In dierenpark Paradisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het federaal voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd.
14: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
13: Paradisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. En bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden aan bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. Veel zon met hier en daar ook wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee is het iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, want we halen 31 graden.
12: Zoals beloofd staan er 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 richting Gent tel je 35 minuten bij vanaf Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E19 richting Antwerpen 18 minuten extra vanaf Semst tot Rumst. E403 richting Gent met Frankrijk 14 minuten bijtellen van Tompleuven tot Etampy. En op de Antwerpse ring richting Nederland 14 minuten extra van Antwerpen-West tot Borgerhout. Sta je brandere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. En het is weer op prijs. Ik zie het al, hij staat er in de studio en ik heb er geen goed oog op.
15: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent.
12: Het eerste vooral. Emma Salden is hier weer. Dag Emma.
16: Hallo, dag Vincent. Gaat dat over mij of?
12: Nee, dat gaat over de persoon die naast jou staat. Even kaderen. Emma en ik proberen deze week, naar aanleiding van het nakend ouderschap, ons mama en papa diploma te behalen. Zo hebben we al een kind moeten zoeken in een mensenmassa. Er was een buggy race met Andy Peelman. Er komt een prinsessenexamen voor jou, Emma, samen met Natasja van The Real Housewives.
16: Ja, klopt.
12: Ik zit nog met een modeopdracht van Jolien Roets die ik tot een goed einde moet brengen. Die ik ook een beetje aan het negeren ben, dus ik moet daar dringend werk van maken. En nu is er ook bezoek in de studio en dat is Jelle Beekman. Dag Jelle.
17: Hallo.
18: Hey.
12: TV-chef en Messi-chef en uiteraard ook vader.
18: Ja, zeker van 2 kindjes.
12: Hoe oud zijn die ongeveer?
18: 5 en 8.
12: En hoe was dat voor jou, het vaderschap instappen?
18: Dat was superleuk, ja. Nee. Ik vond die eerste fase heel lastig. Dat zo. Ja. En ik was ook zo de papa die allesvoorzichtig zei. En en zo.
9: Pas op.
18: Ja, en geen kind doorgeven en zo. Ja, ik was wel een hele voorzichtige papa.
12: Ja. En die eerste fase die is wel al achter de rug. Hoe lang duurt die dan?
18: Ja, nu is dat niet zo erg dat die vallen of zo. Dus dat is, het is niet leuk natuurlijk, maar het is een hoop minder leuk. Dat duurt toch een jaar en een half of zo.
12: Oké, super. Ja. Ik zie Emma al zo wel licht bezorgd kijken van verdorie, gaat dat een jaar en een half duren?
16: Ja. Nee, ik heb er keiveel zin in.
18: Ja, dat wel. Je moet er wel een beetje zin in hebben. Hè.
12: Dat hebben we zonder enige twijfel. Zeg Jelle, het spreekt voor u dat jij een opdracht voor ons mee hebt.
18: Ja, ja.
12: Want dat is al de hele week gaande. Het spreekt ook voor u dat het met koken te maken heeft. Dat klopt
18: Die link had ik nog niet gelegd. Ja, dat is misschien wel...
12: Is het met elkaar, Emma en ik, of tegen elkaar?
18: Het is volledig tegen elkaar. En ik moet zeggen... Er zijn al koppels uit elkaar gegaan.
16: Je zit met patat te schillen, want dat vind ik echt super stom.
18: Dat zullen we
16: en
18: straks
16: kinderen
18: zien,
16: eten
18: zeker?
16: Veel patatten, hè?
18: Ja, kinderen eten heel veel patatten. Ja, dat is waar. Ja.
12: Emma is wel de kok in huis, dus wat dat betreft is zij misschien in de
18: voordeel. Maar jij hebt mijn boeken, hè, Vincent. Ik weet dat hij al heel veel goed vindt.
12: Ik ontvang die en ik zeg tegen Emma, dit ziet er lekker uit.
18: Maar hij heeft er mij altijd foto's en ik denk, die Vincent heeft dat zelf gemaakt.
12: Dat doe ik ook wel soms. Goed, je mag de opdracht lossen zo meteen. Eerst gaan we een streepje muziek draaien, want er blijft natuurlijk zomer bij Q-Music. En draaien we zomerse muziek, Pretty Like the Sun. Q-Music. Vincent Live. Van onze goede vriend Lost Frequencies en daarna Fever Dream van Alex Warren, oftewel de nummer...

0: Zometeen is er een Music Match met een categorie die eigenlijk altijd goed scoort. Want we gaan de Disney Tour op. Maar eerst hebben we bezoek van tv-chef Jelle Beekman. Deze week staat Fix It Live en ook het programma van Emma eigenlijk in het thema van het mama en papa diploma dat Emma en ik proberen halen. Jelle, je bent de tv-chef. Lusten jouw kinderen alles vanwege de opvoeding?
1: Nee, mensen denken dan dat ik mijn kinderen... Nee, ik laat ze daar ook een klein beetje los in, moet ik zeggen. Ja? Ik ben niet de papa die de hele tijd gaat zeggen van je moet dit proeven en je moet...
2: Oh. Oh.
1: Nee, ik weet het. Ja, dat is ieder zijn opvoedingsstijl. Hè, maar ik vind dat niet... Ja, nee, die hebben daar daarna een degoe van of zo. Die gaan dat wel... Op een bepaald moment gaan die dat wel willen proeven of
0: ja.
1: Ja, zij zien mij al koken, dus zij zien al de liefde voor eten. En dat is al een heel goed begin.
0: En voor goede producten en dat alles.
1: Voilà, ja, voilà.
2: Ik vind dat wel heel belangrijk dat mijn kind echt heel veel lust.
1: Ja, maar dat zeg je nu... We spreken binnen 2-3 jaar nog een keer.
0: Wil je gewoon dat kind eet?
1: Doe ik dat op een bepaald moment gewoon op je gemak aan tafel zit. Dat het gezellig is en dat geen strijd is en mijn handen vastbinden en lepels in de... Nee.
2: Ik geloof er nog in.
0: Heb je van bepaalde recepten kidsproof versies? Dat je zoiets van, als ik dat eraan toevoeg, dan gaat het vlotter binnen. Zo
1: dat... Ja, dat is echt heel klassiek natuurlijk, maar kinderen eten vaak iets zoeter. Hè. Dat is normaal. Gelijk in mijn bolognese saus. Dat is altijd gemixt. Dat hebben ze... Omdat zien ze de groentjes... Ja, gemixt, ja.
2: Groenten?
1: Ja.
2: Mixen?
1: Maar speel maar de naïeve mama. Nee, maar mijn kinderen gaan mixen zijn. Je gaat dat allemaal mixen.
2: En zonder pasta wel, hè?
0: Hebben ze niet door dat ze groentjes eten, dan kunnen ze niet over klagen. Ja, dat is het eigenlijk.
1: Ik doe daar ook een appeltje of twee in, om het wat zoeter te maken. Ja. Mm-hmm. Dus geen suiker, geen ketchup, gewoon een appeltje. En, ja, je proeft dat niet, maar je proeft dat die saus iets zoeter is. En ik moet zeggen, ik eet ook altijd mee. Ik ben ook nog een klein kind binnen. Dus ik eet gewoon altijd mee.
0: Ja. En dan, Jelle, er komt eind augustus een nieuw boek van jou uit. Snelle sausen.
1: Ja.
0: Dus qua sausen moet er ongetwijfeld ook een soort favoriet zijn ten huize Beekman.
1: Dus die bolognese, die staat ook trouwens in mijn nieuwste boek die eraan komt. Ja.
0: Oké. Wat voor saus is dan daar nog iemand? Probeer dat in te beelden.
1: Er zitten 15 soorten tomatensaus. Allee, alles, heel veel pasta saus natuurlijk. Ja. Maar dat klassieke amai, vleesjus, kippensaus,
0: saus
1: voor zalm, koude hamburgersaus. Dat echt.
2: Ja. En ga je ooit een kookboek maken voor kinderen? Allee, voor ouders van kinderen?
1: Dat is mij al heel veel gevraagd eigenlijk. Maar eigenlijk zijn mijn recepten redelijk toegankelijk voor kinderen. Of hoor
0: ik
1: zeggen, vaak.
0: Ik kan het al. Dus.
1: Ja.
0: De kinderen dat ook kunnen.
1: Ik eet ook gewoon heel graag een hete bliksem bijvoorbeeld.
2: Ik vind lekker.
1: Ik vind dat super lekker.
0: Overschotel, ja.
1: Oh, ja, voilà.
0: Tijd voor de orde van de dag.
3: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Zijn ze er klaar voor?
0: Je hebt uiteraard een opdracht voor ons om te kijken of we er klaar voor zijn. Want dit is de laatste week van Vincent Live voor het vaderschapsverlof. Emma die gaat wel nog op de radio zijn de komende week. Maar vertel het, ik ben zeer benieuwd.
1: Ja, het is iets dat je als ouder altijd moet kunnen maken. Het is ook zo wat een last minute voor als er snel eten moet zijn. En dat is dan heel belangrijk, want jullie kindje gaat verjaardagsfeestjes hebben.
0: Ah ja, elk jaar.
1: Ah ja, voilà, altijd.
0: Groot feest en huizen vieren.
1: Van woensdag van 2 tot 4. En wat is er dan op verjaardagsfeestje? Pannenkoeken, hè?
0: Oh!
2: Ik dacht cake.
1: Nee. Pannenkoeken. Je moet als ouder pannenkoeken leren maken. Maar goede pannenkoeken, hè?
0: Oké, en dat gaan we dan doen?
1: Ja, dat moeten jullie doen tegen elkaar. En we gaan dat proeven en we gaan de winnaar uitkiezen, hè?
0: Ja, oké. Wie is we?
1: Hey, ik heb nog twee kindjes. Niet mijn eigen kindjes, maar er lopen hier nog twee kinderen rond. En die gaan ook mee beslissen wie dat de winnaar
0: is. Ah, echt een kinderjury.
1: Ja, het is echt een kinderjury.
2: En is het eigenlijk enkel de smaak die telt? Want ik kan wel echt hele mooie ronde pannenkoeken maken.
1: Het is geen schoonheid. Ja, het is wel eens... Het moet alles zijn.
2: Ah ja, oké. Okay. Het complete plaatje.
0: Dus de kindjes moeten gewoon zeggen wat is hun favoriete pannenkoek.
1: Ja, voilà. Ja.
2: Hoe meer suiker, hoe beter dus.
1: Ja, maar we gaan het puur proeven. Puur de pannenkoek.
0: En is er een recept voor pannenkoeken of moet ik Roger van Dabba bellen voor zijn mix?
1: Alles op gevoel.
0: Super, het wordt een groot succes.
1: Dat is vaderschap.
0: We gaan zo meteen naar het grote podium, want daar staat een tafel in 2 vuurtjes. En dan maken we er wat van, Jelle, dankjewel.
1: Succes.

0: dat is ook een EK of WK lied. Dus dat past wel in de opbouw naar komende vrijdag, wanneer de Rode Duivels de wedstrijd spelen tegen Spanje. Spannend, spannend. Goed, ik moet even bekomen van de opdracht die Jelle Beekman daarnet gegeven heeft. Emma en ik zijn in een wedstrijd pannenkoeken bakken beland met een kinderjury. Greg uit Oostende die zegt momenteel Vincent in het Joe Beach House zoekt snel op ChatGPT een recept op voor pannenkoeken. Dat heb ik inderdaad gedaan, Gregory. En dan is er ook nog een recept binnengewaaid via de app van Q-Music. Dat van Kirsten. En dat is niet hetzelfde recept. Dat zijn andere verhoudingen, dus dat wordt een probleem. Ik ga Kirsten geloven. Ik geloof eerder in mensen dan in computers.
1: Dat is goed.
0: Half liter melk, 250 gram bloem, 125 gram suiker, 4 eieren.
1: Je moet maar voor 2 mensen pannenkoeken maken, hè? Allee.
0: Ja, maar ja, ik ga er ook een paar doen mislukken.
1: Ah ja.
0: Mezelf kennende. En ik heb ook geen zin om wiskunde toe te passen op wat Kirsten heeft doorgestuurd. Dus ik ga letterlijk doen wat daar staat. Neem dat maar van mij aan. Goed, in ander nieuws kan je vanaf vandaag in de bioscoop... Het moest slecht weer worden ineens. Naar de film Vaiana gaan kijken. Live-action film van de gewone Vaiana tekenfilm. Die 10 jaar oud is. Met live-action bedoel ik dus dat je mensen ziet in plaats van animatiefiguren, plaats van tekenfiguren.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat is heel leuk. En wij organiseren bij Q-Music een première voor die film in Kinepolis in Oostende. Nu vrijdag op 10 juli voor 200 luisteraars. Met daarvoor een exclusief evenement hier aan het Q Beach House, zoals dat hoort bij een avant-première natuurlijk. Tickets daarvoor kan je morgen en overmorgen nog winnen in de ochtendshow bij Robert Petitjean. Maar wij dachten, misschien is dat nog eens een goed excuus.
2: Music Match.
0: Om het Disney-thema aan te snijden in de Music Match. Dit is de soundtrack van die Vaiana-film. How far will I go? Maar er zijn nog veel meer Disney-klassiekers natuurlijk, waar jij er eentje mag kiezen, zometeen naar Jonas Blue.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN. De hartslag van Vlaanderen. Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Goedemorgen. Spelen we een gewone cliché-clash en daarna is het seizoensfinale. En dus hangt er wel wat van af. Zoals altijd in de grote seizoensfinale is elke vraag 1 punt in het algemene klassement waard. En sinds de overwinning van de mannen gisteren, wil dat zeggen dat de mannen nog steeds in de race zitten virtueel.
1: Ja, dat
0: is zo.
1: Een
0: paar keer aan een zijde draadje hangen, maar het verschil is nu 2 punten. Dus op deze manier kunnen we naar de finale.
1: Oeh, spannend.
0: Twee gelijke spelletjes zou voldoende kunnen zijn. We shall see.
1: Ja, we ontdekken het wel.
0: We gaan het ontdekken, ja. Ik kan wel alvast een tip geven voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke kandidaat van zometeen.
1: Oké.
0: Okay. Omdat ik het wel nog altijd relevant vind om tips te geven, maar niet te hard wil voortrekken nu.
1: Ja.
0: Jullie krijgen beiden een vraag over celebrities die iets op de markt brengen. En dat is dan een celebrity die een typisch mannenproduct op de markt brengt. Een celebrity die een typisch vrouwenproduct op de markt brengt. Fijn.
1: Goeie
0: voor
1: tip.
0: Zich. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst muziek kiezen.
2: Music Match.
0: Met Casey, 21 uit Diepenbeek. Dag, Casey.
3: Dag, Vincent.
0: Casey, je bent op vakantie met de grootouders in Westende. Wat brengt jouw dag? Of bracht jouw dag eigenlijk?
3: Die is ochtends mijn vriend aangekomen en daarna mijn beste vriendin. En wij zijn gezellig naar een beachbar gegaan hier.
0: Je hebt groot gelijk, want het is fantastisch weer aan de zee, tenminste als je uit de wind zit. Vandaag songs uit Disneyfilms in Music Match. Wat is jouw favoriete Disneyfilm?
3: Belle and Beast, maar wel de live-action versie.
0: De live, dat is die met Emma Watson, zeker? Ja,
3: ja, klopt.
0: Snap ik. Vandaag dus allemaal muziek uit die Disneyfilms. Ik ga jou niet moeten vertellen bij welke films ze passen, want ik heb het gevoel dat je een liefhebber bent. Maar
3: ja.
0: Je zegt gewoon volgende of It's a Match, oké?
3: Ja, is het. Volgende. It's a match.
0: Oh.
2: It's a match.
4: Wat mooi.
0: With you. De enige echte Phil Collins van Tarzan, uiteraard. Casey, goede keuze. Dankjewel daarvoor en tot ziens.
3: Dank je.
0: Qua Disney-klassieker kan dit wel tellen, zeg amai.

0: Phil Collins bij Vincent Live, de keuze van luisteraar Casey in de Music Match. We zochten een Disney-klassieker en we hebben een Disney-klassieker gekregen, amai mijn oren. Ondertussen worden er pannenkoeken gemaakt hier op het terras van het Q Beach House door Emma Salde en ook een beetje door mezelf tijdens de platen door. Het heeft alles te maken met mama en papa diploma. Echt vlot gaat het niet, maar we zullen ze meteen even live overprikken naar de buitenkeuken die we hier gebouwd hebben. Nu is het half vijf en Paulien, helaas pindakaas, maar Elise Mertens heeft niet kunnen stunten op Wimbledon.
1: Nee, spijtig nog niet. Het leek even op een sprookje. Het was de eerste keer dat Mertens zo ver was gekomen op Wimbledon. Maar ze had twee problemen. Ze leek last te hebben van haar kuit. En het moet ook gezegd zijn, de Tsjechische Linda Noskova was ook gewoon te sterk. Die Noskova staat negende in de wereldranking, Mertens pas 25e. Noskova had uiteindelijk twee sets nodig. Het werd 6-3 en 7-5 om naar huis te spelen. En dus geen halve finale voor Mertens. En dan nog een opvallend verhaal uit dierenpark Paradisa, want daar hebben ze twee exotische schorskevers gevonden en die zijn gevaarlijk voor de natuur hier bij ons. Je moet weten dat wanneer er nieuwe planten of bomen geplant worden in het park, die eerst in quarantaine moeten voor een bepaalde tijd, om er dus voor te zorgen dat exotische beestjes niet overleven. Maar dat is nu toch gebeurd. Ze zijn in ieder geval gevangen, dat laat het park en ook het Federaal Voedselagentschap weten. Die twee gaan ook extra controleren dat zoiets niet opnieuw kan gebeuren. Veel zon met hier en daar wat wolken, maximaal rond een graad of 27. Aan zee is het iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer. We halen 31 graden.
0: Vier files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 richting Gent moet je een half uur bijtellen van Erpenmeren tot Merelbeke. Richting Antwerpen op de E19 20 minuten vanaf Semst tot Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de E403 11 minuten van Tampluiven tot Etampuy. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live.

0: Mark Amber bij Visit Live en Belong Together. Zometeen is er de Cliché Clash. Het is zeer spannend, het is zeer belangrijk, want er staat 122 punten voor de vrouwen tegen 120 punten voor de mannen. Dus schrijf je in, stuur een bericht in de Q-app waarin je Cliché Clash zegt. En dan mag je zometeen, zo net voor de seizoensfinale, een belangrijk punt scoren voor jouw geslacht. Maar ik moet heel eerlijk zijn dat ik het in mijn hoofd mentaal veel drukker heb met een andere opdracht waar ik momenteel aan bezig ben.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Ja. Zijn ze er klaar voor?
0: Dat is de vraag die we ons deze week stellen. En Jelle Beekman die heeft een opdracht voor ons. Wij moeten namelijk pannenkoeken maken. En zometeen is er een soort kinderjury die gaat vertellen welke pannenkoek de lekkerste is. Die van Emma of die van mij. Jelle, ja, Emma is er goed ingevlogen, hè?
2: Ja, ze heeft heel veel bloem al verloren. Dat is al een hele goede start. Ik heb zelden iemand met zoveel souplesse pannenkoekendeeg zien.
3: Ja, maar het is wel al oneerlijk, want jij hebt daarnet tegen mij gezegd dat een pannenkoek met volle melk veel lekkerder is. En ik heb een busje gekregen met halfvolle melk en Vincent met volle melk.
2: Suiker of...
3: Dat is, maar hallo!
2: Maar als ik dat verschil moet beginnen uitleggen...
3: Oh, maar jij hebt dat tegen mij
2: gezegd. Maar je bent goed bezig. Ja, eigenlijk is volle melk veel beter.
3: Ja, maar Vincent gebruikt volle melk en ik halfvolle melk. Dus wat moet ik nu doen?
2: Heeft dat verstopt voor u, hè? Kijk, oh my, het is hard tegen hard. Hè.
4: Hoeveel bloemen kan ik daarbij doen?
2: Ik zou zeggen, per eitje 100 gram bloem ongeveer.
3: Nee, 300 gram bloem, Vincent. 300 gram bloem.
2: Ja.
3: Heel veel saus.
2: Ik kan die keukenweegschaal niet lezen met de zon. Dat is verschrikkelijk.
3: Ja. Ah nee, ja. Doe het er maar een beetje bij. Ja.
2: Hoor, en stop, je hebt genoeg. Ongelooflijk. Dat is... Want ik kan dat niet lezen.
3: Ik ga hem ook niet helpen, hè.
2: Nee, maar hij moet nog een beetje roeren. Want hij moet geen klon... En idealiter blijft die deeg even nog staan. Hè. Maar ja, bon. Voilà, ja, en dus nu ongeveer... Ja, goed.
4: Ah nee, er moet nog melk bij.
2: Er moet nog melk bij.
0: Hoeveel melk moet daarbij? Jan?
2: Ongeveer 500 milliliter, zo. Ik nemen.
3: 6 liter. 6 liter melk, Vincent.
2: Ja. Oh, goed.
3: Ik ben ondertussen mijn deeg aan het kloppen.
2: Ik doe dat thuis altijd opgevoed.
3: Wat? Prachtig deeg.
2: Kijk, uw deeg is al heel mooi. Dus dat moet redelijk... Voor American pancakes is dat vaak iets dikker, maar voor gewone goede Belgische pannenkoeken mag dat de consistentie hebben van volle room eigenlijk.
3: Ah, wel, maar Vincent heeft dus volle melk gebruikt en ik half.
2: Wat moet daar nog bij? Een beetje zout of suiker of zo? Een klein beetje zout en meer. Je kunt er suiker bij doen, dat doe ik nooit, want anders verbrandt dat sneller. Een beetje gesmolten boter moet er wel bij.
3: Heel veel zout. Kinderen hebben dat eigenlijk gehoord.
0: Gesmolten boter, dat moet je gewoon in de pan wanneer je de deeg erbij doen? Nee, dan moet je apart opwarmen. Allee, smelten eigenlijk. Of...
2: Die moeten nu al een klein beetje in uw deeg en dan straks de pan...
4: Maar jij hebt dat al gesmolten.
3: Nee, dat is van mij, hè.
0: Ah, nee,
3: dat is mijn boter.
0: Pak wat er te pakken valt, hè. Hupkee. Hoeveel?
2: Ja, het is goed. Ja, amai, dat wordt een gezond kindje, gelijk dat we zeggen.
3: Bij mij zit er nog geen boter bij, Jelle. Moet ik dat dan ook nog doen?
2: Ja, dat zou ik wel doen, ja.
3: Oké, voilà. Dan zie, jij pakt mijn boter af.
2: Ik ga eerlijk zijn, de eerste pannenkoek mislukt altijd.
3: Ja.
2: Dat is bij kinderen vaak ook zo. Mijn ouders zeggen dat ook over mij. Ik word de oudste van 3 zonen, de eerste mislukt altijd.
0: Oké, dat is goed. Ik stel voor dat we op de radio even een plaatje draaien. Een streepje reclame ook, commerce. En dat we dat natief de cliché-clash doen.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Alla, jong.
6: Korting tot -70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solden bij Zalando.
11: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
12: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
13: See her light up the night in the sea.
14: The stories are true.
15: Are you ready to be the hero?
12: Beleef Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

0: De Bauza bij Vincent Live en Magnetic uiteraard. Het is tijd om te quizzen.
1: Cliché Clash.
0: 2 punten verschil is het, de tussenstand in het algemene klassement. Laura, 25 uit Merksplas, gaat die 2 punten voorsprong die de dames bij elkaar hebben gesprokkeld proberen te verdedigen. Dag Laura.
2: Dag Vincent.
0: Laura, je bent toch maar enkele maanden terug nadat je 2,5 jaar in het buitenland hebt gewoond. Waar en waarom precies?
2: Ja, we hebben 2,5 jaar in Thailand gewoond. Om dat kon. En we dachten, waarom niet? Waarom wachten? Ik sta tijd met de kindjes doorbrengen. Dus daarom, ja.
0: Oh, fantastisch. En wat was dan de trigger om toch terug te komen?
2: Mijn man zijn, waar dat hem werkte online, was failliet gegaan, dat bedrijf.
0: Oeh, ja, ja, dat moet het. Dat is ja. De realiteit. Verdorie toch. Maar jullie zijn op jullie pootjes beland ondertussen.
2: Ja, zeker. En het is heel fijn om terug te zijn bij vrienden en familie.
0: Oké, okay, dat is goed. Je neemt het op vandaag tegen Gianni, die is 29, die komt uit Lier. Dag Gianni.
3: Dag Vincent.
0: Wat is jouw typisch vrouwelijk kantje?
3: Goh, ik durf al wel eens ongestoord meedingen op het werk met de radio. Dus.
0: Super. Zometeen is er rock DJ van Robbie Williams. Ga je altijd goed mee kwelen, hè?
3: Ja, voilà, dat gaat zeker lukken.
0: Alright, we gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Laura. Veel succes, Laura.
2: Dank je.
0: Heel wat verschillende bekende mannen, zoals Ed Sheeran, Roger Federer en Ryan Gosling, die hebben een eigen merk waarin ze een specifiek mode-item voor mannen verkopen. Maar over welk item gaat het?
2: Horloge.
0: Dat klopt, ze hebben een horlogemerk. Vraag 2, Laura. De Rode Duivels die spelen voetbal, dat weten we allemaal. Maar welke sport spelen de Red Lions?
2: Basketbal.
0: Nee, de Red Lions doen aan hockey. Verdorie.
2: Oh, okay.
0: Vraag 3. Als je een lamp of een stopcontact wil aansluiten, dan kom je verschillende kleuren draad tegen. Elke kleur heeft zijn eigen functie in zo'n installatie. Maar welke kleur heeft de schakeldraad die je meestal tussen een schakelaar en een lamp of een ander apparaat kan terugvinden?
2: Groen.
0: We zochten zwart, verdorie. 1 op 3, Laura. Dat kan voldoende zijn, zeker voor een gelijke stand, voor een gelijk spel. Maar het kan ook zijn dat Gianni er hier los over vliegt. Gianni, ben jij er klaar voor?
3: Ja, we gaan ons best doen.
0: Dat is de bedoeling. Gianni, veel bekende vrouwen hebben dan weer een eigen make-up merk. Maar welke van de volgende zangeressen heeft geen eigen make-up merk? Selena Gomez, Taylor Swift of Rihanna?
3: Rihanna.
0: Die heeft er zeker een. Taylor Swift was het juiste antwoord. Vraag 2, Gianni. Bijna elke vrouw die ik ken heeft ooit in haar leven naar de serie Grey's Anatomy gekeken. Maar in welke Amerikaanse stad speelt die serie zich grotendeels af?
3: In Chicago?
0: Seattle. Derde en laatste vraag, Gianni. Deze moet je juist hebben om een gelijke stand uit de brand te slepen. Anders lopen de vrouwen weer wat verder uit. Gianni, veel succes.
3: Dank u.
0: Tijdens het poetsen kan je een Dyson-stofzuiger gebruiken. Maar waar op het lichaam gebruiken vrouwen een ander toestel, zeer bekend toestel, van Dyson?
3: Voor de haren.
0: Dat is correct, want de meest hoogtechnologische haardroger die je zelf kan inbeelden, die is van Dyson. Dat wil zeggen dat we een gelijke stand hebben. Goed gedaan, allebei.
3: Dank u.
2: Dank u.
0: Ik denk dat dat vooral voor Laura zeer positief nieuws is, want de vrouwen behouden hun voorsprong zo kort voor het einde. Maar Gianni, je hebt op het einde toch nog dat puntje uit de brand gesleept en daar mag je ook trots op zijn. Merci om mee te spelen. Tot ziens, allebei.
3: Bye.
0: Bon, ik ga pannenkoeken bakken.
4: Heel goed idee.
0: Het is nodig. Tijdens

0: Oh nee, verdorie.
1: Oei, is niet goed?
0: Nee, ik ben nog niet klaar.
1: Ai, ai, ai.
0: Ik heb nog geen pannenkoek.

0: fijne pannenkoek en was dat binnen de 2 minuten klaar, Vincent?
1: Ja, we gaan even kijken bij Jelle Beekman. Jelle, ja.
2: Ja, het is speciaal. En misschien is dat de basis ook wel dat je moet leren. Neem je tijd. Ja. Kijk, op het tempo van uw kind. Neem je tijd.
1: Op het tempo van het kind. Wel, ja. We hebben er hier 2 in de studio. Milan 9 en Judith 12. Een heel erg goede dag allebei.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo. Jullie hebben een zeer belangrijke opdracht, namelijk pannenkoeken eten voor de radio. Lusten jullie graag pannenkoeken?
3: Ja, dat is echt super lekker.
1: Wat is er het allerlekkerste aan de pannenkoeken?
3: Ik vind toch wel dat erop zit het lekkerste.
1: De toppings. Oké, dat is heel erg goed. We hebben er 2, enfin 1,5.
2: 1,3.
1: Jelle, jij mag het eten serveren.
2: Ja. Dus dat is een hele mooie pannenkoek. Moeten jullie straks nog zingen? Ja, niet te veel eten. Ja. Zeker niet. Ja. Dat is de eerste. Dat is een mooie. Ik heb hier nog een 2.
1: Je moet wel onpartijdig zijn als jullie niet.
2: Dat is een heel bijzondere presentatie. Ook dat is heel hip. Dat zit TikTok en zo.
1: In de pan.
2: Meestal zo gepresenteerd in de pan. Dat is heel cool. Dus hebben we mes en vork?
0: Ja, dat is...
2: De eerste kunnen met de hand eten. Dat gaat, hè. Ga je dat doen? Ja, dat is het beste. Ja, uw vingers goed vuil maken.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Ja, voilà.
1: Doe maar eens zot. Ja, ja, dan gaan wij de microfoon overnemen. Ja.
3: Okay. Mm. Het ziet er wel echt heel lekker uit.
1: Ja?
3: Ja.
1: Mm.
3: Amai, dat is wel echt lekker.
1: Ja, is het een goede pannenkoek?
3: Ja, het is niet te dik en niet te dun.
1: Geef hem eens punten op 10.
3: Ik vind toch wel een 9.
1: Een 9 op 10? Dat is een prima score voor de pannenkoek. De vraag is natuurlijk of dat mijn pannenkoek is of die van Emma.
2: Ja, dat is spannend.
1: Tijd voor de tweede koek.
3: Ik vind ook wel dat het er heel lekker uitziet.
1: Ah, dat gaat toch over de eerste dan? Ja,
2: ja. Ja, we negeren de tweede pannenkoek.
1: Er is nog een tweede pannenkoek die nog in de pan zit. Wat vinden jullie daarvan?
3: Die is heel speciaal gepresenteerd.
2: Ja, ik zou ook een keer proeven. Allee.
3: Ja.
1: Ja, klein beetje zo.
2: Ja. Pas op voor de vingertjes. Het is nog een beetje warm. De pannenkoek plakt ook half aan de vingers nog.
1: Ja, super hè.
2: Het is zo dat zo moeten zijn.
1: Hebben ze het graag, ja.
0: Het is heel warm. Maar pas op.
3: Ja, het ziet er heel speciaal uit.
1: Ja.
3: Maar de smaak telt, zeggen we dan.
2: Ik heb het gevoel dat we de nieuwe Luc Bellings gevonden hebben.
1: Ja. Ja, ze proeft ook al echt. Ze gaat ervoor. Geen schrik. Ja.
3: Nog een beetje rauw misschien.
1: Ja? En zo qua smaak, hè? Want dat is textuur natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Hij proeft wel ça va, maar...
1: Mag je hem ook een score op 10 geven? De vorige had 9 op 10. Hoeveel op 10 krijgt deze?
3: Net een 5.
1: Oh, dan zeg ik allebei geslaagd.
0: Maar er is een winnaar, hè, dus?
1: Er is een winnaar, dat klopt inderdaad.
2: Ik denk dat de winnaar gaat... jullie kindje, de winnares zijn, hè, want jullie gaan samenwerken. En de 5 en de 9, dat is samen... Voilà, dat is een goede score.
1: 7.
2: 7. Ah ja, wow. We hebben nog veel tijd om gewoon je tijd pakken voor pannenkoeken.
1: Dat is wel de grote les.
2: Snel. En je deeg moet een beetje... Allee, het mag ook niet te warm staan. We staan er ook in de vlakke zon. Dus het is geen ideale...
0: Ja, we moesten het toch opnemen tegen elkaar, hè?
1: Ja, maar je bent de grote winnaar.
0: Niemand heeft dat hier uitgesproken.
2: Ik laat hem dat zeggen.
0: Alleen maar, zij moeten zeggen wat nu uiteindelijk de lekkerste is.
1: Je hebt by far de beste pannenkoek gemaakt.
2: Het is heel goed.
1: Je bent echt heel flink.
0: Ja, voor jullie.
1: We zijn allemaal trots.
3: Pannenkoek 1 was de winnaar.
1: Dank u! Oh, jongens, toch. Ik ben ergens heel blij dat dit achter de rug is. En ben ook blij te horen dat de baby in goede handen is later, wat pannenkoek betreft, aan mama's kant. Dat is toch een belangrijke nuance.
0: Jij gaat andere dingen moeten doen.
1: Ja, ik doe dat de pampers terwijl jij pannenkoeken maakt.
0: Perfect.
1: Ja.
0: Dat vind ik een goede deal. Kunnen we dat uitknippen?
3: Ja, zeker.
1: Elke dag pannenkoeken ten huize vieren. Dat is bij deze ook beslist dan. Goed, zometeen krijgen we nog meer schattige kindjes op bezoek. Want Scaletta komt zometeen optreden aan het Q Beach House. En dat wil je niet missen, want ze hebben een zomerse versie van Late Zon in je hart voor je klaarstaan. Nu is Louis Capaldi en Someone You Loved.
4: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Vijf uur, goedemiddag, hier is Paulien van Nieuws.
6: Goedemiddag. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter ziet collega Hannelore Simoens.
7: Weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar u weet het, intussen spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte, nog veel erger dan we eigenlijk vorige week dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
6: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, dus overleefd.
8: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
6: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. En evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus bal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen.
9: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we twee concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
6: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens een match. En over en out voor Elise Mertens op Wimbledon, want ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova. Dat is de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In twee sets gebeurde dat, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon met hier en daar wat wolken, maxima rond een graad of 27. Aan zee is het iets frisser. Morgen veel zon, nog wat warmer ook, 31 graden.
10: Zeven files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 kan je 25 minuten bijtellen vanaf Semst tot Rumst. Op de A12 13 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord en 12 minuten van Londerzeel tot Willebroek-Zuid. Antwerpsring richting Nederland 24 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E403 richting de grens met Frankrijk 13 minuten van Templuiven tot Etampuy. En op de ring rond Gent richting Zelzaten 13 minuten extra van de Beekstraat tot Wippelgem. Op de E411 tel je 10 minuten bij vanaf Jezuseik tot Overijse. En sta je een andere plek aan te schuiven dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Music.
1: Vincent Live.
10: Live muziek aan het Q Beach House. Dat is elke woensdag.

0: Swedish House Mafia bij Vincent Live and Wait So Long. Het is vandaag de dag van het bezoek, want tv-kok Jelle Beekman is nog maar net vertrokken. Straks mogen we tv-persoonlijkheid en moetie Anastasia Tjernoog verwachten en ze neemt haar man René de Grote mee voor BV Battle. Maar eerst hebben we live muziek, zoals elke woensdag aan het QB Shows. Dat is vandaag niet anders. Vorige week was dat de winnaar van The Voice van Vlaanderen, Bas Serra, die zijn allereerste optreden ooit gaf hier op het strand van Oostende. Vandaag iets totaal anders, want we hebben het kinderkoor van Scala uitgenodigd, namelijk Scaletta. Hallo iedereen!
1: Hallo!
0: Wauw, jullie zijn talrijk, maar dat had ik ook verwacht, en want dat zie ik met mijn ogen natuurlijk. En een van de drijvende krachten daarachter is Stijn van Scala natuurlijk. Dag Stijn, heel erg goedemiddag. Ik ben zeer benieuwd waar het idee Scaletta precies vandaan komt. Vertel eens.
2: Scaletta bestaat al 30 jaar, net als Scala. Begonnen 30 jaar geleden in Aarschot. Twee koortjes, 50 kinderen, jongeren. Ondertussen bijna 700 actief in Aarschot, Bergen en binnenkort ook in Schoten.
0: Crazy, dat is ongelooflijk. Dus dat is samen met Scala meteen begonnen. Hoe is dat precies gelopen?
2: Wel ja, we begonnen gewoon in Aarschot met een koor. En dat waren kinderen, zoals de leeftijd van hen nu. Ja. En de bedoeling is dat ze doorgroeien naar Scala. Maar eigenlijk is iedereen welkom bij ons in Scaletta. En het is de ideale kweekvijver voor Scala. Ja. Het is voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. En eigenlijk, het ding is, zo'n koor, mensen denken, daar moet je veel voor kunnen en zo.
0: Je moet kunnen zingen en zo, ja.
2: Iedereen kan leren zingen. Jij kan pannenkoeken bakken, maar iedereen kan leren zingen. Zo simpel is het gewoon. Het is, je moet er wel vroeg genoeg aan beginnen. Dus we doen open lesjes en dan kan je gewoon vanaf 4 jaar bij ons komen zingen.
0: Ja. Wat voor nummers zingen jullie al met Scaletta?
2: We brengen eigenlijk covers van popsongs, net als Scala, maar we hebben net een album uit, dat heet Stisa Zot van Zingen, gaan we vandaag voor jullie ook brengen. En dat zijn eigenlijk covers van Nederlandstalige songs. Heel happy, uptempo, vrolijk, net als het weer vandaag in Oostende.
0: Voilà, we hebben ook Aline en Liv in de studio, samen met alle andere meisjes natuurlijk. Maar we kunnen niet iedereen een microfoon geven, dus we zijn bij Aline en Liv beland. Hoe zijn jullie bij Scala terechtgekomen?
3: Al van kleins af aan zong ik super graag. En toen ben ik gewoon naar de open lessen in Scaletta gekomen en dan heb ik mijn draai daar goed gevonden.
0: Voilà, dat is redelijk duidelijk. Dat album is er nu. Hoe is het eigenlijk om een album op te nemen?
3: Het is echt super leuk, want je zingt met al je vrienden in één studio en dan dat iedereen dat dan ook nog kan gaan luisteren, zegt.
0: Ja. Hoe vaak treden jullie op met Scaletta?
3: Oh, in de zomer heel veel. Doen we heel veel zomershows. En rond de kerstperiode hebben wij ook een paar kerstshows.
0: Ja, snap ik. Ja.
3: Maar door het jaar doen wij ook nog heel veel leuke andere dingen.
0: Dan varieert dat wat meer, dat begrijp ik inderdaad. Het is wel een zeer bijzonder podium. Een heel speciaal zicht dat jullie hebben. Hè? Hoe voelt dat om op het strand van Oostende te kunnen optreden?
3: Ja, dat is superleuk, hè, want aan de zee, die wind, daar word ik gelukkig van.
0: Je wordt gelukkig van wind, daar hebben we toch iemand gevonden. Dat is fantastisch. Zeg, ik heb begrepen, Lief, dat jij in het najaar ook naar Litouwen gaat. Wat gaat daar precies gebeuren?
3: In Litouwen gaan wij optreden en daar gaan wij 20 liedjes brengen. Ja. En dat zijn 35 meisjes die gaan zingen en een bijpassende choreo erbij gaan doen.
0: Oké, het is met choreo's ook tijdens het, tijdens het zingen. Heerlijk, fantastisch. Dan stel ik voor dat jullie rustig richting het podium van Q-Music gaan om te zingen. Welke songs staan er op de setlist?
2: We gaan beginnen eigenlijk met Laat de zon in je hart weer. Dat kan gewoon niet.
0: Ja, is perfect.
2: Ja, ik weet het. En dan zingen we nog een beetje live hier voor het publiek. En Hans van Clouseau en ook Wim Soutar allemaal.
0: Voilà, het eerste nummer Laat de zon in je hart kan je meevolgen via de radio. Voor alle anderen ben je zeer uitgenodigd om mee te kijken via de livestream van Q-Music op site, app, televisie. Want daar streamen we het volledige concert.
4: Dit is de diploma.
0: Oh, dat is het verkeerde knopje. Jullie mogen rustig vertrekken richting het podium. Dankjewel, Stijn en Scaletta. Alright, let's go. Over 3 minuten, 2,5 minuten is het al zover.

0: Kijk naar mijn Fear van Cameron Whitcomb bij Vincent Live. Zo meteen is het repeat of niet met het nieuwe nummer van Juste. Het heet Just a Little, maar eerst is er live muziek aan het Q Beach House. Dat is de hele zomer, elke woensdag het geval. En de volledige plannen kan je terugvinden op onze website qmusic.be en in de Q-app. Op die plek kan je trouwens ook het volledige optreden van Scaletta meemaken. Op de radio nemen we het eerste nummer mee, maar dat is niet zomaar een nummer, namelijk Late Zon in Je Hart. Dus ik stel voor dat we live overschakelen naar het podium hier op het strand van Oostende, waar de zon schijnt en waar Emma Salde staat. Dag Emma.
1: Goedemiddag Q Beach House. Jullie zijn mee heel veel, dus jullie mogen allemaal een klein beetje dichter komen staan bij het podium. Dan maken we het lekker gezellig met z'n allen. Want als je naar het podium kijkt en naar de zee kijkt, dan zie je mij inderdaad staan. Maar dan zie je vooral heel veel schattige, mooie meisjes op het podium staan. En die hebben ook allemaal een zeer mooie, één voor één engelenstem. En dat gaan ze nu ook bewijzen. Dus Q Beach House, ik stel voor dat jullie niet jullie engelenstem, want jullie moeten keiluid applaudisseren en keiluid gillen voor het kinderkoor van Scala. Q Beach House, laat jullie horen voor Scaletta!

0: Caleta, live aan het New Beach House. Uiteraard met late zon in je hart. Lotte uit Oostende stuurt kippenvel. En Yassine uit Antwerpen die heeft gekeken via beeld. Zegt straf hoe ze dat podium pakken, die kids, zo jong. Sophie die zegt, dit is de zomer in één nummer samengevat. Fantastisch. Caleta speelt hier nu op het strand, op het terras. Nog twee nummers en Dans van Clouseau en Allemaal van Wim Soutaar. Als je dat graag volgt, dan kan dat in de app van Q-Music of via qmusic.be. Op de radio gaan we andere muziek draaien.
1: Repeat of niet?
0: Nieuwe muziek gaan we draaien. Want sinds gisteravond bij Emma Salle zit er een nieuwe track in Repeat of Niet. En het kan zijn dat je hem dus zo meteen voor het eerst hoort of dat je hem al kent. Het is van de makers van dit hier. Just heeft iets nieuws, deed Just a Little. En dat krijg je zo meteen te horen. En dan mag je daar je mening over geven. En we krijgen bezoek van Anastasia Sherlock en haar man René de Grote voor BV Bell.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-Music!
1: Maximum.
5: Summer. Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Pearl. Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Maxim en Babette bij Vincent Live met hoe dan ook. We hebben naar goede woensdagse gewoonte bezoek in de studio.
1: De TV-battle.
0: Mensen die een band gaan testen. En het kan belangrijk en tricky worden, want we hebben een koppel op bezoek. TV-persoonlijkheid Anastasia Tjernook en haar man René de Grote. En heel erg goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Ik heb het vermoeden dat het de eerste keer in Q Beach House was, of niet? Ben je al eerder geweest, Anastasia?
2: De allereerste keer en ik vind het fantastisch.
0: Ja, eerste indruk, René, van het Beach House?
3: Ja, heel leuk. En direct met een koor en al.
0: Ja, dat is hier niet elke dag, hè.
3: Okay.
0: Mispakt u daar niet aan. Wat brengt de zomer eigenlijk ten huize de grote Tjernook?
2: Werk.
0: Werk? Is het druk, ja?
2: Ja, het is super druk. Het is allemaal heel leuk, maar dat is ook zo geweld aan je oor. Nee, wat ik nu kan zeggen, dat is dat ik me veel bezig ben, maar dat ik er niks over mag zeggen.
0: Ja, ja, ja. Maar de business is booming wel, heb ik het gevoel.
2: Ja, heel booming.
0: Ja, oké, okay, dat is goed. Oei, nee, je zit er vanaf. Nee,
2: maar
0: ja.
2: Ik pak mijn kind gewoon overal mee naartoe en voilà, mijn man ook. Hé.
0: Ja, maar kijk, wat een voorbeeldig kind. Dat zit hier rustig gewoon stil te zijn in de studio. Top toch, hè?
2: Heeft een scherm gekregen.
0: Dat helpt zeker. René, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want het is die band tussen jullie die we vandaag wel gaan testen in het spel. Hè? Leg uit.
3: Eigenlijk heel simpel. Toen, eigenlijk 13 jaar geleden,
0: okay,
3: zijn wij in feite in contact gekomen, super raar, via Facebook. Wie,
0: ja,
3: niet wie dat er wie bevriend heeft.
0: Oeh, maar
3: dat...
2: Hij en mij bevriend.
0: Kan je dat niet terugvinden?
3: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ik heb geen Facebook meer, dus ik weet dat niet.
0: Ah, ja, okay.
3: In contact gekomen en ik heb eigenlijk haar geholpen met illegaal Sex in the City
0: te downloaden zo. Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, haar link
2: ik had
3: was...
2: een status gepost, mijn favoriete reeks, Sex in the City, waar ik eigenlijk echt heilig van buigen kon, zelfs op 17, 18-jarige leeftijd. Ik kon daar niet meer op, dus ik had de status gepost van wie kan mij helpen. En mijn love language, dat is acts of service. En voilà, a man who serves is a man who deserves.
0: Ja. Heerlijk, top. Dus jij dacht, raak, ik heb hier geholpen met Sex in the City.
3: Ongelooflijk, maar waar.
0: En dan de eerste ontmoeting, hoe was die?
2: Ah, dus dat is eigenlijk heel funny. Ik ben een grote vrouw. René is even groot als mij ongeveer, maar ik wist dat niet, want ik had ze nog nooit in het echt gezien. Maar die wilde afspreken, maar dan dacht ik, ben ik dan groter dan die mensen of niet?
0: Ja.
2: Dus ben ik zijn Facebook gaan stalken, ben ik gaan kijken op school wie dat er ongeveer even groot was als hem op foto.
0: Ja,
2: ik ben 's middags uit school ontsnapt om ballerina's te gaan kopen en dan kreeg die zo cold feet, die durfde niet afkomen. Ik zeg, hey, matje, kom mama en dat je op café komt in Torot. En voilà.
0: En wie is er nu uiteindelijk de grootste?
2: Ik ben, ik denk, een paar centimetertjes kleiner, maar uiteraard met hakken dat ik heel vaak draag, ben ik groter.
0: Ja, ja, dat ken ik van bij Emma. Enfin, die is zelfs zonder hakken groter dan ik. Dus dat is op zich niet zo erg eigenlijk.
2: Maar dat is zo silly, hè? Maar natuurlijk, we waren toen echt die youngsters.
0: Als 17-jarige vind je dat heel belangrijk. Ja. Die leer je dat eigenlijk niet zo.
2: Ik weet niet, was ik al 18, 19? Ik weet dat eigenlijk niet.
0: Op die leeftijd.
2: Voilà, inderdaad.
0: Dat is belangrijk. Alright, zijn jullie competitief?
2: René is zeer competitief.
0: Ja,
3: ik zeker.
0: Ja.
2: Ik durf geen Monopoly spelen met die man. Nee, die pampt alles in.
3: Bijna niemand meer.
0: Oké, okay, dat is goed. En jij zelf?
2: Wel, ik zeg altijd van niet, maar eigenlijk door de verraders, Masterchef. René zegt, Anna, het is echt een tijd dat je onder ogen ziet dat je echt wel massa competitief bent.
0: Ik denk dat hij gelijk heeft. Dus dat gaat wat geven zo meteen bij de BV Battle. Eerst gaan we luisteren naar nieuwe muziek.
1: Repeat. Of niet.
0: Waar ik graag jouw mening thuis over wil krijgen. Just a Little van Juste en Sam Harper. Wat vinden we daarvan? Is het een repeat of een niet? Laat maar komen via de app.

0: Just a Little, maar wat vinden we daarvan? Is dat een repeat of niet? Even kijken.
1: Repeat of niet?
0: Er komen zeer veel berichten over binnen. Dat is vaak bij samples natuurlijk. Chris die zegt, ja, repeat. Zet de cocktails maar al klaar. En ook Glenn zegt, beter goed gepikt dan slecht gemaakt. Dus repeat. Mikey zegt ook, hey, Vincent en Pauline, voor mij een dikke repeat. Zomerse vibes. En Kienta zegt dan weer, nee, ja, het is niet echt mijn smaak. Maar over het algemeen is het nummer zeer positief onthaald en gaat het gewoon rustig door. En nooit opnieuw vanavond bij de enige echte Massal. Rond 20 over 9 is dat. Nu is het 17:30 geworden en Paulien, de cijfers over doden in ons land door de hittegolf die zijn bijgesteld.
2: Ja, het zijn er meer dan we dachten tot nu toe. Het gaat om 1474 overlijdens meer dan normaal in dezelfde periode. Het laatste weekend van juni was het dodelijkste met 1300 overlijdens. Dat is niet omdat het precies dan extreem warm was, maar het was toen wel een hele lange periode heet. En net dat is de verklaring voor dat hoge aantal. En we denken dan meteen aan oudere mensen die afzien van de hitte, maar we zien ook een grote groep overlijdens bij mensen die jonger zijn dan 65. En België boven, nu vrijdag tijdens de match van onze Rode Duivels. Mm-hmm. Want heel wat evenementen passen zelfs hun planning aan op die match. Zo zal Hoover Fonnik bijvoorbeeld niet optreden tijdens belevenissen in Leuven op het voorziene uur. Maar ze wachten de match af en zullen dan pas op het podium verschijnen. Voor de volledigheid, onze Duivels spelen de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje. Vrijdag dus om 9:00 s'avonds.
0: Voor het weer gaan we naar Weerland. Jonas, dag Jonas.
3: Hey, dag Vincent.
0: Jonas, gisteren heeft Q-Music een fantastische foto gepost van het Q-Beach House tijdens de zonsondergang. Die was prachtig en jij hebt daar een reactie op geplaatst, Jonas. Namelijk, er komen er zo nog veel meer deze week. Dus ik ben zeer benieuwd naar het weer.
3: Ja, het mooie weer blijft gewoon duren. Hè. Nog minstens een hele week lang krijgen we van dat zalige zomerweer. Hè. Dus ook vanavond is het gewoon een prachtige zomeravond. Nu 27 graden in het binnenland, 23 graden aan zee. Blijft nog een tijdje warm en eens de zon dan ondergaat, koelt het wel heerlijk af. We gaan naar minimaal rond zo'n 16 graden. Dus goede temperaturen om bij te slapen. En dan morgen dus opnieuw een mooie zomerdag. Nog veel zonniger dan vandaag. Dus vandaag waren er in het binnenland soms wat meer wolken. Morgen is dat niet het geval. Dus morgen zal de zon de hele dag volop kunnen schijnen. Oh. Het wordt nog iets warmer. Morgen temperaturen rond 30, lokaal 31 graden en 25 graden op het strand. En ja, de dagen nadien gewoon nog meer van datzelfde. Hè. Dus vrijdag, zaterdag, zondag veel zon. Temperaturen van 30 tot 33 graden, 6, 27 graden aan zee. En ook begin volgende week nog meer van hetzelfde. Hè. Ook tot en met waarschijnlijk woensdag of donderdag volgende week gewoon zonnig, droog en ja, toch wel heel warm zomerweer met temperaturen rond 30 graden.
0: Oh, maar dat is fantastisch, Jonas. Ik hoor het je zo graag zeggen. Merci om aan de lijn te komen en tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Dan gaan we eens even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tel je een half uur bij vanaf Zemst tot Rumst. Op de A12 15 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord en 12 minuten van Aartslaar tot Wilrijk en 11 minuten van Lommers in Industrie tot Willebroek-Zuid. Op de Brusselse binnenring 26 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Antwerpse ring richting Nederland 21 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 richting Gent 13 minuten van Lokeren tot Gent-Brugge en op de E403 10 minuten van Tompluiven tot Etampuy. Sta je op een andere plek aan te schuiven

0: Mr. Know-It-All. Naar goede gewoonte gaan we ook vandaag een onderzoek dat bestaat, is tegen het licht houden. En bij alle Q-luisteraars kijken of dat cijfer klopt of niet. En vandaag gaat het over op kamp gaan.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 23% van de mensen een litteken heeft opgelopen op kamp.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ik moet heel eerlijk zijn, het leek me een laag cijfer toen ik het zag staan. Slechts 23% van alle mensen hebben op kamp een litteken opgelopen. En dan begon ik zelf na te denken over alle kampen die ik ooit gedaan heb. En ik kon ook niet meteen op een verhaal komen. Wel een keer een hersenschudding. Maar goed, voor de rest, daar is begonnen waarschijnlijk. Allemaal.
2: Dat vind ik wel heftig.
0: Maar Anastasia en René, hebben jullie ooit op, zijn jullie vaak op kamp geweest vroeger, om te beginnen?
3: Nee, niet echt. Nee?
2: Ik heb als kind heel veel mijn eigen entertained gewoon. In de nof op mijn kamer.
0: Ja.
2: We hebben wel ene keer als kind van de stoel gevallen. Van eigenlijk was aan het tekenen en ik wou het licht aandoen. En ik ben van de stoel gevallen met mijn hoofd.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Jullie zoon, Donald, is nu zes. Gaat hij op kamp?
2: Maar have you met me? Ik ben een helikoptermoeder.
0: Een helikoptermoeder, dat moet je even uitleggen.
2: Een helikoptermoeder, dat is een moeder die altijd zo hovert, helikoptert boven haar kind, van dat er zeker niks fout loopt, geen rare ding.
0: Nee.
2: Dus als hij op kamp gaat, dan ga ik mee. Kook moet hij.
0: Telewerken, van op kamp.
2: Maar over littekens gesproken, René en ik, wij hebben hetzelfde litteken.
0: Huh? Hoezo?
2: Ja.
0: Dus als jullie samen opgelopen?
3: Nee, van de windpokken.
0: Ah ja, krijg je daar een specifiek litteken van?
3: Nee. Als je windpokken hebt, krijg je wondjes en mag dat eigenlijk niet krabben.
0: Ah, ja,
3: als je dat krabt, krijg je litteken. En we hebben alle twee anaal
2: gespiegeld op onze slaap. Echt een kratertje in ons hoofd.
0: It's meant to be, eigenlijk.
2: It's meant to be. En alle twee krabbertjes, hè, Vincent.
0: Ja, dat is duidelijk. Allebei krabbers. Goed, ik ben heel benieuwd hoe dat daar thuis zit bij de Q-luisteraar. Hebben jullie ooit op kamp een litteken opgeschaard dat je misschien nu nog altijd kan zien? Laat het weten via de app van Q-Music. Nu is het tijd voor de BV-battle met René en Anastasia.
1: De BV-battle.
0: We warmen altijd op met zo twee even instapvragen om te kijken hoe goed jullie band is. Hè? Anastasia, welk gerecht bestelt René altijd als hij op restaurant gaat?
2: Wat zijn? Een stuk met friet.
0: Ja?
3: Helemaal juist.
0: Bakwijze?
2: Seignan.
0: Saus?
2: Pepersaus.
3: Helemaal juist.
0: Ah, goed. Eerlijk. Omgekeerd, René, wat is Anastasia haar grootste angst?
3: Spinnen.
2: Maar schatje, helemaal niet.
0: Eerlijk. Ja, dus hiervoor doen we deze quiz. Hè?
3: Ja.
2: Dat is een van mijn mildere angsten. Ja.
0: Wat is dan een grotere angst dan spinnen?
2: Een grotere angst? Ah, ik denk dat bij mij meer zo hygiëne gerelateerd is.
0: Wacht, dan moet je verder.
2: Dat er iemand zou spugen in mijn hamburger of zo.
0: Ah ja, dat is je zo ergens.
2: En nu gaan mensen dat doen, maar ik heb dat gezegd op de radio.
0: Nee, dat valt wel mee. Mensen hebben het meestal goed voor met andere mensen. Daar moeten we blijven van uitgaan.
2: De meeste mensen deugen.
0: Ja. In één bepaalde richting ging niet al goed, maar bon, een pand moet van twee kanten komen. We spelen de BV-battle zo meteen.
1: De BV-battle. Hoes. Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
4: Q Sounds.
1: With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Vanavond bij VTM zorgen twee perfectionisten voor een topontvangst in Met Vier in Bed. En check bij VTM 2 zeker het Tarantino-meesterwerk Django Unchained. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Beautiful People van David Guetta samen met Sia bij Vincent Live. Ik heb jullie nog niet kunnen brieven over de jingle. Maar de bedoeling is bij de jingle, Anastasia en René, dat jullie om de beurt jullie naam zeggen. Gewoon even beslissen wie er eerst gaat.
1: René.
0: Oké, let's go.
2: Vincent Live presenteert de BV Battle. Hoe sterk is de band tussen René en
1: Anastasia?
0: Dit loopt zo vaak fout. Met repetitie en zonder repetitie was perfect. Dat is een hele goede start van de BV Battle.
1: Zijn synchroon.
0: Ja, en het is ook niet zo moeilijk. Laat ons eerlijk zijn. Het is niet zo moeilijk. De BV Battle, die gaan we spelen. We weten allemaal hoe het werkt. Anastasia krijgt zo meteen een hoofdtelefoon waar lekker luid laat de zon in je hart op te beluisteren valt, waardoor je niets meer hoort. En René, het is aan jou om een aantal termen te zeggen in een bepaalde categorie die dan Anastasia moet proberen te begrijpen. Het zijn vandaag beroepen. Van alles en nog wat door elkaar dus. Anastasia mag mijn hoofdtelefoon wisselen.
1: Oké.
0: En dan ga ik hier op mijn gsm laat de zon in je hart er weer bij halen. Hoor je ons nog? Nee, hè? Nee, ze hoort ons niet meer. Oké. Alright. 3, 2, 1, start. Dokter.
1: Wat?
0: Dokter.
1: Kokster.
0: Dokter.
1: Sportdokter.
3: Bijna.
0: Dokter.
1: Koekenmaakster.
3: Ja, zo gaan we lang bezig zijn.
0: Hoor. Wat? Leerkracht.
1: Articuleren.
0: Ja. Leerkracht.
1: Speler.
3: Ja, totaal niet in de buurt. Hè.
0: Nee. Beroepen.
3: Elektricien.
1: Kinesist.
3: Elektricien.
1: Fietsenmaker.
3: Ik ga een keer proberen het makkelijker te winnen.
0: Ja. Schilder. Schilder.
1: Lattenstoor, ja, dat is geen beroep.
3: Lattenstoor.
0: Schilder.
1: Schilder. Maar wanneer begint het woord?
0: Schilder.
1: Steltenbouwer.
0: Piloot.
1: Breek.
0: Piloot.
1: Beenhouwer.
0: Piloot.
3: Nee, totaal niet juist. Heb je al ooit 0 punten gehad?
0: Dat zou de eerste keer zijn. Lood. Piloot.
1: Spelermanager.
0: Mooi. Kok. Kok.
1: Kok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Slager. Slager.
1: Wat?
0: Slager.
1: Wacht, en nu opnieuw.
0: Slager. Slager.
1: Ja.
0: Slager.
1: Slager.
0: Ja.
1: Slager.
0: Kapper.
1: Waarom zeg jij dat zo lang?
0: Kapper.
1: Slagersvrouw.
0: Nee. Kapper.
1: Kapper.
0: Ja.
1: Kapper. Kapper ken ik.
0: Tuinman.
1: Thuisman.
0: Tuinman.
1: Huisman.
0: Nee. Tuinman.
1: Puistman.
0: Nee. Tuinman.
1: Thuiswacht.
0: Nee. Tuinman.
1: Pluisman.
0: Nee. Zijn zo'n
1: tuinman. Tuinman.
0: Ja, tuinman.
1: Tuinman.
0: Ja. Brandweer.
1: Brandweerman. Ja. Brandweerman.
0: Oké. Okay. Verkoper.
1: Fruitverkoper.
0: Nee. Verkoper.
1: Fruit. Fruitklopper.
0: De tijd is op. De tijd is op.
3: Oei.
0: Ik zou aan nul hingen zijn.
3: Ja, ik hoop dat zou een unicum geweest zijn.
1: Je moet denk vragen in de leefwereld. Dat gaat beter.
0: Kapper ging goed, inderdaad.
1: Kapper en kok, ja, dat kan ook.
0: Tuinman, dat was een hele zware bevalling. Hè.
1: Ja.
0: Thuisman, hij was zo dicht. En dan kwamen er plots allemaal andere
1: Ik ben een zeer progressieve vrouw. En thuisman kon wel een heel goed beroep zijn.
0: Droomjob.
3: Ik denk dat het beter ging geweest zijn omgekeerd. Ik ben gewend eigenlijk om te luisteren naar haar.
0: Oké, daar kan ik wel iets bij inbeelden. We laten altijd de computer een beetje samenvatten hoe jullie het gedaan hebben. Ik ben zeer benieuwd wat het eindoordeel van deze BV Battle was.
2: Ja, door de band genomen was dat niet slecht. Maar jullie band kan nog een beetje opgepompt worden.
0: Ja. De band kan opgepompt worden. Kunnen jullie daarmee leven? Of
3: gaan
0: jullie vanavond in de living opnieuw, maar dan met de rollen omgekeerd?
1: We moeten de rollen gewoon omdraaien.
0: Ja.
1: Dan zijn we een geoliede machine.
3: Denk dat wel.
0: Zonder enige twijfel. Anastasia en René, dankjewel om hier te zijn.
1: Merci.
3: Met plezier.
0: Heel veel succes met de drukke werkzomer. Ik ben er zeker van dat we daar vroeg of laat dingen van op televisie gaan zien. En dat zeer de moeite wordt. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
2: Dit is deze

0: is bij Vincent Live en Bleeding Love. Het is tijd om te draaien aan het rad en om misschien wel aan één Happy Q-luisteraar 450 kletsers uit te delen. Q
1: Music. Winnen met...
0: Ik heb nog eens extra nagedacht wat ik zou kopen met die 450 euro. We hadden het daar gisteren over en het was van, oh, ik weet het niet zo goed. Ik wil misschien wel voor op mijn brommer, ik heb een Vespa, voor als ik in de stad mij snel wil voorbewegen, een zitje voor de persoon die achter mij zit. Omdat je kan er altijd een tweede persoon op meenemen, maar je kan nu ook een rugleuning geven. En Emma verdient een rugleuning.
2: Ja, ja. Zeker nu.
0: Ja, oh, ja. Wel, nu begint de buik een bepaalde omvang te krijgen. Waardoor
2: je er niet meer met samen op kunnen.
0: Waardoor ik eigenlijk denk dat het beter is dat Emma van voor zou zitten. Nu zit die buik zo
2: in mijn... please, doe dat. Stuur daar een filmpje van.
0: Nu zit
2: van.
0: Een buik in mijn rug te porren. Ja, ik heb me dan in het achterhoofd een tijdje geleden Emma de Vespa les gegeven. En dan reed zij rond in de wijk.
2: Maar
0: en dan,
2: leuk.
0: En dan liep ik ernaast. In sportkleden. Ik denk dat dat voor de buren een vreemde kennismaking moet geweest zijn.
2: Het kost zo'n rugleuning €450.
0: Nee, ik weet niet wat het kost, maar ik zou het er wel mee kopen. En dat is wel vaak duur, want er is altijd van dat materiaal dat tegenwegen niet kan en zo. Onderdelen, hè.
2: Oké, ik vind dat echt een goede aankoop.
0: Dankjewel. Maar wat zou jij met €450 kopen? Dat is de vraag waar je stilaan over kan buigen. Want dit is de letter waarmee we spelen.
3: K. Nee, L. Ik was te vroeg. Het rat in mijn liggen gat.
0: Dat rijmt. De L.
2: De L.
0: Van Live, Love, Love. En tal van andere woorden.
2: Ja.
0: Ik hoop dat er een categorie lichaamsdeel tussen zit.
2: En dat de luisteraar...
0: Ja, waarom zeg ik dat? Als dan de luisteraar aan dat woord denkt en in de snelheid dan begint te twijfelen van, mag ik dat eigenlijk zeggen op de radio? Dan hebben we een momentje. Heerlijk. We hebben bij de N een werkwoord ooit eens keihard gehad. Was heerlijk. Heerlijk vind ik het.
2: Leuke radio.
0: Wil je meespelen? Stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met de L. En dan ben je aan de beurt zometeen. Pauline.
2: Ik heb mijn nieuws nog niet opgestaan.
0: 6:00, een hele goede avond. Dit is over enkele ogenblikken het nieuws met Pauline.
2: Een hele goede avond.
0: Heb je het al of niet?
2: Ja, heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet collega Hannelore Simoens.
4: Weekend 27, 28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want daar is de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend. Normaal zijn dat er 500, maar ja, u weet het intussen. Spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
2: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is een combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden wel al eens failliet, maar maakte een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land en die zullen dus allemaal sluiten. 151

0: 30 mensen verliezen daardoor hun job. Er komen nieuwe zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat hij het staakt het vuren voor hem is afgelopen. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen ook al een overwinning. De Duitser Max Kanter werd 2e en onze landgenoot Tim Erlier die eindigde 3e. De Noord Traaien die behoudt nog steeds het geel. En evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9:00 s'avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Corniel.
1: We zorgen dat op 9:00 alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wel later is, ja, dan zal het later zijn.
0: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten waar de match uitgezonden werd. Hoewel de match pas om 2:00 s'nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben.
2: Amai.
0: En dat is een absoluut record.
2: Ja.
0: Benieuwd wat dat nu vrijdag gaat geven. Veel zon met hier en daar ook wolken, maximaal rond een graad of 27. Aan zee is het wel iets frisser. Morgen veel zon en ook nog wat warmer, 31 graden.
3: 14 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dus ga ik er de 3 voorlezen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het zijn veel kleine files, maar vooral op de Brusselse binnenring verlies je wel noemenswaardig tijd. Door 37 minuten van Expo tot Machelen. Op de E19 richting Antwerpen een 30 minuten bijtellen vanaf Semst tot Rumst. En op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten erbij van Antwerpen West tot Borgerhout. Sta er iets anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Music.
4: Vincent Live.
3: Wil jij winnen zometeen met de letter L? Dan moet je een audioberichtje sturen via de Q-app tijdens

0: Zometeen schakelen we live over naar Parijs. Want daar loopt Gerben Tuurlings rond voor ons. Niet zomaar. Hij is daarvoor een rode loper. Jawel. Hollywood troept samen in Parijs vandaag en Gerben Tuurlings is erbij. Het is een soort evenement, maar ik ga dat zelf beter kunnen uitleggen dan ik hoor. Waar zo een hele hoop verschillende sterren over de rode loper gaan passeren. Echt van die Hollywood kaskraker namen. Wie het precies is, wie hij al gezien heeft en wat onze Gerben eraan gaat vragen. En gezien we zijn Frans kennen, in welke taal hij dat gaat doen, gaan we hem zo meteen even vragen.
1: Winnen met een L.
0: Eerst gaan we naar Jennifer, 42 uit Maasmechelen. Dag Jennifer.
2: Hallo Vincent.
0: Wat is jouw lievelingswoord met de L?
2: Liefde.
0: Oh, en op wie ben jij verliefd?
2: Op mijn man Christophe en op mijn 5 kindjes.
0: Oh, 5 kindjes? Allee, patat zeg, dat is ook niet niks. Zeg, we spelen voor €450 aan shoppingbudget. Wat zou je daarmee kopen?
2: Niks, ik zou naar jullie komen met mijn kindje en met mijn man.
0: Ah ja, oké. Okay. €450 aan tapas aan het QB Beach House, dat is een schoon rekening. We ontvangen u met open armen. Laat dat duidelijk zijn. Dan kan je meer dan enkele Q-plates mee aanschaffen. Dat kan ik u wel zeker vertellen. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter L begint. Als dat lukt, dan is het jackpot. Ben je daar klaar voor?
2: Ja.
0: Alright, hier gaan we. Een vakantiebestemming.
2: Londen.
0: Een beest.
2: Luipaard.
0: Een lichaamsdeel.
2: Een lul.
0: Een werkwoord. Een werkwoord. Een werkwoord.
2: Lopen?
0: Ja, een beroep. Het is kapot. Het hoofd van Jennifer is helemaal stuk. Leraar, ja, inderdaad. Of loodgieter, of logopedist, of whatever, life coach tegenwoordig. Oh. Je had tenminste een lichaamsdeel juist. Dat is de bedoeling. Jennifer, goed gedaan. Helaas niet goed genoeg. En dus spelen we morgen opnieuw voor €500. Maar je was wel een hele fijne kandidaat. Legendarisch.
2: Dank je wel.
0: Merci, Jennifer. Bye-bye.

0: bij Vincent Live. Nummer 4 in de Q-top 40. Elke week één plaatsje achteruit, zo gaat het tegenwoordig, maar bon, dat is niet erg. Het blijft een banger. Een paar weken geleden mocht Bert de Kok voor Q-Music Tom Holland en Zendaya interviewen. Ze waren toen in Amsterdam voor de première van de nieuwe Spider-Man-film. Het was redelijk uniek, dat is het Hollywood-koppel, die verschijnen bijna nooit samen op een evenement. Het was echt een uitzondering. Maar nee, dat is niet zo. Blijkt nu. Want straks is er in Parijs de première van een andere film, The Odyssey. Drie keer raden wie er op de loper gaat passeren. Zendaya en Tom Holland.
1: Wauw.
0: Ineens zijn ze daar terug. En het zijn niet de enige sterren daar aanwezig. Matt Damon, die gaat er zijn. Dat is een Hollywood royalty, denk ik. Anna Hathaway, die gaat er zijn. En opnieuw mochten we bij Q-Music iemand sturen voor enkele interviews. Na het succes van Bert de Kort vorige keer, want die stond echt, Bert de Kort stond in de wereldwijde media, dachten we... We sturen Gerben Tuurlings. Wij hebben namelijk ook een blonde god bij Q. En we weten allemaal, Gerben is polyglot. Die kan alle talen supergoed.
2: Ja.
0: En dus gaan we zo meteen een anderstalig interview doen met Gerben Tuurlings. Live vanop de red carpet in Paris, baby.
3: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: 2 kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
10: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
12: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: feest. Het Q-onderzoeksbureau.
1: 23% van de mensen heeft een litteken ooit opgelopen op kan. Blijkt het een bestaand onderzoek. En we zijn aan het checken of dat klopt, die 23%. Niels Uitschoten zegt, ja, toen ik 16 was, ben ik op scoutskamp met mijn been tegen een hete pot spaghetti saus gebotst. Grote brandwonden, dat litteken is er nog steeds. Maar het is wel een mooi aandenken aan uiteindelijk een fantastisch kamp. Lisbeth uit Isegem stuurt, mijn zoon is een paar jaar geleden op kamp op zijn gamel gesprongen. Dat is wel dat ding waaruit je moet eten.
2: Ja.
1: Met de leiding naar de spoed, 8 draadjes in de voet. En het kamp was na 2 dagen al afgelopen. Neel uit Assenede is op kamp ooit gestoken door een wesp. Ze stuurt, ik bleek allergisch te zijn aan die wesp en heb nog steeds een litteken daarvan op mijn arm. Verdorie toch. Heb jij ooit iets voor gehad op kamp waardoor je een litteken hebt overgehouden daaraan? Laat het weten via de app van Q-Music. Dan mag je het zo meteen uitleggen live op de radio. Maar nu, lieve mensen, moeten we naar Hollywood. Want je kan vanaf volgende week in de bioscoop naar de nieuwe The Odyssey film kijken. Dat is eentje met een sterrencast. Tom Holland doet mee. Zijn vrouw Zendaya doet mee. Matt Damon doet mee. Het is een film met Matt Damon. Anne Hathaway die doet mee. Goeie mop, hè? Het is met Damon. Het zijn alle hoofdrollen ook, hè? En al die mensen, die zijn in Parijs. Dus Gerben Tuurlings is ook met Damon. Dag Gerben, hoe gaat het daar?
3: Hallo, dag Vincent.
1: Waar ben jij precies? Beschrijf wat je ziet.
3: Ik sta hier in Parijs natuurlijk voor de Odyssey. Hier staat het allemaal L'Odyssée, want het is natuurlijk in het Frans te doen hier.
1: Bah, oui.
3: En ik zit hier op de red carpet, die niet zo rood is, hij is een beetje grijzig. Maar ja, kijk, het is hier wel sfeervol. Hè. Het staat hier vol met internationale pers, waar wij ook deel van uitmaken nu, Vincent. Wij zijn internationale pers. Prachtig woord, mooi hè.
1: Ja, ik vind dat zeer chic. Internationale pers zijn natuurlijk ook mensen die polyglot zijn. Hoe zit dat bij jou, Gerben?
3: Wat zeg je?
1: Polyglot. Dat zijn mensen die meerdere talen kunnen spreken.
3: Oui, mon français est parfait. Et aussi, my English is very good to do yes. Interviews.
1: Ik
3: guess
1: Tom Holland doesn't understand Leuvens, hè?
3: Yes, but I have something for Tom Holland. Yes, he's gonna know that I'm from Belgium.
1: Hoezo? Wat ben je van plan, Gerben? Je mag het in Nederlands uitleggen, geen probleem.
3: Ah ja, mag het verder in Nederlands uitleggen, ja. Dat is misschien beter. Ja, ik heb dus een klein plannetje om het ijs hier al te breken. Tom Holland is nu niet van Amerika, maar er zijn hier natuurlijk heel veel Amerikaanse Hollywoodsterren. En wij hebben natuurlijk net gewonnen tegen Amerika met 2K, we zitten er nog in. Dus ik dacht, een kleine sneer. Ik heb mijn volledige tenuken aan, mijn volledige België tenuken.
1: Je hebt de outfit van de Rode Duivels aan op een première met allemaal Amerikaanse acteurs. Dat vind ik wel top eigenlijk, dat vind ik wel goed.
3: Ja, ja. Het is wel een beetje gênant, want iedereen staat hier zo in smoking, in pakken, met chique hemdjes. En ik sta hier dus ja, in mijn sportshort, met mijn sport-t-shirtje.
1: Oh,
3: het is een beetje
1: gênant.
3: Maar ja, het is het idee dat telt, hè.
1: Ja, dit is ook de laatste keer dat we iemand kunnen sturen, denk ik. En kan je over de film ook iets zinnig vertellen, of heb je die nog niet mogen zien?
3: Ik heb zelf nog niks mogen zien, hè, want hij had natuurlijk wel een waanzinnig coole film zijn, hè.
1: Ja. Wacht, die rode loper, dus die sterren die gaan daarover en dan is het première. Mag je hem gaan zien nadien of werkt dat niet zo?
3: Jawel, ik mag hem zeker wel gaan zien. Ik mag gaan kijken.
1: Dus jij zit straks ook in de bioscoop met Matt Damon?
3: Ja, met Damon en met Zendaya en met iedereen.
1: Dat is crazy.
3: Dat wordt dan een leutig feestje.
1: Maar ja, jong, maar zou je dan toch nu zo stiekem gewoon zo je popcorn omstoten zodat het licht aan moet, want we moeten Gerben from Belgium helpen? Enfin, dan kennen ze jou wel, hè?
3: Dat is eigenlijk geen slecht idee, maar ik denk dat ze mij sowieso wel gaan herkennen vanaf dat ik hier de interviews heb gedaan. Ik ga mij een indruk wel nalaten, Vincent. Maak je geen zorgen.
1: Ja, dan kan je volgende week nog eens terug naar Parijs om je excuses aan te bieden. Gerben, veel succes daar. Wees gewoon lekker jezelf en dan komt het helemaal goed.
3: Okay.
1: Wie? Allez, au revoir et les groeten en Parijs.
3: Ah, merci beaucoup. Au revoir et si, vivi, croquette fromage.

0: Lost Frequencies bij Vincent Live en Live It All. Zometeen is er Thomas Gray met Rumors, maar eerst... zit de NAVO-top erop, Paulien.
1: Klopt, en ook in het slot draaide het eigenlijk vooral rond de VS en de Amerikaanse president Trump. Hij heeft samengezeten met de Oekraïnse president Zelensky en zei dat het een goede ontmoeting was. De VS zal er ook voor zorgen dat Oekraïne patriotraketten maakte. Die dienen als luchtafweer tegen Russische drones dus. En nog een opvallende zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de slottekst een paragraaf staat over Iran. Dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO. En dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. En dan naar de Tour. Daar heeft de Nederlander Olaf Kooij de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. De Duitser Max Kanter werd tweede. En onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noord-Traaien die behoudt het geel. Nog zonnig vandaag met hier en daar een wolk en maxima rond een graad of 27. Aan zee is het wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, want we halen 31 graden.
0: Twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 36 minuten bij, tel vanaf Expo tot Machelen. Op de E19 richting Antwerpen tel je 20 minuten bij, vanaf Semst tot Rumst. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Lovers, het is tijd om te luisteren naar de laatste nootjes van Vincent Live. Ik laat zoals elke dag het einde van het laatste nummer horen. En jij moet raden welk nummer dat is. Vandaag denk ik een zeer haalbare opgave, maar ik kan dat heel slecht inschatten. Want soms vind ik het super easy en blijkt het moeilijk te zijn. En soms is het helemaal omgekeerd. Hier gaan we.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, toch, dan heb je toch het nummer gehoord. Come on. Met vooral die daarvoor. Welk nummer is dit? Laat van je horen in de app van Q-Music en dan krijg je zo meteen wat zet.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 23% van de mensen een litteken heeft opgelopen op kamp. Christophe uit Schilder die zegt ja, tijdens een spel op Girokamp ben ik ooit over mijn eigen voet gestruikeld met mijn hoofd op een tak gevallen. Het resultaat was een gat op mijn hoofd dat genaaid moest worden. Het was gelukkig wel de laatste dag van dat kamp, dus hij heeft geen herinneringen niet kunnen maken. Dan is er nog Nina uit Lokeren, die heeft ooit haar voet gebroken op paardrijkamp. De hele zomer in de gips gelegen, maar er wel gelukkig geen litteken aan overgehouden.
2: Amai.
0: Audioberichten.
3: Hey Vincent, dag op dag, 12 jaar geleden was ik aan het sprokkelen in Beaugent, dicht bij Durbuy, met de KSA Leienzonen Kuurne, hout sprokkelen voor het kampvuur. En dat was op een veel te steile helling. Ik tuimelde naar beneden en bleef ergens haperen met mijn knie. En toen ik mij rechte na het vallen, zag ik dat er een enorm gapend gat in mijn been zat. Wat pezen, wat weefsel, allemaal zichtbaar. 42 draadjes verder, van binnen en van buiten, gaat het nog altijd goed met mij. En fun fact, ik zit hier nu ook als kok, niet meer als leider, maar met de KSA.
0: Ah, fantastisch.
2: Maar nee.
0: Een hapend gat in de knie, zeg. Heerlijk. Dankjewel voor dat audiobericht, Robin uit Kuurne. We hebben nog Lynn uit Bocholt.
4: Hey Vincent, wij zijn van KJ Kouwelil en ik ben leider. En ik heb gehoord dat het over littekens gaat. En ik wou even mededelen dat ik ook boven vol sta op littekens met mijn benen of mijn armen en zo. Maar meestal gewoon wat takken te spelen. Dus er zitten goede herinneringen aan. En aangezien we op kamp zijn, willen we ook heel graag nog één mededeling doen. Okay. Die ik nu even samen met twee leden gaan doen, als dat geen probleem is. Ja. 3, 2, 1.
5: De geit is gemolken.
4: Dag.
0: De geit is gemolken.
2: Wat?
0: Een hapend hat en de geit is gemolken. Dit was een topselectie van audioberichten. Zo meteen veel meer dan dit. Sleep
6: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
7: Die verlangde alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
13: See her light up the night in the sea.
14: The stories are true.
15: Are you ready to be the hero?
13: I am Diana.
12: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
16: Lotto is op zoek naar handen.
17: Wat? Handen?
16: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
17: Oh, een cabrio.
16: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
17: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
18: C'est
16: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
19: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
8: Ego

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai, het WK-nummer. Het mag voor mij op 1 in de Q top 40 blijven staan, zolang wij België in dat toernooi zitten. En dat is nog steeds het geval. Dus van mij mag het overmorgen nog op 1 staan. Maar we zullen zien in de nieuwe Q top 40 op vrijdag. Nu is het tijd voor...
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 23% van de mensen heeft een litteken opgelopen op kamp. Blijkt uit een bestaand onderzoek. Joram uit Kortrijk die heeft met de beektocht een snee in zijn voet... gekregen. Ah. Een beektocht. Is dat gewoon een wandeling door een beek?
2: Ik vermoed het.
0: Ik wist niet dat dat bestond. Ik vind het wel een leuk ding eigenlijk. We volgen het water. Ja. Zo middeleeuws.
2: Tot je dan een snee hebt in je voet.
0: Ja, oké, maar dat is pech. Er zijn heel veel beektochten zonder snee in je voeten waarschijnlijk, Paulien.
2: Maar het is toch gevaarlijk hoor, door zo'n beek wandelen. Al die dingen die je dan niet ziet liggen. Ja, maar dat is toch...
0: Heb jij in
2: je
0: beweging gezeten?
2: Heel eventjes.
0: Dat is een groot succes.
2: Ik heb 1 dag in de scouts gezeten.
0: 1 dag? Ik dacht een jaar of zo, maar geen dag.
2: Een paar jaar in de VKSJ, maar op kamp gaan was niet mijn favoriete bezigheid.
0: Ik stel voor dat we overgaan naar de audioberichten van de luisteraars.
3: Nee, Vincent, ik heb in 1989 tijdens een Giro-weekend mijn voeten 3e graad verbrand.
0: Oei.
3: Dus ik heb littekens voor de rest van mijn leven, dus ik zal altijd... Nooit vergeten dat ik in de Giro heb gezeten. Groetjes, jojo.
0: Hey Charlie, ik kan er nog mee lachen, precies. Hier is Kim.
4: Gelukkig.
5: Hey Vincent, Kim hier. Hier had de zoon vorig jaar een kampje en met een zwaai van een golfstok heeft hij een litteken gekregen.
0: Oei.
5: Van voor op zijn voorhoofd, juist tussen zijn bril en zijn pet. Hij heeft nu zo'n heel litteken zoals Harry Potter.
0: Zoals de enige echte.
2: Amai.
0: Als je dan toch een litteken moet hebben, doe er dan maar zo eentje. Kan je elke keer zeggen, you're a wizard, Harry. Heerlijk. Oké, nog eentje.
6: Hey Vincent, Lisa hier. Toen ik zo'n 12 jaar was, waren wij een bosspel aan het spelen op kamp. En ik ging zo hard in dat bosspel op, dat ik eigenlijk niet door had dat ik midden tussen de bramen stond.
0: Oh.
6: Door te beginnen lopen, hebben die bramen dan ook mijn bovenbeen echt super lelijk opengehaald.
0: Brrr.
6: Er was wel een kleine EHBO-kit aanwezig, maar die was niet voldoende om dat bloeden te stoppen. Dus moest ik terug de fiets op met mijn bloedende been richting het kamphuis. En nu zo'n 15 jaar later kan je eigenlijk nog altijd die fijne lijntjes van die bramen op mijn bovenbeen zien.
0: Crazy, wat een verhalen komen hier eigenlijk allemaal binnen. We gaan naar Dempsey, 28 uit Isegem. Dag Dempsey.
7: Dag Vincent.
0: Dempsey, jij hebt ook een litteken overgehouden aan een dagje op het speelplein. Vertel.
7: Klopt, ik ben dus toen ik een jaar of 9 of 10 was, ik weet niet meer precies. Morgen wij op een speelplein werken en ik was door bepaalde activiteiten aan het doen. En ik moest van het ene naar het andere lopen voor het andere af te werken. En op een gegeven moment loop ik los met mijn hoofd tegen een houten plank die op dranghaken ligt.
0: Oh nee.
7: Ik heb daar een blauw oog aan overgehouden en... Ja, zwaar bloed over mijn wangen gelopen. Ik ben ermee naar de kliniek geweest. Ik heb daar ook moeten genaaid worden. En tot nu toe heb ik daar een klein gat aan overgehouden aan mijn hoofd.
0: Aan uw hoofd. Ja, ja, maar dat is wel zo'n ding. Als je bloed op je hoofd en rond je oogkassen, dat geeft altijd ontzettend veel bloed. Ja. Ik kan me inbeelden dat dat als kindje ook wel redelijk indrukwekkend is. Maar dus je ziet ze nog ergens een puntje. Valt het op? Is het iets wat mensen als ze jou ontmoeten meteen zien? Of is het pas later dat het mensen dat horen?
7: Nee, want dat zit zo net onder mijn haarlijn. Dus mensen zien dat eigenlijk niet.
0: Ah, perfect.
7: Dus ik heb er nog geluk in.
0: Heerlijk, Dempsey, wat een leven. Dat kan je al eens tegen een plank lopen natuurlijk. Goed. Als je een goede haarlijn hebt, ja, dat kan alles.
2: Ja, dat is waar.
7: Inderdaad.
0: Goed, Dempsey, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens. Hè.
7: Dag gedaan, bedankt.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: 23% van de mensen een litteken heeft opgelopen op kamp.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout, het is een beetje meer. Het is 38% van de Q-luisteraars heeft een litteken opgelopen op kamp. Dus, als je kleine pagada terugkomt van kamp... En er zit, die is niet meer compleet. Er is ergens een stukje af. Dat is niet erg. Het overkomt ons bijna allemaal, of toch 38%.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Die is van Niall Horan, sympathieke man uit Ierland met fijne muziek. Dit is A Little More Time.

0: eindigt er zo. Dat is op zich niet zo moeilijk.
1: De laatste nootjes.
0: Dus het juiste antwoord is ook redelijk vaak binnengekomen. Onder andere door de enige... Sorry. De enige echte Gregory uit Krokijs. Dag Gregory.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Dag Gregory. Hoe is jouw dag al geweest vandaag?
2: Zeer goed. Het was hier lekker warm. Vanochtend moeten werken en vanmiddag een beetje genoten van het zonnetje.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk voor iemand die aan de kust woont nu het seizoen weer begonnen is? Wil dat zeggen, verdorie, de rust is over? Of wil dat zeggen, ah, het begint weer, heerlijk?
2: Ja, het begint weer. Het is weer leven in heist, trokken heist. Ja. Het is goed voor de horeca. Het is het begin van mooie, ja, warme dagen. Altijd leuk, hè, natuurlijk.
0: Ja, dat is het zonder enige twijfel, maar we hebben al mooie warme dagen gehad zonder al het volk natuurlijk. Ik kan me inbeelden dat het ook wel fijn is om aan de zee te wonen tijdens die hittegolf in juni en zo bijvoorbeeld, of tijdens mooie lentedagen.
2: Ja, ja, zeker weten. Een beetje een vluchtje wind en ja, dat is altijd aangenaam, altijd leuk.
0: Allee, dat is goed. Ben je al in de zee geweest vandaag, Gregory?
2: Nee, nog niet, nog niet. Maar het zal er niet van komen ook vandaag. Van de week wel nog.
0: Van de week wel, allee, dat is belangrijk. Gregory, welk nummer had je eigenlijk herkend met die laatste nootjes?
2: Ik had Happy van Pharrell Williams in gedachten.
0: In gedachten, maar dat is zeer goed gedacht van jou. Fantastisch.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: 7 uur, heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Bart.
6: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quintin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
7: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokaal,

0: gemeentebesturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
1: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
2: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
1: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Thorstein Trine behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer. 31 graden dan.
3: Op dit moment gaat het nog traag op de Brusselse ring op de binnenring. Daar moet je een half uur bij rekenen tussen Stroombeek, Bever en Machelen. Op de Brusselse buitenring 5 minuten extra tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. En richting Antwerpen op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Sta je op dit moment toch nog heel toevallig op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Music, Aftersun, Emma Salden.
3: Je bent in heel goed gezelschap hoor vanavond. Onder andere Benson Boone die is erbij na Bibi Rexha en Fatal.

Het is al 4 jaar geleden dat dit nummer uitkwam. Love the rest in peace. Benson Boone met In the Stars. Maximum. Welkom, welkom, welkom. Voor als je het nog niet door hebt, jij luistert naar de avondshow van Q. Emma Salde hier. En als ik de Q heb mag geloven, geniet jij ook op dit moment echt met volle teugen van een prachtige zomeravond. Je hebt groot gelijk. Zo is er onder andere Tanja Dendermonde, die laat weten dat hij vakantie heeft in eigen tuin. En ze zegt op dit moment spelen de kinderen nog in het zwembad en de mama en de papa die staan achter de barbecue. Q Music. Jij mag net zoals Tanja de Q-app er even bij halen. En je agenda open doen op morgen. Dus doe dat even. En dan ondertussen draai ik Olivia Rodrigo voor jou. Dit is Drop Dead in de avondshow van Q.

0: Project and Never Forget You. Elke avond wordt de show geopend met jouw verhaal aan de hand van dezelfde vraag. En die vraag die gaat als volgt. Hoe klinkt morgen voor jou? Hoe ziet jouw donderdag 9 juli eruit? Stuur dat even door via een spraakberichtje in de Q-app. Dus begin met het woord morgen en dan vul je aan met jouw plannen.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot -20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
13: Info op telenet.be.
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
17: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DreftTabs Platinum Plus Gigapak tot

het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: niet naar Tomorrowland dit jaar. Dat is echt heel bizar, want normaal is hij er wel elk jaar bij, hoor. De DJ Eric Prydz back you. Goedenavond. Nog voor 8 uur mag jij ongegeneerd zagen over wat je eigenlijk echt keihard haat aan de zomer. Maar eerst.
1: Morgen klinkt zo.
0: Even vooruitkijken naar morgen. Dan is het donderdag 9 juli 2026. En hoe klinkt die bij jou? Wat ga jij doen? Jouw plannen? Dat stuur je even door via een spraakberichtje in de Q-app. Zo is er Wannes, die heeft zijn plannen gedeeld.
2: Morgen lekker heel de dag werken en ik hou van mijn job, dus dat wordt weer lekker genieten.
0: Amai, goed. Kelly uit Temse, die heeft een zeer goed plan morgen.
3: Morgen gaan wij naar de zee, naar Oostende, voor een dubbele overnachting. En gaan wij ons goed amuseren in het Q-Beach House.
0: Ah, voilà. En nog wat gratis reclame op de achtergrond. Er is ook nog Kim uit Overmeer, die zegt ook, morgen komen wij ook een dagje richting Oostende. Het is een jaarlijkse gewoonte om een bezoekje te brengen aan het Q-Beach House. Je bent hier kei welkom. De zon schijnt hier ook altijd een tikkeltje harder. Maar er is ook een klein windje. Dus dat doet kei veel deugd. Stefanie uit Zwevenzelen.
4: Morgen ga ik zoveel mogelijk proberen te genieten van het goede weer. Groetjes van Stefanie uit Zwevenzelen. Dag.
0: Groetjes terug. Er is ook nog Laurien uit Landen. Die gaat morgen de verjaardag van haar papa vieren. Ze gaan eerst 's ochtends lekker gezellig ontbijten en 's avonds frietjes met mosselen. Oh. Nu jouw nummer 28 in de Q-top 40. Olivia Dean met So Easy.

0: Jack Jones en Callum Scott met de Whistle bij Q. Ondertussen is het 1:08 op jouw woensdagavond. En op één plek gaat het nog traag. Dat is op de Brusselsring, op de Binnenring. Daar moet jij 12 minuten bij rekenen tussen Grimbergen en Machelen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q!
1: Emma Salda.

0: vorige avond aan Sven uit Tongeren. Die is heel blij dat het avond is. Die zegt, eindelijk is het wat cooler, want zeg, het was wel warm vandaag, hoor. Ook nog goeie avond aan Lisa uit Jabbeke. Die is dan weer aan het picknicken met haar vriend op dit moment. En ze zegt, wij wachten op een mooie zonsondergang. Romantisch. Klinkt als een zorgeloze zomeravond. Maar, het kan uiteraard ook helemaal anders, hè.
1: Zomerbiecht.
0: Want het kan ook zijn dat jij met een diepe, vervelende frustratie zit over de zomer. Bijvoorbeeld slapeloze nachten, omdat het echt veel te warm is. Dus je ligt een hele nacht te woelen in je bed. Wespen, dat is ook echt heel vervelend in de zomer. In de file staan, richting de zee, zonder airco, dat kan ook echt heel lastig zijn. In ieder geval, jouw diepe frustratie over de zomer, die mag je er nu even uitlaten. Gisteravond had ik bijvoorbeeld in de show Gregory uit Oostende aan de lijn en die zit met hetzelfde.
2: Sandalen, Emma.
3: Ja, dus ik ga jou uitdagen. Ik wil weten hoe jouw prinsessenkennis...
0: Oei, Gregory uit Oostende, dat kwam er heel raar door. Die haat sandalen. En allez, vooral als je voeten vuil zijn. En sandalen met witte sokken, dat vindt hij echt verschrikkelijk. Dus vanavond is het jouw moment om zo eens ongegeneerd te zagen over de zomer. Wat is jouw diepe frustratie? Laat het nu weten via de Q-app.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internet.

0: belangrijke oproep. Ik ben op zoek naar iemand die heel veel over Disney-prinsessen kent. Ik herhaal, iemand die veel over Disney-prinsessen kent. Meld je nu aan via de Q-app.
1: Zomerbiecht.
0: Voilà, dat is voor zo meteen in de show. Eerst ben ik met heel veel plezier jouw luisterend oor. Want wat haat jij stiekem superhard aan de zomer? Dan mag je elke avond in de show even eruit laten. Zo jouw diepe, diepe, diepe frustratie. Zo is er onder andere Angelo uit Mol.
2: Ik haat één ding aan de zomer. Als mijn auto en mijn sauna wordt letterlijk en figuurlijk. Want daar wordt het 50 graden in.
0: Oh my god, en als je dan nog eens zonder airco zit. Sandra uit Londerzeel die haat een overvolle trein en mensen die naar zweet ruiken. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in een hittegolf. En dan is er ook nog Bo uit Pittem. Bo, hallo.
3: Hallo.
0: Jij zit ook echt met een zeer specifieke frustratie, hè? Vertel.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb vooral een hekel aan oudere mensen die zo buiten in de zomer hun stoel nemen, aan de voordeur gaan zitten. Dat stoort enorm. En zeker als je zo buiten gaat wandelen, die mensen zitten dan in de weg. En ik snap totaal niet wat er daar leuk aan is.
0: Ik was even bang dat je ging zeggen, ik heb een hekel aan oudere mensen, maar oké.
3: Okay. Nee.
0: Wat vind je daar dan zo vervelend aan? Dus die mensen die zitten met hun stoel op de stoep voor hun voordeur.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik snap niet wat er zo leuk of interessant aan is om op de oude dag nog aan de voordeur te gaan zitten op een bankje of een stoel. Als er toch maar auto's passeren in de straat.
0: Maar ja, dat kan toch zijn dat die geen tuin hebben? Of geen terras?
3: Jawel, ik ken zelf persoonlijk iemand die dat nu ook op dit moment doet. En die heeft een tuin van achter, prachtig als dat het is, maar toch zit die vooraan aan de voordeur.
0: Ah ja, en heb je die daar al op aangesproken?
3: Ja, maar dat interesseert die persoon niet zoveel.
0: Oh, oei. Pas op, hè, voor burenruzie.
3: Ja, die personen hebben er nooit over geklaagd of zo, maar het is bizar hoe het is. Die persoon die je op de straat ver weg zien zitten op die stoel en ik snap het niet hoe dat er zo interessant aan is.
0: Oké. Ja, kijk, misschien doen mensen dat graag, naar buiten kijken, naar de passage en zo. Maar je hebt nog nooit iemand aangesproken, want misschien moet je dat dan eens doen, hè, als je dat echt zo tegensteekt.
3: Ja, ik weet niet, misschien dat de oudere mensen zo minder tolerantie hebben naar de jongere jeugd of zo. Dat kan een vooroordeel zijn, denk ik.
0: Precies, ook of enkel oudere mensen doen dat. Vind ik heel grappig.
3: Toch vrijwel, als ik dat al vaak gezien heb, dat meestal oudere mensen zijn.
0: Goed, Bo. Ik stel voor hè, dat je dan, om echt iets te doen aan die frustratie, dat je dan de volgende keer gewoon even aanspreekt, maar wel op een vriendelijke manier.
3: Misschien best, ja.
0: Ah, voilà, misschien moet je dat doen. En dan is die frustratie in één keer opgelost. En we gaan er een mooie zomer van maken, hè, Bo?
3: Super, absoluut, inderdaad.
0: Salut!
3: Oké, tot ziens, Emma. Dankjewel. Maar blijkbaar niet zo.

0: Vrouw van Wout Bru. Ze doet mee in The Real Housewives of Antwerp. En zij had de volgende opdracht voor mij.
1: Ja, dus ik ga jou uitdagen. Ik wil weten hoe jouw prinsessenkennis in elkaar zit. Dus we gaan een soort van quiz-examen geven. En daarom kom ik ook op bezoek bij jullie in Oostende. En dan gaan we dat allemaal testen.
0: Ja, dus ik heb echt vandaag de hele dag gestudeerd. Het is eigenlijk wel gezellig, hoor. Dat is een van de leukste examens, denk ik, die ik ooit ga krijgen. Zo het Disney-prinsessen-examen. Maar morgenavond in de show dus de test, het grote prinsessen-examen. En ik heb wel een klein beetje hulp nodig. En niemand minder dan Xenia, die hangt aan de lijn en die kent daar alles over. Xenia, hallo.
2: Goedenavond, Emma.
0: Xenia, jij zegt over jezelf dat jij echt een Disney-kenner bent, hè? Hoe uitziet dat?
2: Ja, ik heb eigenlijk een volledige sleeve van Disney.
0: Ah ja, wacht, een sleeve. Dat is zo een volledige arm vol met tattoos, toch?
2: Ja, klopt.
0: En wat staat er allemaal op?
2: Alles van Disney-figuurtjes eigenlijk, maar wel de diertjes, dus niet de prinsesjes.
0: Nee, maar je kent wel veel van prinsessen, mag ik hopen, want ja, daar gaat het over, hè, morgen, het examen.
2: Ik zal mijn uiterste best doen, Emma.
0: Dat is goed. En is dat al op jonge leeftijd begonnen bij jou, die Disney-kennis en zo? Want ja, ik krijg dat nu op mijn bord, ik ben bijna 30.
2: Nee, eigenlijk niet. Het is rond mijn 20ste begonnen. Ik heb vrienden leren kennen op vakantie. En zij waren heel into Disney. Ik ben mee geweest naar Disneyland. En sindsdien is de liefde eigenlijk volledig opengebloeid.
0: Ah ja, dat vind ik wel geruststellend om te horen. Dat het nooit te laat is om een Disney-specialist te worden. Dus ik maak nog kans morgen. Xenia, ik stel voor dat je even aan de lijn blijft. En dan zo meteen na 8 uur mag jij mij alles vertellen wat jij weet over Disney-prinsessen. Goed?
2: Oké, dat is goed.
0: Oké, tot zo.

0: Goedenavond. Het nieuws van 8 uur krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quintin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
2: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat. Hè? Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
1: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 jaar om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
3: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen. Maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
1: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Traen behoudt het geel. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm dat ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser.
0: Zeg Bart, kan je even blijven hangen?
1: Ik blijf even hangen.
0: Want ik heb een vraag voor jou. Eerst even meegeven dat het lekker rustig gaat op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest. Maar dus Bart, weet jij wie de allereerste Disney-prinses is?
1: De allereerste? Goh, daar vraag je me iets. Nu ben ik heel... Ik ben niet zo vertrouwd met alle Disney-prinsessen. Ja, dat doen we hier nogal graag op het nieuws. Alles opzoeken.
0: Niet doen.
1: Kan hier helaas.
0: Nu een naam.
1: De kleine Zeemermin.
0: Nee, fout. Het is Sneeuwwitje. Music. Aftersun. Emma Salden. Dat heb ik al geleerd voor mijn prinsessen-examen van morgen. Dat en zoveel meer zometeen na Galantis en 5 Seconds of Summer.

0: Taylor Swift. Nummer 9 in de Q-top 40. Ze is ook officieel getrouwd, hè, afgelopen vrijdag. En je mag er zeker van zijn, er was heel veel volk, veel celebrities. En je mag er zeker van zijn dat het een sprookjeshuwelijk was. En daarover gesproken.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Halen ze hun diploma?
0: Ja, het is echt al een zotte week geweest, want elke dag deze week krijgen Vincent en ik een nieuwe uitdaging om te testen of wij een goede mama en papa zouden zijn. Want in augustus krijgen wij een dochter. En morgen, zeer belangrijke dag, maar dan moet ik mijn grote Disney-prinsessen-examen afleggen. Die opdracht heb ik gekregen van Natasja van The Real Housewives of Antwerp. Die komt ook effectief naar hier, naar het Q Beach House in Oostende, om echt de vragen in real life te stellen. Maar ik ben wel opgelucht, want Xenia, die hangt aan de lijn en die kent daar blijkbaar alles over. Xenia, hallo.
2: Hallo, Emma.
0: Zeg, wie is jouw favoriete Disney-prinses?
2: Vaiana.
0: Aha. Dat is die van dit liedje, hè?
2: Ja.
0: Ja, For I'll Go. Zo heet dat. Dat heb ik al geleerd vandaag, terwijl ik aan het studeren was. En ik heb ook al geleerd dat Laura Tesoro de Vlaamse stem heeft ingespreken, toch? Ingesproken.
2: Ja.
0: Oké, okay. Wat moet ik nog weten over haar?
2: Dat is een meisje die eigenlijk de oceaan wil gaan oversteken om eigenlijk haar eigen volk te gaan redden. En ze heeft een heel leuk huisdiertje, namelijk een biggetje, Pua.
0: Ah, wacht, hè. Een biggetje en met de naam, ja, Pua.
2: Ja, klopt.
0: Ah, dat kan nog wel eens een vraag zijn. Goed, dat ga ik onthouden. Ja, ik vind het wel heel moeilijk, omdat ik echt meer into de dieren van Disney ben. Maar goed, gisteren zei er ook iemand tegen mij dat Jasmine de enige Disney-prinses is met bruine ogen. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet.
0: Ah, nee? Echt?
2: Nee. Brianna heeft ook bruine ogen.
0: Allee, zeg. Ik heb mij al bijna in het zak laten zetten.
2: Ah, en bellen?
0: Ah, die heeft ook bruine ogen. Ah, oh nee, dan moet ik ook nog studeren. Oh, ik weet ook heel weinig over Assepoester. Dat is niet zo echt mijn favoriete film. Wat moet ik zeker weten over haar?
2: Assepoester is het typische sprookje waar dat ze haar muiltje eigenlijk verliest. Ja. Waar dat ze eigenlijk ook, ja, niet zo goed, allee, een beetje de slaaf is van haar stiefmama. En uiteindelijk omgetoverd wordt met de goede vee tot een mooie prinses. En de prins op het witte paard heeft. Hè.
0: En die heeft ook zo'n drie boze stiefzussen, toch?
2: Ja.
0: Ah, oh ja, oh, al die prinsessen, ik begin ze door elkaar te slaan. En die hebben dan ook nog eens allemaal een lief, allemaal een prins. Kan je die eens opzommen?
2: Ja. Ik heb inderdaad Prins Charming. Dat is inderdaad de prins van Assepoester. Prins Erik was van de kleine Zemermin.
0: Ja, Erik, Charming, oké. Okay.
2: Ah, en dan ben ik al... natuurlijk Aladdin.
0: Ah ja, Aladdin. Jasmine.
2: Dat is de prins van Jasmine, klopt.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar ik ben wel al vergeten hoe het biggetje van Vaiana heet.
2: Pua.
0: Wat was dat nu weer?
2: Pua.
0: Pua, en dat is een varken.
2: Ja, klopt.
0: Ah, moeilijk. Ik ga duidelijk nog moeten studeren. Goed, Xenia, we babbelen verder met de microfoons toe. Afgesproken?
2: Dat is...
0: Je mag me nog wat bijleren. Nu muziek van Old City bij Q. Dit is Fireflies.

0: morgen in de show dus het grote Disney-prinsessen-examen. Om te testen of ik klaar ben om mama te worden, want dat staat te gebeuren in augustus. Dus Natasja van The Real Housewives of Antwerp, die komt dus echt effectief naar hier, naar Oostende, om dat examen af te nemen. En Michael uit Leden, die stelt al een examenvraag in de Q-app. Die vraagt, Emma, welke Disney-prinses heeft rood haar? Dat weet ik. Ariel, de kleine zeemermin. Voilà, 10 op 10.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu tijd voor een zomerse beat van Yugal. Dit is Jamaican.

Pretty Shiny People. Volgende week woensdag heel schoon bezoek aan het Q Beach House hier in Oostende. Dus binnen exact een week. Want dan komt niemand minder dan DJ-licious optreden. Dus kom af, want het is hier lekker zonnig. Er staat ook een frisse briesje, kan deugd doen. En dan een live DJ-set. Dat is top, hè. Dit is hem samen met Milo, hun nieuwste nummer, Forever Young.

this party in de avondshow van Q. Nu even vooruitkijken. Naar vrijdag 28 augustus, want dan wordt er hier in Oostende aan het Q Beach House een drink georganiseerd om het einde van de zomer te vieren. En jij kan op de guestlist belanden. Wat je daarvoor moet doen, dat ontdek jij zo meteen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 8:58 op jouw woensdagavond. En op dit moment gaat dat lekker vlot. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: Robin Schulz met In Your Eyes. En goedenavond aan Jens uit Olen. Die zegt, de kinderen liggen net in bed, dus eindelijk een avondje alleen voor de papa. Geniet ervan.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Nu even doorspoelen naar het einde van de zomers. Naar vrijdag 28 augustus om precies te zijn. Want dan wordt er een drink georganiseerd hier aan het Q Beach House in Oostende om te klinken op de prachtige zomers. Maar, kleine side note, die drink is best exclusief. Je kan er enkel en alleen bij zijn als je meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Dat staat te gebeuren zo meteen. Jij krijgt een categorie en het is de bedoeling dat jij binnen de 20 seconden 10 dingen opzond binnen die categorie. Dus gisteravond in de show had ik Jonas uit de Temse aan de lijn. Die begon vol goede moed aan de opdracht, maar het liep volledig mis. De categorie vanavond is noem 10 dingen buiten groenten die je op de barbecue kan gooien. 3, 2, 1, start!
2: Vlees, champignons.
0: Buiten groenten?
2: Buiten groenten. Fruit, paard, koe. dan een paard.
0: Nee, dus Jonas uit Temse, dat weten we dan ook weer. Die gooit een volledig paard en een volledige koe op de barbecue. En ook fruit. Maar goed, er is dus nog plek op de guestlist. Jij kan uitgenodigd worden op de drink aan het Q Beach House hier. Als je wil meespelen, dan moet je nu de woorden 10 dingen doorsturen via de Q-app. Laat maar komen. Veel succes.

0: De Q-topschijf van deze week komt eraan.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Maar eerst, oké. We gaan spelen en we doen dat vanavond met Soek uit Zwalm. Hallo Soek.
2: Hallo, dag Emma.
0: Jij wil heel graag naar de Q-drink komen hier aan de Q-Beach House op het einde van de zomer, ja. Op vrijdag 28 augustus. Wat drink jij graag?
2: Sangria, champagne, cocktails.
0: Oké. Okay. Ja, dat is, wat lief? Als er maar alcohol in zit?
2: Nee, maar ik drink ook wel graag gewoon water of cola of zo.
0: Dus. Oh, echt. Jij klinkt nu al als mijn beste vriendin. Oh, wij zouden samen eens op café moeten gaan.
2: Oh.
0: Goed. Als je wint, dan mag er ook een plus one mee naar de drink komen. Wie neem je mee?
2: Mijn vrienden. Ja, David, Freya,
0: Ivalina,
2: Jeroen.
0: Ah, oké. Okay. Een hele bende. Pak ze maar allemaal mee naar Oostende. Goed, maar dan moet jij natuurlijk winnen, want jij krijgt hier zo meteen een zomerse categorie. En het is de bedoeling dat jij binnen de 20 seconden 10 juiste dingen kan opsommen binnen die categorie Soek. Is dat duidelijk?
2: Ja, oké.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ja.
0: Jij bent een echte levensgenieter, dat hoor ik aan alles. Dus volgens mij ga je het heel goed doen.
2: Okay. Soek,
0: noem 10 soorten ijsjes maken. 3, 2, 1, start.
2: Vanille, aardbei, mokka, stracciatella, citroen, pistache, hazelnoot, banaan, kokosnoot, framboos.
0: Ja, je bent er al! Goed, Soek! Je kan nog even blijven doorgaan, hè?
2: Ja, ik hou echt van ijsjes.
0: Het was een categorie op je lijf geschreven. Wat is je favoriete ijsjesmaak?
2: Stracciatella.
0: Oh, dat is toevallig ook die van mij. Oh, wij zouden echt goede vriendinnen zijn, hè?
2: Op café gaan. Ja, zeker.
0: Je had ook nog yoghurt kunnen zeggen, bosvruchten, blauwe bes. Ik heb gisteren voor de allereerste keer M&M's geprobeerd. Dat was ook wel heel lekker. Mm. Maar goed, zeg, je wordt hier vrijdag 28 augustus met open armen ontvangen. Soek, tot dan, hè?
2: Super.

0: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
1: Are you ready to be the hero?
0: En Catherine Langa-Aya.
2: Let's go save the world.
0: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
2: The ocean chose me.
0: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robba Petitjean.
1: I got your back.
0: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
3: Q-music!
0: Maximum.
2: Summer.
4: Q. Bijna 9 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Bart.
5: Goedenavond. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
6: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
5: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO. En dat is nochtans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking om de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk dan toch niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser.
4: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
0: Music, Aftersun, Emma Salden.
4: Deze heerlijke zomeravond vraagt om zonnige muziek. Dus dit is De Bausa met Magnetic.

Het is een prachtige zomeravond. Nog tot 10 uur vanavond. Zit je hier heel goed door voor de rest van jouw woensdagavond. En het was vandaag met live muziek bij Vincent Live aan het Q Beach House. Want wat een bezoek van het kinderkoor van Scala. Gebracht van Laat de zon in je hart. Het was heel schattig hoor. 20 schattige meisjes op het podium. En het was zelfs met bijpassende choreo. Dus als je er beeld bij wilt of je wilt het herbeleven, dan moet je zeker de socials van Q checken.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe by Q. En als er één nummer is dat in de zomer echt heel goed binnenkomt, dan is dat toch echt dit nummer. Bob Sinclair. Het zal toch zijn? Dat is toch echt zo? En zeker op zo'n zonovergoten avond als vandaag. En blijkbaar is ook de Q-luchtballon aan het varen. Tina.

de engelenstem van Sienna Spyro en Die on this hill back you. Wacht, hè, ik ga er even een paar reacties van gisteren bijhalen over de repeat of niet. Zo was er onder andere Frankie uit Kieldrecht. Die stuurde, voor mij is het echt een dikke repeat, het staat ook al in mijn playlist. Sarah die stuurde ook nog repeat, het is echt een superleuk nummer. En Laura Luna uit Kalmthout, die ging ook voor een repeat, want het geeft haar echt een summergevoel. Dus gisteren waren de reacties echt heel positief. Maar de vraag is vanavond natuurlijk, hoe komt het nummer vanavond bij jou binnen? U weet, denk jij er echt helemaal anders over dan gisteren. Dus zo meteen mag jij je mening geven in Repeat of Niet. Eerst nog dit duo. Dit zijn The Kid Laroi en JB.

0: De Kid Laroi, daar hoor je echt tegenwoordig niks meer van. Justin Bieber die is natuurlijk wel aan zijn comeback gewonnen, begonnen. Stay Back You moet je ook zeker doen, want... Nog voor 10 uur bepaal jij de muziek Back You.
1: Repeat of niet?
0: Eerst even checken of het volgende nummer volledig jouw ding is of niet. DJ Juste, die zit in Repeat of niet. En die heeft een cover gemaakt van een bekende classic. Ik ga het jou laten horen en je gaat denken van... Ah ja, dat nummer, dat ken ik inderdaad. Die heeft een cover gemaakt van deze classic, van het nummer Just a Little van Bingo Players. En ze heeft er dus een dikke vette beat onder gezet, want het is natuurlijk een DJ en dat doen DJ's. Maar ik verslik me even. Ik ga even de microfoon te doen, want ik moet even hoesten en dat kan zeer wansmakelijk zijn. Voilà, ik heb een appeltje gegeten, hè, hier aan het Q Beach House. Maar dus heeft er een dikke vette beat onder gezet. Ze heeft het een pak sneller gemaakt, dus het is heel dansbaar. Maar de vraag is natuurlijk, hoor jij het nummer ook graag? Dat mag jij nu beslissen. Stuur repeat of niet door in de Q-app met een woordje uitleg erbij voor DJ Juste met Just a Little.

0: stem het just a little in repeat of niet?
1: Repeat of niet?
0: Mag het vaker gedraaid worden op Q van jou of niet? Dat is de vraag. Jens uit Merelbeke, die is grote fan. Die zegt, voor mij is het echt een repeat met een heel groot uitroepteken achter. Even verder kijken. Dave uit Sint-Okkerzeel, die zegt ook nog repeat. Echt een dikke schijf. Shana uit Aarschot, die zegt, ja, het is de eerste keer dat ik deze versie hoor en ik ben echt meteen fan, dus voor mij is het ook echt een repeat. Dries uit Diksmuiden, die gaat voor een niet, ze was er beter afgebleven. Sarah uit Melle, die zegt, ja, het steekt ook echt al lang in mijn playlist. En Stephanie uit Tongeren, die gaat daar ook mee akkoord. Repeat, met heel veel hartjes achter. Dat betekent dus dat het overwegend positief is, dus het nummer gaat door en je hoort het morgen vroeg opnieuw bij Q-DJ Matthias van den Burgen. Yeah.

0: Wiz de MC, Bees en Honey met Show Me Love. Hou de Q-app zeker gereed, want via die weg bepaal jij de muziek bij Q. Ja, er is wel één belangrijke regel. Het mag echt geen nummer zijn zoals dit.
1: How do I say goodbye? Someone who's been with
0: me. Dean Lewis met How Do I Say Goodbye. Dat gaan we niet doen, hè. Dat is veel te tristig. Dus de regel is, het moet zomers zijn, het moet iets dansbaar zijn. Het moet echt zo'n nummer zijn dat je gewoon zorgeloos luidkeels wil meezingen. Dus voilà, denk daar nu al even over na wat jij graag wil horen hier op Q. Ondertussen is het 9:30 op jouw woensdagavond en op dit moment gaat het uitstekend op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5

0: Beyoncé met Hele Back You. Het is tijd voor iets helemaal anders.
1: De Late Night Track.
0: Want jij bepaalt de muziek bij Q. En het moet zomers en zorgeloos zijn. Dus ja, het moet echt zo'n nummer zijn dat je in de auto met de ramen open luidkeels wil meezingen. Dat is de enige regel. En voor de rest bepaal jij wat het wordt. Dus jij vraagt, ik draai. Het enige dat ik nog van jou nodig heb, is titel en artiest via de Q-app. Dus laat maar komen. En wie weet wordt jouw suggestie eruit gekozen zometeen. Nu eerst nog Teddy Swims. She'd

0: hit op 40, dankzij jouw like. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Afgelopen weekend stond hij ook nog op de mainstage van Rock Werchter. Goed, nog voor 10 uur krijg je het nieuwste nummer van Henri Péver. Eerst even live over naar Sunny. Goedenavond, Sunny.
1: Hey, Emma.
0: Emma, je hebt echt een hele toepasselijke naam, hè, deze dagen.
1: Wel, nu heb ik echt wel geluk, ja, dat is zeker.
0: Ja, dat hoor je wel vaker, zeker, hè?
1: Tegenwoordig wel, ja.
0: Soms ben je blij met die naam?
1: Ja, heel blij, altijd. Ja. Eigenlijk wel, ja.
0: Maar wel, maar eigenlijk in de winter komt dat ook van pas, want dan word je echt altijd gelukkig als je jou tegenkomt.
1: Maar ik ben het licht in het duister van de mensen.
0: Dat heb je zelf gezegd.
1: Ja.
0: Maar het is wel echt zo, hè, Sunny. Het is een prachtige zomeravond. Hoe ziet die eruit voor jou?
1: Ik heb net de late shift gehad en ben op weg naar mijn vrienden. Een uurtje van mij thuis, dus ja.
0: Aha. Voilà, dus jij moet nog een uur rijden, dus jij zit op dit moment in de auto. Dan, dan komt dit echt keigoed van pas, hè?
2: De Late Night Track.
0: Want jij bepaalt de muziek bij Q. Het moet wel zeer zomers zijn. Het moet zo wat dansbaar zijn. Maar het moet vooral een nummer zijn dat je met de ramen open in de auto echt luidkeels wil meezingen. En jij hebt een nummer gekozen. Welk mag het zijn?
1: Ik heb gekozen voor mijn all-time favorite en dat is Levels van Avicii.
0: Ja, daar zit wel geen tekst in, hè?
1: Nee, maar je kunt mee mompelen.
0: Ja, nee, Sunny, jij bent begonnen. Doe het eens voor. Hoe gaat dat dan als je meezingt en mee mompelt?
1: En ja, verder.
0: Nog één keer, allee, kom.
1: Dit is oké.
0: Goed, Sunny. Ik vind het in ieder geval echt een goed idee. Dankjewel om deze aan te vragen. En fijne avond nog.
1: Ja, voor jullie ook, hè.

0: Shaboozy met A Bar Song Tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Het is bijna 10 uur. De zon boven het Kew Beach House gaat bijna onder. Er is op dit moment echt een prachtige zonsondergang bezig. Dus als je in de buurt bent, dan kan je altijd nog even afkomen om die zonsondergang mee te pikken. Maar het is ook heel duidelijk in de Kew hebben dat je echt een prachtige zomeravond beleeft. Céline uit Temse onder andere, die laat weten dat hij op dit moment nog in de tuin zit met een glaasje rosé. Zo hoort het. Santé bij deze. Joke uit Münster, die heeft dan weer de Kew luchtballon gespot. Die is op dit moment aan het varen in Limburg. En Marieke die stuurt haar plannen voor morgen al door.
1: Morgen ga ik lekker verder werken aan mijn gloednieuwe kamer die eindelijk af is sinds januari. Daarna gaan we nog 7 uur werken. En als we dan thuiskomen, doen we nog lekker verder. Want we hebben nog zeker 15-tal dozen die we moeten uitpakken.
0: Nu het nieuwste nummer van Horry PVR. Dit is Sola.

Weekend en Blinding Lights. Het is bijna 10 uur. Dat betekent dat de deuren van het Q Beach House worden gesloten. Maar, morgen vroeg om 10 uur gaan die uiteraard weer open. En zometeen na 10 uur krijg jij nog heel veel zomerse vibes. Want de Q Summer Mix staat voor jou klaar. En van mij krijg je nog deze Italiaan, Damiano David.

0: 10 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair zijn ze op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Dit gat geeft als tip liever mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alicia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag ook zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. Intussen blijven de andere leiders van de NAVO-landen met een gemengd gevoel achter. Nadat Trump zo goed als de hele top naar zichzelf en de oorlog in Iran draaide. Ook onze premier Bart De Wever is verbaasd dat Trump zo uithaalt naar de NAVO en dat hij zich in de steek gelaten voelt.
2: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, ja, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: Opvallende afwezigen in de slottekst van de NAVO, de precieze details van de volgende top. Een jaar geleden was al vastgelegd dat de Albanese hoofdstad Tirana gaststad zou zijn. Secretaris-generaal Mark Rutte blijft vaag en zegt dat de top wel degelijk in Albanië zal plaatsvinden, maar dat de exacte timing nog afgeklopt moet worden. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

0: onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
1: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
0: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.